0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: 2. Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

still. You know, I think I'm gonna go down to Madame X.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen, in de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
4: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
5: Het jaar waarin we zijn begonnen.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
1: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, ik heb een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Nou, Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
4: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf zaterdag rijden we kriskras op de Brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: weekend. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Waar

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen. In het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
3: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

voordat je het weet. Eén kroon op zijn tijd aan de moeders besteed.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Melietse met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Zo, kijk, goedemorgen. Leuk om te zien dat er al heel veel mensen wakker zijn. Dat vind ik sowieso gezellig. Van harte welkom allemaal en welkom bij de woensdageditie van een Keigoeiemorgen. En mocht je al wakker zijn, stuur dan even een Keigoeiemorgen naar 06-573-28203. En dat kan gewoon. Via de Omroep Brabant app. Krijgen wij het hier binnen, vinden we keigezellig. Dus 06-573-28203 als je wakker bent. Wat ik al zei, volgens mij is best wel druk. Mensen die of op weg zijn naar het werk of iets anders, of misschien terugkomen van de nachtdienst. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ik ben ook heel benieuwd of er nu alweer mensen wakker zijn die bijvoorbeeld op de camping zitten. Die echt gewoon vroeger uit zijn. Laat het ons dan ook even weten via de WhatsApp. Vinden we altijd leuk om even te horen. Verder gaan we er weer tegenaan. Bomvolle show, keigezellig. Dus zet de radio gerust wat harder. Dan maken we er een feestje van met z'n allen. En even een vraagje tussendoor. Heb jij al gestemd op de top 1976?
1: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
2: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: Kei, goedemorgen, Jordi Graat.

0: in my world.
1: Goedemorgen.
0: Kijk, goedemorgen. Het is vandaag alweer woensdag 19 augustus. Het is eigenlijk qua weer hetzelfde als de afgelopen twee dagen. De dag start bewolkt, een beetje regenachtig, maar in de middag komen er ook weer buien. De zon die schijnt en het wordt 20 graden.
2: Ja, en dat allemaal op de dag van de orang-oetangs.
0: Ja.
2: Het is de dag van de humanitaire hulp van de VN. En nu echt, ja. NEC speelt vanavond.
0: Ja, zeker.
2: Ja, ik zei dat gisteren ook al, toen klopte het nog niet. Maar vandaag klopt het echt.
0: Vandaag jarig. John Stamos, acteur, 33 jaar. Bill Clinton wordt 80 jaar. En John Deacon, dat is de ex-bassist van Queen, die wordt 75 jaar.
2: Kijk, van harte allemaal.
0: Allemaal van harte proficiat. We gaan naar het nieuws.
3: Ja, René.
0: Wat zit erin?
4: Goedemorgen. De Duitse grenscontroles worden met 6 maanden verlengd tot in ieder geval half maart 2027. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft dat gezegd tegen Bild. De controles zijn omstreden, maar Duitsland hoopt op deze manier illegale migranten te weren. De kerstkringloopwinkel in Eindhoven dreigt dit jaar zonder winkelpand te komen zitten. 90 vrijwilligers staan klaar om spullen te controleren, te repareren en te prijzen, maar een geschikte plek is er nog niet. De organisatie moet voor oktober een nieuw pand van ongeveer 400 vierkante meter gaan vinden.
0: Ga dan maar eens zoeken.
2: Ja, dat is wel
0: is echt even een complete bedrijfstal.
4: Het is groot, maar het is wel te doen, toch?
0: Nee, zeker. Maar I know. Maar het moet ook allemaal nog op korte termijn daar naartoe, natuurlijk.
4: Benieuwd hoe dat gaat lopen.
2: Ja, nou, ik zit even. Het is 20 meter lang, 20 meter breed. Dat kan nog wel, toch?
0: Jawel. Maar ja. Dat moet allemaal nog ingericht worden en gedaan. En,
4: ja, het is nog wel een hele organisatie.
2: Ja, nee, zeker.
0: En er zijn natuurlijk al behoorlijk wat tuincentra nu langzaamaan ook bezig aan het hele kerstverhaal.
2: Ja. Maar die hebben natuurlijk nieuwe dingen. Zij hoeven gewoon maar bakken neer te zetten.
0: Nee, dat klopt. Dat is waar. Dat is absoluut
2: waar. Ik hoop dat het lukt, laat ik het zo zeggen.
4: Waarvan akte. Wie in een Britse pub van Wetherspoon zijn telefoon op luidspreker zet, kan daar voortaan op worden aangesproken. De keten heeft het gebruik van de telefoonluidspreker verboden in al haar 792 pubs. Dus geen filmpjes kijken of iets laten horen aan anderen. De pubs moeten een oase van rust en gezelligheid zijn.
0: Nou snap ik over die telefoon op luidspreker, want ik heb ook wel eens als je in een restaurant dan denk je, hoor ik nu aan de zijkant?
2: Ja,
0: dan denk je,
2: gaat en het tafeltje verder ook iets. En het tafeltje links van je ook
0: dus
2: iets.
0: Dat snap ik ook. Alleen een pub is wel een plek waar natuurlijk ook gezellig gekletst wordt en muziek gedraaid. Dus in hoeverre hoor je dan die telefoons?
2: Ja, blijkbaar heel erg, zeggen zij.
0: Dus dat is een beetje wat ik me afvraag. Ja.
2: Ik kom nooit niet zo vaak in een pub. Dus
0: nee, ligt er ook een beetje aan wat je natuurlijk laat horen. Maar als het allemaal van die keiharde toeterende filmpjes zijn of muziek waar nergens over gaat.
2: Ja. En als daar 40 tafeltjes tegelijk doen.
0: Ja. Dat kan ook best gezellig worden. Dat je om de beurt een filmpje mag laten zien. Bij een soort praatgroepje om de buurt. Nootje trekken.
2: Ja. Welkom op de laat die filmpjes aan je vrienden zien avond van Wetherspoon.
0: Ja. En ik denk, als ik heel eerlijk ben, als ik het zo lees, dat het vooral ook heel veel hondenfilmpjes zijn.
2: Ja, dat is allemaal,
0: Je bent toch een pup.
2: Ja.
0: Wauw.
2: Tandjes. Het is zo vroeg nog.
0: Ja. 6:15.

0: Ja, zo'n vergeten liedje uit de jaren 90. En daarom is het extra leuk om deze weer eens te draaien in een kei goeiemorgen. Het is namelijk Call Me Bad en All For Love. Wil jij koffie? Of thee? Ja, kei goeiemorgen. Koffie of thee, daar gaan we voor. Thee of koffie, René? René? Koffie? Ja, René gaat halen. Dus dat is wel fijn. Ja, ik denk even, even goed tegen hem zeggen.
1: Nee, heel goed. Maar wil je koffie? Want nu krijg je eigenlijk misschien koffie.
0: Oh ja, ik pak al dubbel espresso.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Er komt iets.
0: René, als je nu voorbij loopt, want we staan hier ook aan op de afdeling. Dubbel espresso, alsjeblieft.
1: Het is niet de koffie van de koffie en thee.
0: Nee, dat is waar. Want daar hebben we twee muzikale pareltjes voor verzameld. En die gaan we bij koffie en bij thee stallen, zoals dat heet. En hoor je daar een paar seconden van een liedje. En dan is het aan jou om te gaan appen. Naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. En dan laat vooral even van je horen. Wat mag het worden deze woensdagochtend?

Zeg het maar, wat mag het worden op deze woensdagochtend? Gaan we voor Matthias Rijm, verdampt, ik liep dicht, dan zit je goed bij koffie. Zeg je nee, doe maar thee, dan kom je uit bij bluff en niets dan dit. Denk er even over na en stuur dan koffie of thee naar 06-573-28203. En jouw appje is meer dan welkom. Dus Matthias Rijm, verdampt, ik liep dicht, hoort bij koffie. En bluff, niets dan dit, dan zit je goed bij thee. Laat het weten, stuur een appje. Je hoeft alleen maar te sturen koffie of thee. Dat is meer dan voldoende. Dan kunnen wij zo meteen stemmen gaan tellen. En dat mag dan naar de 06-573-28203. Denk er even over na. En apples dan. Dan zijn wij helemaal geholpen zo meteen. Dadelijk ook nog Jack Johnson, Upside Down. Maar eerst deze uit de 70's. Dit is Bob Marley.

0: Jay Johnson en Upside Down. We zijn bezig met koffie of thee. Tenminste, je hebt nog een minuutje of twee, drie om te laten weten wat je graag zou willen horen dadelijk. En als mensen net inschakelen, denk je, ja, wacht even, waar kan ik uit kiezen? Nou, luister even.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie. Matthias Ruim en Verdamd, ik liep die.
2: Of toch liever een bakje

Zo, zeg het maar. Wat gaan wij uiteindelijk draaien zometeen? Koffie of thee? Bij koffie zit je goed met Matthias Ruim. Verdampt, ik liep die. Ik zeg je nee, ik wil liever bij het clubje horen bij thee. Dan kom je uit bij Bluff en niets dan dit. Laat het weten via 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Doe dat eventjes snel. Dan kunnen wij zometeen de stemmen gaan tellen. En dan hoor je over een paar minuten wat het uiteindelijk is geworden. Koffie is Matthias Ruim. En thee.

0: Brabant.
1: Vandaag start bewolkt en regenachtig, maar in de middag volgen weer buien. De zon die schijnt, het wordt 20 graden. En donderdag tot en met zaterdag komt het ook tot buien. Maar één gelukje, tussendoor schijnt de zon en wordt het in ieder geval net iets boven de 20 graden. Het is tijd voor het nieuws, krijg je maar een E.
2: De discussie rond de asielopvang in Engelen zou de aanleiding zijn geweest voor de mishandeling van een vrouw half juni in Den Bosch. Ze werd, terwijl ze door Den Bosch fietste, klemgereden en bespoten met rode verf. Vanwege deze mishandeling is een man van 41 uit Den Bosch aangehouden. Eerder werd al een man van 43 aangehouden. Hij zit niet meer vast, maar blijft verdachte in de zaak. Veel feestjes, liters drank en gekke uitdagingen. In meerdere steden zijn de introductieweken voor studenten begonnen. Maar niet iedereen zit op zo'n week te wachten. Daarom wordt in Eindhoven sinds vorig jaar ook een prikkelarme introweek georganiseerd. Speciaal voor studenten die liever niet in de kroeg staan. En dat slaat aan.
3: Als wij dus rondvragen, dan zijn er ook best wel veel studenten die aangeven, ik wilde eigenlijk niet naar de intro komen, want ik ben niet zo van feestjes. Ik hou niet van drukte. Ik wil niet al die mensen om mij heen. Maar ik zag dat jullie ook een ander programma aanbieden. En nu heb ik me toch maar opgegeven.
2: In het alternatieve programma is er van alles te doen. Denk aan creatieve, maar ook sportieve activiteiten. En er zijn ook bord- en rollenspellen. Jumbo stopt op termijn met de verkoop van Laplace-producten. Wanneer precies is nog niet duidelijk. De producten zoals koffiebonen, worstenbroodjes en luxe vleeswaren maken plaats voor huismerken van Jumbo. De supermarktketen wil niet zeggen waarom. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn op het laatste moment uitgesteld. Volgens president Trump ligt een akkoord met een aantal concessies waar Canada zich aan moet houden. Maar over de details is nog weinig bekend, zegt deze correspondent.
4: Het is er wel eentje met hoofdletters, althans in een late post op zijn Truth Social. Maar het ging dus in eerste instantie om importheffingen op zo'n 200 productcategorieën uit Canada. Hè. Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n 20 miljard dollar. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
2: Canada heeft 3 dagen om akkoord te gaan, anders gaan de importheffingen alsnog door. Dan even naar Dortmund. Het is inmiddels al lang bekend dat Joey Veerman vanuit PSV daarheen is verkast voor 22 miljoen euro. Een prachtige transfer voor hem natuurlijk. En het mediateam van Borussia Dortmund heeft nu al lol met de Volendammer. Zien we op een video van social media.
5: Als je kämpft, dan kämpfen wir alle mit dir. Wir Dortmunder, wir stehen zusammen.
6: Ik heb er helemaal niks van verstaan. Maar ik heb er heel veel zin in.
7: Ja, dat is goed, hè?
8: Ja, heel leuk. Ja.
2: Nou, komende zaterdag mag hij waarschijnlijk al aan de bak. Want dan speelt BVB tegen Bayern München in de Supercup. En dat is de Duitse variant op de Johan Cruijffschaal.
1: Zijn kei benieuwd. Maar we gunnen het hem van harte.
7: Ja, zeker.
1: We gaan, en weet je wat fijn is? Ik denk dat hij zo langzaamaan, als hij zo zijn voetbalcarrière doorzet, steeds een beetje verder zo naar beneden zakt in Europa. Dus wie weet waar hij over 5-6 jaar voetbalt, hè?
7: Zeker.
1: Maar ik denk dat hij wel Duits gaat leren. Dat denk
7: Duits is ook wel te doen.
1: Ja, daarom. Dus ik denk dat hij echt wel.
7: Eerlijk, je zult moeten.
1: Ja.
7: Want ik ben ook fan van Borussia Dortmund. Ja. Zonder Duits kom je daar helemaal nergens, nee. Want de helft spreekt geen Engels.
1: Nee. En dan is het heel simpel, René. Op het moment dat hij dan uiteindelijk dadelijk een keer stopt met zijn voetbalcarrière, kan hij gewoon in de fotowinkel in Volendam gaan staan, want daar stikt het van de Duitsers. Kijk, goedemorgen. Wij gaan de stemmen tellen. We gaan eens kijken waar we op uitkomen bij koffie of thee. Sowieso, dankjewel voor jullie appje. Nu Britney Spears.

0: Jason Mraz en Make It Mine.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Mag ik nou gewoon gaan kletsen met Rosé Marie?
2: Met Rosemarie.
0: Rosemarie, oké. Okay. Ja, ik dacht dat er een streepje stond bovenop de E.
2: Nee. Het is gewoon Rosemarie.
0: Rosemarie, oké. Okay. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar kom je vandaan?
2: Uit Oosterhout.
0: Uit Oosterhout? Nou, daar wonen mijn oom en tante in Oosterhout.
2: Dat kan. Het is een aardige stad.
0: Dat is een flinke stad ondertussen. Ja, dat klopt, ja. Dat is waar. Ga je iets leuks doen vandaag?
2: Leuks. Het is jammer dat het niet zo'n geweldig weer is. Maar ik sta startklaar om direct te gaan zwemmen.
0: Ja, oké. Okay. En dan, buiten of binnen?
2: Binnen.
0: Oké, ja.
2: En daarna een beetje rommelen in huis, want ik ben al net gepensioneerd. En vanmiddag heb ik een vergadering en vanavond ga ik met iemand een vogelhuisje decoreren.
0: Oh, kijk, dus dan heb jij een meer dan volle dag uiteindelijk.
2: Ja, altijd.
0: Nou,
2: altijd,
0: dat is toch heerlijk. Nou, voordat jij het zwembad induikt, waar gaan we voor? Gaan we voor koffie of gaan we voor thee?
2: Voor koffie natuurlijk.
0: Jij wil op de Duitse Tour?
2: Ja. De andere klonk wel wat onbekend. Uh-huh. Dus, en dit klonk vrolijk, dus dat dacht ik, daar kan ik wel mee beginnen.
0: Nou, dan gaan wij dat toch doen. Dan gaan wij die draaien en dan wens ik jou een hele mooie dag toe.
2: Nou, jullie ook, Mark en Jordi.
0: En tot de volgende keer, hè?
2: Ja, dat is goed. Dat doen we. Oké, dag.

0: Stargazing in een keigoeiemorgen. Het is 7:10. Zometeen dan hebben wij weer een berichtje in het nieuwsoverzicht. En eentje daarvan, daar krijgen we alleen maar een hint over het bericht. Tot nu toe sprokkelen wij 2 halve puntjes bij elkaar op maandag en dinsdag. Dus de woensdag zou wel fijn zijn als we nu echt voor de volle sjas gaan.
1: Nou,
0: René, waar gaat het over?
1: Deze is te doen. Zo kun je nu eten gaan bestellen in Amerika.
0: Zo kun je nu eten gaan bestellen in Amerika.
1: Ik denk dat
0: ik weet wat het is. Ik denk dat het...

0: Het gaat over die zelfrijdende auto's.
1: Oh, zo!
0: Omdat dat hebben ze nou in Amerika natuurlijk helemaal hip. En dat je in een auto stapt en dat dus nu... dat je normaal moet dan een bezorger komen. Nu ja. Kun jij zeg maar als het ware een zelfrijdende auto. Dan wordt daar ingezet, staat voor de deur. Je haalt het uit die auto ja. En die auto rijdt verder.
1: Slim. Ik zat meer te denken van nu bestel je het via je telefoon. Dus straks misschien wel met rooksignaal of zo. Maar dit is veel slimmer. Ik ga met jou mee die ja. Kant op. Maar dan zeg ik van die vliegtuigjes met die parachutes laten vallen. Of drones of iets door de lucht. Het okay. Wordt door de lucht bezorgd.
0: Nee, ik denk de auto.
2: Oké, ik noteer auto en drones.
1: Ja. Ja.
0: Nou, we zullen kijken waar we op uitkomen. Ik ben benieuwd. Dadelijk hoor je het na zevenen. En ook nog muziek van Teddy Swims gaan we zo draaien. En deze Hall & Oates, een Out of Touch uit de 80's.

0: begint met een keigoeie morgen.
1: Jordi Graat.
0: Omroep Brabant.
2: Maar de man die zijn altijd, het is één grote poppenkast.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
2: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
2: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SVK Benelux.
4: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven en veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
8: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
7: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het Internationale Atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
9: Hallo!

0: stokjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Hartelijk dank, welkom, 7:02. Ja, we zitten een beetje in de laatste week van de vakantie. Volgende week dan moeten heel veel mensen weer aan de bak, beginnen de scholen weer. En dan ja, begint ook weer een beetje het normale leven natuurlijk voor veel mensen. Hè. Uiteraard zijn er altijd mensen die nog al op vakantie zijn geweest, later op vakantie gaan of meer nog vakantie hebben, even voor de duidelijkheid. Maar een groot deel dan, voor een groot deel van de mensen gaat het allemaal weer beginnen. En dat zien we ook terug op de weg, want op dit moment staan er geen files. Dus als je ergens op pad moet, geen zorgen, je komt gewoon van A en B, van A naar B binnen de juiste tijd. Wij gaan zo meteen muziek draaien van Candy Staten.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Okay.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Okay, we gaan.
17: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
18: Stoelen.
19: In Mil, Reuzel en Riethoven.
20: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
21: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
20: Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
21: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
22: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
23: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
22: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
24: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
25: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
26: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
25: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
26: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Kei, goedemorgen.

0: Clayton en Young Hearts Run Free.
1: Goedemorgen
0: en van harte welkom. Het is woensdag 19 augustus. Ja, het is qua weer een beetje vergelijkbaar met de afgelopen twee dagen. Het is regenachtig. Af en toe komt het zonnetje tevoorschijn. En het wordt ongeveer 20 graden.
2: Het is, als je kijkt in de geschiedenis, vandaag in 1992 de dag van het grootste heksenproces ooit.
0: Ach.
2: Ja, 5 vrouwen die worden opgehangen omdat ze worden verdacht van het zijn van heks.
0: 1692.
2: Ja,
0: jij zei 1992.
2: Oh, dat was wel heel kort bij geweest.
0: Ik wou net zeggen, ik zat even te denken, worden dan een vrouw opgehangen in de stad in de jaren 90?
2: Nee. Nee, in 1458, is dus nog eerder, wordt Pius II de paus.
0: Ach, kijk.
2: Ja, en in 2004 gaat Google de beurs op.
0: Nou, bij deze, de dag van de aardappel is vandaag, de dag van de fotografie en de dag van het softijs.
2: Oh, lekker.
0: Nou, daar zou het toch echt even top zijn.
2: Softijs van vroeger. En dan zo in de chocolade gedoopt. Ja. Die dan hard wordt.
0: Als we dan nog even voor 10 uur even iemand zou kunnen regelen, dat we hier met een softijsje de deur uitgaan om 10 uur. Dat zou toch fantastisch zijn.
2: Ja.
0: Tenminste, ik zou daar een groot bedrag voor over hebben. Moet ik heel eerlijk zeggen. Softijs kan namelijk altijd.
2: Ja.
0: We gaan naar het nieuws.
3: Daar, René.
0: Wat zit erin?
4: Hi Jordi, goedemorgen. Een medewerker van een bedrijf aan de Noordzeedijk in Dinteloord is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk. Mogelijk heeft het ongeluk iets te maken met gevaarlijke stoffen. Er landde een traumahelikopter op het terrein. Er kwamen ook andere brandweereenheden en meerdere ambulances naar het terrein toe. En je kan dit weer horen als je wil.
5: Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe?
4: Ja, de Fabeltjeskrant die is namelijk terug. Alle afleveringen komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond er al opgezet. Ook komt er een nieuwe animatieserie met de vertrouwde karakters van het dierenbos. Die is nog wel in ontwikkeling. En over de tease van net. Punt voor Mark.
2: Ja, eindelijk weer een keer.
0: Applaus voor Dory.
4: Het zit hier zo. Een paar kliks en een hamburger vliegt naar je toe. Dat is het doel van de samenwerking die Uber aangaat met dronebedrijf Zipline. Uber heeft ook een eigen bezorgdienst, dat heet dan weer Uber Eats. En daarmee willen ze nu de eerste grote maatschappij zijn die dit structureel kan gaan doen. En moet dit jaar nog gaan gebeuren.
0: Ja, het is wel gaaf. Als dat dat dan gewoon in één keer in de voortuin in één keer zo'n drone landt. En dat je dan je pakketje eraf pakt. En ik ben heel benieuwd, want wat nou als je met de hele familie gaat eten.
2: Ja, je hebt grote drones tegenwoordig.
0: Je hebt grote drones. Dan moeten toch wel behoorlijke vliegtuigen worden op een gegeven moment.
4: Maar die vliegen dan toch tegen elkaar aan, zou je bijna denken. Als je een massaal gaat bestellen.
2: Nee, er zit gewoon GPS in.
0: Dat denk ik dat heel goed geregeld wordt.
2: Ik denk oprecht dat het enige probleem is als jij ergens in New York op 12 hoog woont. Dat hij dat nog niet helemaal snapt. Dat het dan gewoon beneden aan de deur wordt afgeleverd.
0: Ja, ja.
4: We hadden nu kunnen gebruiken voor het softijs.
2: Ja.
0: Dat was een hele goeie geweest.
2: Ja.
0: Dan moet je wel afwachten of het dan denk ik redelijk smolten komt.
2: Ja, dat denk ik ook. Denk dus dat je een horentje overhoudt.
0: Ja, ik denk dat vooral voor de warme. Maar ik moet zeggen, René, eerlijk is heerlijk. Een softijsje hier bezorgd met een vliegtuigje. Het blijft een mooie droom.
6: Het is weer 7 uur. Een kei goeie morgen.
0: Ja,
6: het stuur, je bent nog niet te laat.
3: Nee.
6: Het is weer 7 uur, een keigoeie morgen.
0: We gaan naar Robert van Hemert

0: Bette Midler en The Beast of Burden in Kei Goeiemorgen. 10 minuten voor 7:30. Het is, tenminste, het komt eraan. En dat is altijd leuk, want er zijn zoveel leuke festivals in Brabant. Eentje daarvan die gaat dus losbarsten over een anderhalve week. Namelijk het legendarische in Heeswijk geplaatste 24 uur Solex race. Met meer dan 100 artiesten en natuurlijk die race zelf. 24 uur lang op de Solex. Vanaf 27 augustus gaat het helemaal los. En aan de lijn hebben wij Roy, de baas van het festival. Roy, kei goeiemorgen.
1: Kei goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. Zijn je al druk bezig met de opbouw?
1: Wij zijn al lekker begonnen, ja.
0: Ja, wanneer begint dat een beetje? Wanneer slaat bij jullie de eerste paal in de grond?
1: Ja, dat is ongeveer 3 weken van tevoren.
0: Ja, want het is er nogal een terrein, hè?
1: Het is een mooi terrein, ja. Lekker tussen de bossen en... Een mooi maar uitdagend terrein. Maar ja, goed, we doen het al sinds 2007, dus dat weten we inmiddels ook al hoe het helemaal werkt.
0: Ja, precies.
2: Dat is wel ingewikkeld, hè? Want normaal, zeg maar, een groot festival is vaak gewoon op een vlakte. Ja. Dan kom je gewoon met een vrachtwagen
0: aan. Nee, daar is midden in de bossen, weet ik
2: dit
0: toevallig.
2: Dit is even onhandig.
0: Ja,
1: onhandig. Het is gewoon... Het is de charmes, hè?
0: Ja, absoluut.
2: Als het er eenmaal staat wel, maar ik ben zo... Ik vind het zo vervelend voor jou dat jullie met die vrachtwagen zo moeten manoeuvreren.
1: Ja, nou goed, ik hoef mezelf niet te rijden. Dus,
0: ja, dat is waar. Dat scheelt, hè?
1: En de schades wat dat betreft vallen elk jaar mee, dus het is wel te doen.
0: Oké. Okay. Wat gaan we volgende weekend allemaal beleven in Heeswijk? Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, we gaan dit jaar voor het eerst 4 dagen.
0: Ja.
1: We gaan beginnen op donderdag voor de campingbezoekers en de deelnemers. Gaan we lekker van start met de WC Experience, Paarden Moeskroet en de Heino's en Fisherman's Friends. Ja, daarna barst het eigenlijk wel helemaal los. We gaan op vrijdag al crossen. We hebben ook een loopfietsrace dit jaar voor het eerst. Voor de allerkleinste, dat je dus echt vanaf de geboorte, eigenlijk vanaf dat je kunt lopen, kun je dus hier meedoen. Want de brasschools kun je vanaf 5 jaar meedoen en dan is de loopfiets is vanaf 1,5.
0: Ja, leuk.
1: Dan hebben we vrijdagavond nog Dakar in Heeswijk. He, dan kun je BI in een Dakar vrachtwagen of
0: echt vet.
1: Buggy ten behoeve van Kika. Want we rijden natuurlijk al jaren voor Kika. We gaan dit jaar ook over de magische grens van 500.000 heen.
0: Ah, oh, vet.
1: En dan komt natuurlijk de zaterdag. En daar is natuurlijk de start van de Solex race. En dat is al altijd een kipbevelmoment, vind ik zelf, van heel het weekend. En dan gaan ze allemaal van start. En als die helemaal rollen, dan valt er ook een hele last van mijn... pak van mijn hart of...
0: Zeker, snap ik goed.
1: Ja, als die rollen, dan is het echt begonnen. Ja, en die strijders die gaan gewoon de hele dag door. En de hele nacht. En dan is het dus zondag. En dan is het meer de familiedag voor ons. We hebben extra attracties, leuke dingen voor de kinderen te doen. Solex Race Got Talent. En dan blijf je de finish. Ja, en als de finish is geweest, dan komt uiteraard natuurlijk de Kika-check-overhandiging. Maar dit jaar denk ik wel een hele bijzondere, aangezien we dus over die 500.000 heen gaan.
0: Ja.
1: En dan de prijsuitreiking. Ja, en dan gaan we hem aftoppen.
0: Goh.
2: Flink weekendje zo, hè?
1: Ja, en dit is dan de kortste versie die ik maar kon verzinnen.
0: Nou, ik ben er vorig jaar geweest, toevallig omdat ik daarop moest treden. Het is echt een waanzinnig festival. En het is ook echt heel leuk om te zien hoe iedereen ook gewoon met elkaar het feestje maakt. Of je elkaar nou kent of niet. Het is altijd gezellig daar. En echt volgens mij ook een hoogtepunt voor veel mensen. Dat het ook een beetje een afsluiting is van de zomer. Laatste weekend van augustus. Even nog met z'n allen knallen, toch?
1: Ja, zeker. En we hebben hier ook een slogan die er eigenlijk wel bij past. Fist van wieg tot kist. Het is feest voor jong en oud. Er
0: precies.
1: Er is van alles te doen.
0: Ja, zeker.
1: En, we hebben ook 5 podiums natuurlijk. Dus 5 verschillende soorten muziek. Ja, er zit voor iedereen wel bij iets zo'n tand bij, zeg maar. En, heerlijk.
0: Roy, het volgende. Want wij mogen een week lang kaarten gaan weggeven voor het festival. Maar wel voor iets bijzonders, hè? Dat is die donderdag. Wat maakt die dag zo bijzonder?
1: We trappen hem goed af dit jaar. En wat ik zeg, de donderdag is eigenlijk alleen voor de campingbezoekers en de deelnemers. Hè, gewoon om hun ook eigenlijk een extra feestje te geven. En die kaarten zijn natuurlijk niet los in de verkoop.
0: Nee. Hè,
1: want we hebben er best wel veel mailtjes over gehad. En ik heb elke keer maar gezegd, wacht maar, Omroep Brabant, die heeft...
0: Oh, heel goed. Kijk, Roy, met jou kunnen we praten, jongen.
1: Die mag als enige dag kaarten ervan weggeven. Dus ja, dat zijn voor sommige mensen die zeg maar alleen die donderdag natuurlijk leuk bent en gewoon een leuk feestje. Ja, dat is aan jullie.
0: Nou, kijk. Dan gaan we dat regelen, Mark.
2: Ja, wij gaan zo meteen, ja, dadelijk, na het nieuws van half acht... Nieuws
0: gaan we daar meteen mee
2: gaan we de eerste kaarten weggeven en dat komt helemaal goed.
0: Ja, dat wordt echt... Ik ben benieuwd, want dan zullen mensen ongetwijfeld nu al zitten te timen... wanneer het allemaal gaat gebeuren.
2: Ja, nee, dus dadelijk na half acht de eerste.
0: Ja, mogen wij dus kaarten weggeven voor de exclusieve donderdag. Kun je dus geen kaarten verkopen. Kun je alleen als je op de camping slaapt. Maar hier bij Omroep Brabant, ja, heeft Roy dus even gezegd van... nou, weet je, we geven dit aan Omroep Brabant echt even iets exclusiefs. De donderdag kun je daar dus bij zijn. De 24 uur Solex race in Heeswijk, Dinter. Roy, succes met de opbouw.
1: En ja, ik
0: zal met jullie meeduimen voor volgende week voor goed weer. Dat het in ieder geval een lekker zonnetje is en weinig regen.
1: Ja, nee, we gaan voor. En al mag Roy dan buiten vallen, we zijn overal op voorbereid, want al onze podiums zijn overdekt.
0: Dat klopt trouwens, ja. Ja.
1: Wij kunnen alle situaties aan.
0: Kijk, succes hè, en veel plezier alvast.
1: Ja, dankjewel.

0: Ja, de WC Experience komen dus ook op die donderdag bij de Solex Race. De 24 uur Solex Race in Heeswijk-Dintel. Zometeen met ons spelletje kun je dus exclusieve kaarten winnen voor de donderdag. En geloof me, daar wil je bij zijn. Wij gaan dadelijk naar het nieuws. En het nieuws dat krijg je zo meteen van René. Wat heb je voor ons in het bulletin?
1: Nou, actiegroep die tegen asielopvang is, die groeit verder in Nederland. En Brabanders slapen op een onbewoond eiland.
2: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, AquaWest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
3: Wat een schatje.
4: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
5: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
7: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
6: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
7: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, het weer van vandaag is eigenlijk een beetje hetzelfde als de afgelopen twee dagen. De dag die start bewolkt en regenachtig. In de middag komen er ook weer buien. Gelukkig zorgt het zonnetje in ieder geval dat de temperatuur uitkomt rond de 20 graden. Wij gaan naar het nieuws, krijg je van René.
1: Defence United, dat is een actiegroep die tegen onder meer asielopvang is, heeft inmiddels 25 afdelingen in Nederland. De groep ontstond vorig jaar in Den Bosch en staat op de radar van de terrorismebestrijding. Tijdens de Bosse kermis komende week wil Defence opnieuw burgerpatrouilles gaan houden. Een medewerker van een bedrijf in Dinteloord is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk. Mogelijk waren daarbij gevaarlijke stoffen betrokken. Er landde een traumahelikopter en ook brandweer en ambulances kwamen ter plaatse. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Tegenstanders van de geplande asielopvang in Engelen zijn de afgelopen maanden geïntimideerd met hakenkruisen en leuzen op straat. Volgens Omroep Brabant gebeurde dat bij tientallen huizen met anti-AZC-posters. Politie en gemeente zeggen van de beklanningen op de hoogte te zijn. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden eisen voor 12 uur vanmiddag concrete toezeggingen van de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven. In mei zorgde dit conflict voor lange rijen en veel vertraging op de luchthaven. Een onderhandelaar van vakbond CNV vertelt wat de eisen zijn.
9: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers. Want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze. En ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
1: Als ze niet aan de eisen wordt voldaan, komen er dus acties. Dat zal voor de passagiers die vandaag vliegen vanaf Schiphol nog geen gevolgen hebben. De Brabantse Freek en Eva hebben voor het eerst voet gezet op hun eigen Zweedse eiland. Het stel won eerder dit jaar van Visit Sweden en mag van het eilandje, en dat doe ik op mijn beste Zweeds, met Padan een jaar lang beheren. Gisteren vertelden ze erover in Afslag Zuid.
10: Ja, we zijn redelijk vroeg uit een best wel luxe hotel vertrokken. Dus het contrast is lekker groot. En toen zijn we eigenlijk naar de kust gereden in the middle of nowhere hero. Hebben we onze auto neergezet. En daar lag al een supermooie kano op ons te wachten. En daar zijn we ingestapt. En onder begeleiding van de Zweedse nieuwszender zijn we eigenlijk hier naartoe gepaddeld.
1: Maar het eerste probleem heeft zich al voorgedaan.
11: Er zitten heel veel rode mieren, dus dat is niet zo fijn.
1: Ja, en dan kom je op een onbewoond eiland en dan is natuurlijk dit het eerste wat je doet als je alleen bent.
12: De Brabantse vlag wappert. Brabant!
1: Ja, Freek en Eva slapen er één nacht en vertrekken vandaag weer verder met hun roadtrip door Zweden.
0: Kijk, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen.
13: Ja, ik vind het al knap dat ze er een dag hebben geslapen. Want als ik één rode mier zie,
0: ja, dan ben jij.
13: Ik kan nog wel weer terug. Ja, hoor, doe mij dat luxe hotelletje maar weer.
0: Ja, dan doe dat maar ja. Rode mieren zijn echt verschrikkelijk.
1: Oh, dat is niks tegen te beginnen. Maar je hebt je tentje op de grond staan, dus je kan ook niet anders.
0: Nee, dus dan, en dan ja, een ritje dicht doen heeft ook niet zo'n zin. Want
13: nee,
0: ze komen er toch wel doorheen.
14: Jordi Graaf.
0: Kei, goedemorgen. Het is zometeen tijd voor ons spelletje. Woensdag hangdag. En dan kun je dus kaarten winnen voor de 24 uur Solex race op de donderdag. Eerst Rod Stewart.

0: What am I gonna do? Rod Stewart in een kei goeiemorgen. 7 minuten over 7:30. We gaan naar het weer. Alfred bij Weerplaza, goedemorgen.
1: Hai, goedemorgen.
0: Ja, we zouden een beetje het peerpraatje van gisteren en eergisteren kunnen herhalen, qua weer, toch?
1: Ja, zeker, zeker. Dat hadden we de afgelopen zomer regelmatig kunnen doen. Het was
0: ook
1: heel stabiel.
0: Ja,
1: maar nu is het stabiel onstabiel, om het zo maar te zeggen. Regen. Ja. Dat is het verhaal. En op dit moment, nou in het uiterste oosten, daar is het nu nog op een beetje gespetten na droog. Maar in de rest van de provincie, daar regent het nu toch al aardig door. En de komende uren regent het eigenlijk overal wel enige tijd. En vallen weer de nodige millimeters, want zo mag ik het toch wel noemen. We hebben wel wat millimetertjes regenwater nog steeds nodig. Dus voor velen is dit toch ook wel stiekem een beetje welkom. Echt? Maar goed, het ziet er natuurlijk niet echt heel erg uitnodigend uit vanmorgen om naar buiten te gaan.
0: Nee, gaat dit de hele dag zo door, Alfred? Of wanneer gaan we een beetje misschien nog van een zonnetje zien?
1: Ja, er zit wel wat verbetering in. Ik denk dat vanmiddag de drogere periode wel gaan overheersen. Dus als je er dan uit moet, even een wandelingetje wil maken, dan heb je een gereden kans dat dat gewoon tijdens droog weer kan. Hou wel de appjes in de gaten daarvoor, zou ik zeggen. Want een enkele bui blijft mogelijk. En misschien dat later vanmiddag nog eventjes het wolkendek een beetje breekt, dat er een schuchter zonnetje doorkomt. Maar verwacht daar niet te veel van, zou ik zeggen. En een temperatuur bij dat alles van 20, 21 graden. Hooguit als het even mee zit.
0: Ja, en dan voor de komende dagen, ik denk dat we dit weerbeeld helaas zeker even bij een beetje aan moeten houden.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja. Ik denk dat er elke dag weer een paar millimeters regenwater valt. Dus dat is op zich ook wel weer goed voor de natuur. Morgen een paar hele felle buien die over kunnen trekken. Het kan wel eventjes onweren. En het is heel wisselend, want een paar minuten later is het weer droog en breekt de zon door. Dus het is van het ene uiterste naar het andere uiterste. Dat hebben we waarschijnlijk vrijdag ook. En daarbij temperaturen in de middag tussen de buien door van 20, 21 graden. Want in een bui zakt het ook wel weer een paar graden. Dus wat dat betreft doet het al een heel klein beetje aan herfst denken. Ook omdat er toch wel een aardig briesje staat uit zuidwestelijke richting. Om het dan toch nog even een beetje positief af te sluiten. In het weekeinde ziet het ernaar uit dat het zo goed als droog is.
0: Nou, dit houden we vast.
2: Ja, dat houden we vast.
1: Gaan we doen.
0: Hier gaan we aan vasthouden.
2: En er zijn gewoon heel veel mensen die zin hebben in de herfst ook, hè?
0: Ja,
2: dus dat
0: zeker.
2: Is ook oké. Okay.
0: Absoluut.
2: Ja. Er liggen overal al blaadjes op de grond en ik zie de kerstboom al staan.
0: Ja. Alfred, mogen we jou danken en een kei mooie dag toewensen.
1: Jazeker, van hetzelfde.
0: Houdoe.
3: Woensdag. Gehaktdag.
0: Woensdag gehaktdag. En vandaag, buiten de opgave is natuurlijk gewoon zoals we jullie gewend zijn van ons. Alleen de prijs. Normaal hebben we een keigoeiemorgen prijspakket. Maar we hebben nu wel iets bijzonders. Namelijk exclusieve kaarten voor de 24 uur Solex race. Niet dit weekend, maar het weekend daarna. Voor de donderdag. Die kun je niet kopen via de site. Die kun je alleen hier winnen. Of je moet op de camping zitten. Maar ze zijn niet zomaar te krijgen. Maar wij hebben ze.
2: Ja, en het is dus ook wel, als je nu aan het luisteren bent en je wilt meedoen met het spelletje, dan krijg je dus kaartjes, niet het pakket. Het is voor 27 augustus.
0: Ja.
2: Check even je agenda of je daar
0: juist
2: zin in hebt. Dat lijkt me wel wat
0: fantastisch.
2: Je bent
0: natuurlijk super welkom om mee te doen. Alleen als je nu denkt van, de 27e kan ik sowieso niet, dan kun je er misschien toch. En het zijn wel kaarten voor jou. Dus het is niet dat je kaarten kan winnen voor iemand anders.
2: Nee, precies. En als je niet wil gaan, wil je gewoon heel even je gelijk halen en het spelletje meespelen. Dat er even bij.
0: Zet er even bij. We gaan woensdag gehaktdag doen. Twee liedjes hebben wij door elkaar gehakt en weer aan elkaar geplakt. En dan is het eigenlijk aan jou. Welke twee liedjes hoor je? Dat mogen uiteindelijk in de app twee titels zijn. Twee artiesten of een titel en een artiest. Maakt niet uit. We hebben in ieder geval twee antwoorden nodig van je. Luister mee.
3: Ik zeg oeh.

0: woensdag. Gehaktdag.
1: Ja, twee titels hebben wij nodig. Of twee artiesten. Of een titel en een artiest. We hebben in ieder geval twee antwoorden nodig. Wil je kans maken op kaarten voor de exclusieve donderdag van de 24 uur Solex Race? Dat is dus donderdag 27 augustus. Dan mag je nu, wat volgens jou de goede antwoorden zijn, appen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. En laat maar weten wat volgens jou het zou moeten zijn. Wie weet bellen we je zo meteen terug. En heb je kaarten te pakken voor de donderdag van de 24 uur Solex Race. Wij gaan naar Sabrina Carpenter.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: woensdag. Gehaktdag.
1: Lando.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hoe is het?
2: Goed,
1: ja,
2: jullie?
1: Ja, nee, uit de kunst, jongen. We zitten alweer op de helft van de week, hè? Zo snel gaat het.
2: Ja, zeker.
1: Ga je iets leuks doen vandaag?
2: Werken.
1: Werken. Oh, waar werk je?
2: Mijn akkerbouwbedrijf.
1: Ah, kijk. Hopen dat het droog blijft, jongen.
2: Nou, de regen is wel welkom, hoor.
1: Ja, nee, dat bedoel ik maar meer tijdens het werk zelf. Ik snap dat de regen voor de rest goed welkom is, maar dat in ieder geval een beetje oké is.
3: Of zeg jij, ik heb liever regen ook tijdens het werk, want dan is dat ook
1: kan
3: goed.
1: Ook, hè?
2: Nee, dan is het eigenlijk al droog. Liever s'nachts regen.
1: Ja, precies. Snap ik ook. Laten we even de opgave nog even één keer horen. Ik zeg, oeh!

0: Woensdag. Gehaktdag.
1: Nou is de grote vraag voor ons allemaal. Wat denk jij? Wat is het uiteindelijk wat we zoeken? Twee titels, twee artiesten of een titel en een artiest? Alles is welkom, Lando.
2: Ik dacht Just The Way You Are en Oerhard.
1: Ja! Dat is meteen de volle bingo.
2: Mooi.
1: Inderdaad, Bruno Mars, Just The Way You Are en normaal met Oer het Hart. En dat betekent dat jij kaarten hebt gewonnen voor de donderdag van de 24 uur Solex Race. Die is niet te koop via de site, maar je hebt wel twee exclusieve tickets te pakken. En dan mag jij dus donderdag volgende week lekker naar Heeswijk Dinter om te gaan genieten van heel veel artiesten, maar vooral heel veel gezelligheid. Van harte proficiat.
2: Ja, dankjewel.
1: En laat ons even weten hoe het is geweest, dat vinden we ook al leuk.
2: Komt goed.
1: Houdoe, hè.
2: Houdoe.
1: Ja. En zo ben je erbij op 27 augustus. Morgen weer, hè? Morgen nieuwe ronde. Nieuwe kansen.
3: Nieuwe kansen.
1: Dit is Prince.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Leren mediteren, zen.nl.
6: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
8: Leren mediteren, zen.nl.
9: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.

0: de voordelen van zacht water op remonwateronthouders.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Titanic.
4: Bonjour, ik ben Céline Dion.
3: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
4: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
3: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
6: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
7: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
8: Is de radiozender waar Brabant leeft.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
11: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
10: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar... Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hartelijk dank. 8:02. Je luistert naar een kei. Goedemorgen. Goed nieuws. Er is op dit moment nergens dat je moet wachten. Tenminste qua files. Je kan overal gewoon lekker doorrijden. Natuurlijk een beetje min of meer de laatste week van de grote vakantie voor velen. Dus vanaf volgende week denk ik, of ben ik er bang voor, dat je toch wel weer aan moet gaan sluiten in de file. Dus geniet daar nog even van. En wij gaan gewoon lekker door. Zometeen onder andere muziek van Joan Jett.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motten wordt baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
21: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
22: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
23: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Titanic.
25: Bonjour, ik ben Céline Dion.
3: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
4: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
3: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
26: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
27: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
26: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
27: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
8: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
9: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
8: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
8: Hey, goedemorgen, Jordi Graat.

0: En I love rock and roll.
1: Goedemorgen.
0: En zo is het maar net. Het is vandaag woensdag 19 augustus. Het weer van vandaag. Het is eigenlijk een beetje een herhaling van de afgelopen twee dagen. De dag start bewolkt en regenachtig. Ook vanmiddag komen er nog buien. Je hoorde het Alfred van Weerplaza een half uurtje geleden nog zeggen. Gelukkig komt er nog wel een zonnetje. En daardoor wordt het dan nog 20 graden. Maar anders was het gewoon 15, 16 graden geweest vandaag. Nou. En dat blijft de komende week een beetje tot aan het einde van het weekend. Dan zou het zomaar weer eens een dag droog kunnen zijn.
2: Vandaag jarig, Cor Bakker viert zijn 65ste verjaardag.
0: Ja.
2: Gert Hiemstra, ook 65 jaar, de weerman natuurlijk. Ja. En Matthew Perry, die zou vandaag 57 zijn geworden. Die kende je natuurlijk uit deze serie.
0: Friends natuurlijk, hè.
2: Ja.
0: Vandaag op de agenda. NEC die speelt in de Champions League. Het is de dag van de luchtvaart. En het is de dag van de aardappel, dat je het even weet. En hij is er weer bij.
3: Nee.
0: Wat zit er in het nieuws?
4: Nou, goedemorgen. Patiënten sjoemelen zich de spreekkamer in nu een snelle afspraak met de huisarts niet langer vanzelfsprekend is. Huisartsen en doktersassistenten zien dat informatie wordt verzwegen, klachten worden aangedikt en soms dat er gewoon wordt gelogen.
0: Ja, nou moet ik wel een beetje zeggen, dit berichtje, ik snap wel wat die assistenten zeggen en huisartsen, maar het is ook een beetje actiereactie. Want,
2: hoe bedoel je?
0: Nou, zeker, en ik heb er zelf ook afgelopen jaar een paar keer meegemaakt en ook mensen in mijn omgeving, als je al naar je huisarts belt, omdat er iets niet goed met je is, even losstaan van welke klacht dat is, of dat nou, ik bedoel meer van, of dat erg is of niet. Maar ik moet ook zeggen dat je af en toe door die assistenten ook enorm wordt afgeblaft en tegen wordt gehouden om in ieder geval dan niet meteen te hoeven dat je niet meteen kan komen.
2: Ja, zij willen je eigenlijk gewoon tegenhouden.
0: Het valt allemaal wel mee. Of bel later nog even terug. Of hoezo dan? Of daar kunnen we niks voor laten komen. Of ja, ik
2: als je
0: vind
2: al
0: dat,
2: iemand aan de lijn krijgt ook. Want ze hebben het natuurlijk al ongekend druk.
0: Ja.
2: Ik geloof namelijk ook wel dat er heel veel mensen zijn die bellen met niks.
0: Nee, maar dat snap ik dus. Alleen,
2: het is voor hun natuurlijk super ingewikkeld aan de telefoon.
0: Ja.
2: Om te achterhalen wie nou wel iets heeft en niet iets heeft.
0: Ja, dat begreep ik wel van een niet nader te noemen wel ingevoerde bron. Dat sommige huisartsenpraktijken daar ook een beetje op getraind zijn. Om gewoon patiënten gewoon in ieder geval eerst eens even rustig thuis te houden. En als echt de nood aan de man is, dat ze dan eventueel kunnen komen.
2: Ja, ja, precies.
0: Dus,
4: we hebben zo'n automatisch bandje. Dat je
0: heb
4: altijd
0: je een bandje?
4: Ja, als ik de huisarts probeer te bellen, krijg ik een bandje te horen voor een terugbelafspraak. Dus ik krijg nooit direct de assistenten. Dus altijd met zo'n bandje.
0: Ah.
4: En dan hebben ze het heel druk. Dan kunnen ze ook waarschijnlijk niet terugbellen op die tijd. Dus dat is, het geeft wel het probleem een beetje.
0: Ja, overigens even voor de duidelijkheid. Het is niet in alle huisartsenpraktijken. Hè. Er zijn ook praktijken dat ik bijvoorbeeld weet dat ze juist heel lief en begrijpend proberen het op te lossen. En als het echt niet kan, dat ze dan zeggen, nou, kom maar even langs.
2: Ja. Maar ik denk gewoon, het is zo'n ingewikkelde baan, man.
0: Ja, het is
2: doktersassistenten en huisarts ook en huisartsassistenten. Dat is gewoon, ga maar eens aan de telefoon. Jij zegt, mijn pols klopt een beetje en ik heb wat hoofdpijn. Ja, dat kan van aanstelleritis tot kanker zijn.
0: Zeker,
2: en alles wat ertussen zit.
0: Nee, dat klopt.
2: Alleen, ik overdrijf nu een beetje natuurlijk, maar het is zo
0: ingewikkeld.
2: Het gaat
0: er wel over dat je dan in ieder geval als assistent denk ik ook nog wel een klein beetje vriendelijk en begripvol blijft. Ik denk dat daar misschien ook wel een beetje de crux zit. Want als je al gaat bellen en je denkt, nou, daar kom ik nooit doorheen, dan ga je natuurlijk inderdaad klachten aandikken. Maar tegenwoordig wat wel heel veel van die praktijk hebben, schiet mij nou te binnen. En dat is echt wel een ding wat volgens mij hele goeie is. Dat zijn die e-consults.
2: Oh ja.
0: Kijk, daar kun je dus gewoon inloggen via de site van je huisartsenpraktijk. Dan kun je dus gewoon naar je huisarts of naar de assistent stuur je gewoon een berichtje, eventueel met een foto van, joh, ik heb hier een plekje of ik heb hier uitslag of wat dan ook. En dan kan het zijn dat je huisarts bijvoorbeeld even terugbelt en zegt, oh ja, dat is eczeem of daar
2: precies.
0: Iets. En dan,
4: maar dat is heel handig.
0: Dat is super handig, ja. Ik heb dat een keer gehad met een moedervlek en een keer uitslag bij mijn arm. En als je dan even een berichtje stuurt met een foto, dan zien hun al heel snel. En als het dan echt iets is, dan zeggen ze, kom even langs.
2: Ja, dus, ja, precies.
0: Dat kan ook nog wel, maar goed. Verder, nee.
4: Nou, hakenkruizen en leuzen zijn de afgelopen maanden op de stoep bij tegenstanders van een asielopvang in Engelen gespoten. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Racist, fascist en fuck defend werden onder andere voor huizen met een anti-AZC-poster op straat gespoten. Politie en gemeente willen er niet veel over kwijt, maar ze geven aan ervan op de hoogte te zijn. En dan in Limburg. Een vrouw uit het Limburgse Blerik schrok zich gisteravond rot toen ze een slang tussen haar kleren zag kruipen. Het bleek een jonge, ongevaarlijke nep-python van een buurvrouw die uit het terrarium was ontsnapt. Zo. De slang is inmiddels weer opgehaald. Nou ja, beter een verre vriendin dan deze buurvrouw, denk ik dan.
0: Ja, zeker. Ja, goed. Ik moet wel zeggen, een slang, een buurvrouw, Limburg, klinkt als een 18-plus film.

0: Robbie Williams in een kei goeiemorgen. Ja, dit klinkt waarschijnlijk voor heel veel mensen herkenbaar. Dat je niet kan zingen, maar je wil wel heel graag zingen. En dan niet alleen onder de douche, in je auto of stiekem als er niemand luistert, maar gewoon echt volle borst op het podium. Nou, dat kan vanaf volgende maand in Breda, want daar begint Koor Geen Gehoor. En Angela is de dirigent. Goedemorgen.
1: Haha, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik weet, volgens mij hebben ze in meerdere steden dit concept, maar waarom dachten jullie, dit moeten we even naar Breda halen?
1: Nou ja, omdat Breda is een hartstikke muzikale stad. Het is een grote stad. Er zijn altijd mensen die graag willen zingen, maar niet helemaal bij een koor meteen durven gaan, omdat ze soms wel eens horen, misschien moet jij beter iets anders gaan doen qua hobby.
0: Ja, ja.
1: Dus nou ja, dan kunnen ze vanaf nu naar Koor Geen Gehoor.
0: Ja, en moeten ze dan auditie doen? Of hoe kunnen ze bij jullie terecht?
2: Ja, maar je moet wel zeker weten dat ze niet kunnen zingen.
0: Je moet er niet kunnen zingen natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja, nee, je hoeft geen auditie te doen. Wel kom je natuurlijk gewoon op een proefles of twee proeflessen eventjes kijken, luisteren. Want het gaat er echt vooral om dat je senang voelt, dat je je prettig voelt, dat je gelijkgestemden ontmoet. Ja, gestemden, ik zeg het expres. Gelijkgestemden ontmoet. En je met z'n allen voelt van ja, dit is ontzettend leuk en dit is veilig. En hier kan ik echt mijn stem laten horen. Ook al zie ik niet precies de toonhoogte die gevraagd wordt.
0: Is het ook niet misschien ook dat dan de drempel lager wordt op het moment dat ze bij jullie aankomen, dat ze denken, ja, ik kan niet zingen en ik ga gewoon uit volle borst meeblaren en het is toch prima?
1: Ja, zeker. Dat is zeker de bedoeling. Kijk, ik ben zelf zangdocent en ik krijg ieder jaar krijg ik wel een paar mensen die heel graag willen zingen, maar ja,
0: het gewoon niet kunnen.
1: Ja, het gewoon niet kunnen.
0: Nee.
1: En wel op zich een hele mooie stem hebben, maar kunnen niet die toon overnemen van een piano of van een andere stem.
0: Ja.
1: Die kan de hele tijd een andere toon. Maar die hebben wel heel veel plezier in zingen.
0: Ja.
1: En die kunnen nergens naartoe. En ik heb er zo lang gedacht van, dat is toch eigenlijk hartstikke jammer. Want zingen is, het verbindt, het maakt je blij, het is goed voor je, het is goed voor je hersenen. Je hebt nooit spijt als je bent gaan zingen. En je bent altijd blij daarna.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch hartstikke jammer dat deze mensen dan ergens terecht kunnen. Dus nou, dan nu een plek waar iedereen gewoon uit volle borst zich mag laten horen.
2: Maar als je dan kijkt naar andere steden, Angela, klinkt het dan, als heel veel mensen, is het een soort min en min in plus, is plus dat als heel veel mensen die niet kunnen zingen dan samen in een koor gaan, dat we dan denken, oh, maar dan is het eigenlijk wel, dan gaat het wel.
0: Ja.
1: Weet je wat het vooral is? Het is vooral dat het echt heel erg die energie en die blijheid en die sfeer, en dat komt heel erg over bij je bij de luisteraars. Bij het publiek geven ook wel eens optredentjes. En dat is vooral wat pakt. Niet zozeer de meerstemmigheid die perfect wordt uitgevoerd. Maar wel gaan, zingen, plezier hebben, heerlijk. Want ja. Ga voor jezelf, nou, je zingt er ook wel eens keihard in de auto.
0: Ja, Mark.
2: Ja, zeker.
0: Mark kan,
2: onder de douche.
0: Mark kan goed zingen, hoor, weet ik toevallig.
1: Ja, zie je?
0: Ja.
2: Ja, ik mag denk ik niet bij het koor.
1: Oh, je bent goed. Oh,
2: ja, en Jordi ook, hoor. Ja. Nee, wij.
1: Maar dat gaan jullie dus bij koren, waar je inderdaad noot moet lezen en meer stemmig moet gaan. En dan ga je daarbij.
0: Het is wel hilarisch om te zeggen, ook zit sinds kort bij een koor. Oh ja, bij welke dan? Ja, bij Koor Geen Gehoor.
1: Oh, geen gehoor.
2: Ja. Ja. Ja, hoeveel mensen hebben zich al aangemeld dan, Angela?
1: Nu hebben zich 15 mensen aangemeld.
0: Oh, en ja, kijk.
1: We gaan gewoon van start. En we hopen op een lekkere club mensen natuurlijk.
0: En waar kunnen mensen zich eventueel aanmelden? Waar kunnen ze terecht?
1: Ja, je kunt je aanmelden op de website van Koor Geen Gehoor. Oh, nou moet ik eventjes natuurlijk dat...
0: Maakt niet uit, we hebben de tijd.
1: Dat printje erbij pakken.
0: Ja, Koor Geen. Is het niet gewoon valszingen.nl zien wij hier? Kan het kloppen?
1: Ja, je kan naar de website gaan. www.valszingen.nl En daar kun je opgeven. Maar het is niet zo, je moet er geen plezier van maken dat je vals gaat zingen. Het klinkt gewoon niet altijd even
2: zuiver. Nee, je moet er plezier van maken dat je het toch kan doen.
1: Ja, wacht even. En ik heb nog even, precies. En ik heb nog even www.valszingen.nl/aanmelden. Nou, dan.
0: Dan komt het goed.
2: Ja.
0: Ik zit nu wel te denken, als jullie dadelijk even een tijdje op weg zijn, misschien zo richting het einde van het jaar, zo rondom de kerstgedachten, kunnen jullie dan hier niet gewoon in de studio een keer komen zingen met z'n allen?
1: Ja, echt geweldig. Die uitdaging die neem ik heel graag aan.
0: Ja, dat is als we dan jullie als hier als koor hebben zo richting de kerst, dat zou fantastisch zijn. Dan moeten we even regelen.
2: Ja, zeker.
1: Laat ik gewoon zeggen dat we dat gaan doen.
0: Nou, dan gaan we die afspraak maken. Superleuk. En mocht je nou mee willen doen, ga dan naar valszingen.nl/aanmelden. Angela, succes, hè? Of ik moet zeggen, succes!
1: Dankjewel.
2: Misschien kunnen we toch in het koor.
0: Ja, precies. Doe even mee.

0: Ja, mocht je dus aan willen melden voor Koor Geen Gehoor, dan kun je dus naar valszingen.nl/aanmelden. Een aantal mensen in de app die meteen zeiden, oh, dat vind ik misschien wel leuk voor Omgeving Breda, dan weet je dat. valszingen.nl/aanmelden. En wie weet, richting het einde van het jaar gaan we jou hier wel ontmoeten in de studio. Dat zou helemaal leuk zijn. Het is bijna 8:30, dadelijk het nieuws met René.
1: Ja, bussenbouwer Ebusco waarschijnlijk gered. En deze Brabantse vrouw rookt elke dag een sigaretje bij haar graftombe.
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
5: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
3: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
0: Omroep Brabant. Vandaag start de dag bewolkt en regenachtig, maar in de middag volgen meer buien. Ja, de zon die schijnt uiteindelijk wel een klein beetje vandaag en het wordt zo'n 20 graden. Het is tijd voor het nieuws, dat krijg je van René.
1: Bussenbouwer Ebusco uit Deurne krijgt 6 miljoen euro van aandeelhouder Rijn Holding. Het bedrijf kan het geld goed gebruiken, want het heeft financiële problemen. Rijn Holding krijgt door de investering een groter aandeel in Ebusco. De discussie rond de asielopvang in Engelen zou de aanleiding zijn geweest voor de mishandeling van een vrouw half juni in Den Bosch. Ze werd, terwijl ze door Den Bosch fietste, klemgereden en bespoten met rode verf. Vanwege deze mishandeling is een man van 41 uit Den Bosch aangehouden. Eerder werd al een man van 43 aangehouden. Hij zit niet meer vast, maar blijft wel verdachte in de zaak. De kerstkringloopwinkel in Eindhoven dreigt dit jaar zonder winkelpand te komen zitten. 90 vrijwilligers staan klaar om spullen te controleren, te repareren en te prijzen, maar een geschikte plek is er nog niet. De organisatie moet voor oktober een nieuw pand van ongeveer 400 vierkante meter gaan vinden. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is fors gegroeid. In het afgelopen kwartaal kwam die ruim 8% hoger uit dan in dezelfde periode van vorig jaar, dat meldt het CBS. Dat komt onder meer door de gestegen olieprijzen, zegt deze econoom.
6: Doordat de prijzen hoger zijn, is de omzet ook hoger. Maar er is daadwerkelijk ook meer omzet gedraaid. Er is meer olie verkocht, bijvoorbeeld door de raffinaderijen. De fabrieken die van ruwe aardolie, die dat kunnen omzetten in benzine en kerosine, et cetera. Nou, die staan bijvoorbeeld in Rotterdam. Daar verdienen ze nu heel goed aan. Onder andere omdat dus die blokkade in de straat van Hormuz er is. Nou, er is er meer vraag naar andere raffinaderijen buiten die regio en dus ook in Nederland.
1: Ook meldt het CBS dat de machine-industrie, die het al lang goed doet, voor een groot deel heeft bijgedragen aan de omzetstijging. Dan een bijzonder verhaal, want de 63-jarige Trui uit Valkenswaard heeft haar eigen graf alvast laten bouwen. En dat is een marmeren woonwagen van ruim 2 meter hoog. Niet omdat ze verwacht dood te gaan, maar gewoon omdat ze dat alvast geregeld wil hebben. Het monument kostte in totaal 31.000 euro en is compleet met lampen, een engel en een beeldje van haar hondje.
7: Ja, ik vind niks raar. Ik zeg, we gaan allemaal een keer dood. Hè. Dat is niet zo moeilijk. Ja, ik vind het toch een raar idee, zeggen ze dan. Ik zeg, ja, nou, ik niet. Ik ben in een woonwagen geboren, dus vandaag. En dan ga ik ook, als ik sterf, ga ik er ook in.
1: En elke dag gaat Trui er een sigaretje roken.
8: En bent u dan ook vaak hier?
7: Elke dag, hè. Elke dag zijn we hier.
8: En wat doet u dan?
7: Kijken, dan die ouders van ons sowieso. En kijken of hier niks vernield is.
8: Is het niet hartstikke duur, zo'n woonwagen?
7: Dan kan een mooie auto verkopen.
1: Nou, ja. Je zou het haast kunst kunnen noemen. Tot zover bekend is er geen andere woonwagen gaf.
4: Ja. Nee, maar ik vind, ja, doen toch lekker als je hier blij van wordt. Ja. En je hebt het geld. Ja. Je zit niemand in de weg, toch?
0: En ik mag aannemen dat Trui daarna ook nog een mooi plakkaat erop laat zetten met hier ligt ze uitgerookt.

0: David Bowie en Let's Dance. 10 minuten over 8:30. Ja, we gaan kletsen met Jan Dulles van de 3J's. Jan, kei goedemorgen.
1: Ja, kei goedemorgen inderdaad.
0: Goedemorgen. Ja, 7 augustus was het een prachtig mooie dag voor jullie. Want je zit in mijn hoofd kwam uit. Tuurlijk proficiat daarmee. Maar ik dacht wel, ik zei net tegen Mark ook. Zijn jullie nou een beetje zomermensen of wintermensen? Jullie als 3J's.
1: Nou, wij zijn sowieso altijd verdeeld wat alles betreft.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja.
1: Tegenpolen trekken elkaar aan, hè, zeggen ze dan. Nee, want ik ben namelijk een enorm zomermens. Maar Jaap is echt... die wordt echt heel blij van een regenbui.
0: Oké. Okay. Ja, dat is misschien ook wel weer het mooie, hè? Qua verdeling bij jullie.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het zo moet zijn.
0: Ja, het was overigens wel zo dat, want wat ik ook begreep is, je zou kunnen zeggen 7 augustus, je zit al bijna richting het einde van de zomer en dan komen jullie met toch wel echt een heerlijke zomerse plaat. Maar hij was gewoon nog niet helemaal volgens mij helemaal af, hè, wat jullie wilden.
1: Nee, het liedje was gewoon niet eerder geschreven, dus we konden het ook niet eerder uitbrengen. Maar aan de andere kant, het is ook een nazomerlied. Hè? De tekst van het lied gaat over iemand die terug is van vakantie en eigenlijk weer terug is in Nederland en in de regen zit. En dan denkt aan die vakantieliefde waar hij of zij niet meer van weet waar hij op dit moment is.
0: Nee, ja, dat is eigenlijk ook wel alweer een beetje wat natuurlijk de vakantie ook vaak is. Zeker als het uiteindelijk als je naar huis gaat met misschien wel de liefde van je leven achterlatend.
1: Precies. En dan ik moet dan zelf denken aan vroeger, hè, want in onze tijd dan als je dan terug was, dan had je natuurlijk geen social media of mobiele telefoon.
0: Nee.
1: Dus dan kon je hooguit elkaar van adres uitwisselen en een keer een brief schrijven. Maar ja, dat bleef dan natuurlijk bij één briefje.
0: Ja.
1: En dan daarna zag je diegene nooit meer terug.
0: En waar zijn we vaak verliefd geweest, hè, Jan?
1: Ja, wel hoor, absoluut.
2: Weet je wat het is, Jan? Ik moest ook, want jullie hebben lang geleden zowel het programma als het liedje De Zomer voorbij gemaakt. Die vibe kreeg ik weer een beetje van dit liedje. En toen dacht ik ook wel, is het niet eens tijd dat jullie dat programma gewoon weer eens een keer gaan maken?
1: Ja, nou, het is dat je het zegt. Ten eerste, dat is inderdaad, ik zie het ook een beetje als een soort opvolger van De Zomer voorbij qua onderwerp. Maar dat programma, ja, dat zijn echt de mooiste jaren van onze levens geweest.
0: En
1: daar hebben we daarna nog echt jaren over gepraat van moeten we dat nou niet nog een keer doen. Maar ja, ondertussen zijn we allemaal alweer meer dan 10 jaar ouder. We hebben allemaal kinderen gekregen, we zijn getrouwd.
0: En wij hadden
1: eigenlijk, ik was toen al bijna 40 dat we daarmee stopten. En ja, toen had ik altijd al wel een klein beetje moeite met dat wij dan op het strand elkaar moesten nat gooien met water en zo. Want dat vonden ze bij de Tros leuk.
0: Ja.
1: Weet je, ik vond het af en toe een beetje kinderachtig. We hebben wel heel erg gelachen, maar wij hadden toen al het idee van moeten we het programma niet ietsje serieuzer maken. Maar dat wilden ze natuurlijk niet bij de Tros.
2: Nee, maar ja, als je nu allemaal getrouwd bent en kinderen hebt, dan gaan toch alle families gewoon mee. Dan krijg je hele leuke, maar wel andere, maar leuke televisie volgens mij.
1: Daar hebben we het ook een keer over gehad, inderdaad. Moeten we niet gewoon een soort oudere versie van De Zomer voorbij opnemen? Misschien bij Omroep Max.
0: Dat is misschien ook wel een goede
2: waarom niet?
0: Ja. Nou, ik hoop niet dat ik dan in de buurt ben, want ik heb ooit zwaar verloren van Jan Dulles en Jan Smit in de Gersonisos. Met een avondje doorhalen. Dus,
1: is dat zo?
0: Ja, ik stond toen te draaien in het Hof van Holland in Gersonisos. En toen kwamen jullie, waren daar.
1: Jezus.
0: En toen stond ik daar te DJ'en. En jullie stonden in het kleine barretje tegenover mij. Maar op een of andere manier hadden jullie toch vrij snel contact met mij. En de volgende dag moest ik mijn broertje ophalen op het vliegveld. En ik kan jou zeggen, dat heb ik niet gehaald om 11 uur. En jullie moesten de volgende dag weer allemaal opnames doen. En ik dacht, ik moet er niet aan denken om nou weer... Volgens mij was de dag ernaar ook de voetbalwedstrijd. En iedereen die zat daar echt met, als ik me niet moet overgeven.
1: Dat was echt altijd zwaar, hoor.
0: Ja,
1: wij hadden ook altijd, als we dan terugkwamen, dat deden we dat 10 dagen. Achteraf kan ik dat bijna niet begrijpen, dat we dat iedere keer 10 dagen volhielden. Maar dan daarna dan hadden we ook echt, dan moesten de optredens gecanceld worden en dat soort dingen. Want dan waren we allemaal gewoon echt ziek.
2: Ja, dat geloof ik ook. Ja,
0: ik sta niet van te kijken.
2: Maar het is wel mooi, want dat is hetzelfde jaar in Gersonisos.
0: Ja.
2: Toen, ik was daar gewoon op vakantie, gewoon als niks zeggend mens. En ik ben, maar ik weet niet of Jan zich dit nog kan herinneren.
0: Oh jee.
2: Ik sliep op dezelfde verdieping. Maar wij waren de enige kamer die niet voor de zomer voorbij was. En zoals dat gaat op vakantie, wij waren de sleutel vergeten. Maar we hadden wel de balkon deur opengelaten. Toen moest ik door de kamer van Jan over het balkon naar mijn eigen kamer klimmen.
1: Ja, nee, dat weet ik natuurlijk
2: nee,
1: niet.
2: Nee, dat snap ik ook. Dat is echt gebeurd. Ja,
1: nou ja. Ja, leuk hè.
0: Jan, ik zag wel over dat jullie clip is opgenomen bij het jubileumweekend van Jan Smit. Dat is toch wel echt leuk hè? En ook bijzonder toch? Met het zonnetje op je bol en dan deze doen.
1: Absoluut. Ja. Dat was natuurlijk leuk dat het precies nu uitkwam. En dat wij eigenlijk even gebruik mochten maken van zijn festivalterrein en het publiek. We hebben de show van Jan begon om 20:30 en we mochten om 8:00 deze clip even opnemen.
0: Ja.
1: Nu hebben we hem even 2 keer gedaan met 12 camera's erop. En het liedje is natuurlijk ook best wel simpel wat het refrein betreft. Dus als het liedje voordat het liedje afgelopen is, ken je het refrein al.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook wel weer het mooie aan een liedje wat uiteindelijk hopelijk zorgt voor en dat er lekker gedanst wordt en vooral meegezongen.
1: Ja, dus dat was. We hebben hem toen 2 keer achter elkaar gespeeld. Nou ja, je kan het zien in de clip. Uiteindelijk deed iedereen gewoon mee.
0: Ja.
1: Dus dat is voor zo'n clip natuurlijk ideaal.
0: Ja, absoluut. Jullie zijn volgens mij druk aan het voorbereiden, toch? Voor het jubileum?
1: Ook, ja. Wij hebben

0: vanuit dat dan de zon weer, zich weer even...
1: Dat zou wel even tof zijn, ja, zeker. Nou ja, als jullie volgend jaar inderdaad weer ergens in Brabant zijn... kom vooral weer even een keer gezellig langs met de IA's.
0: Natuurlijk, natuurlijk.
1: Wij gaan hem lekker draaien en succes daar.
0: Yo.
1: We maken er een mooie avond, sowieso. Hoi, hoi.
0: Hoi.
1: De drie J's, ja. Ja, ik krijg dus nu weer zin in zon, zee en strand. Ja.
2: Ik hoop

G's, You Should Be Dancing. En daarvoor nog de 3J's met ja, hun nieuwe zomersingle. En ja, ik moet wel zeggen, ondanks dat het dan buiten een beetje grijs, grauw en regenachtig is, krijg je toch echt weer zin, gewoon in de zomer wat mij betreft. Dus ik denk voor hun, missie geslaagd. Straks, laatste uur van de ochtendshow van Kei Goeiemorgen. En dan gaan we natuurlijk weer een slinger geven aan ons.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
9: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
10: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
9: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
13: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been al een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
12: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
14: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
12: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de armste wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Heel hartelijk dank. 9:02. Er is geen file momenteel. Je kan gewoon lekker doorrijden in Brabant. Dat betekent dat we zo meteen naar ons ratje gaan. En dan mag je weer wat aan gaan vragen tussen nu en 9:30. Dus misschien komt dadelijk jouw favoriete plaat wel voorbij.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
18: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
19: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
18: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
19: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Het 24 uur Solex Race Festival. Vier dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
24: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
25: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat uw adviseren.
26: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
27: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
28: Op 1 september is het feest.
29: Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
30: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
31: Het jaar waarin we zijn begonnen.
32: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
33: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
34: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
35: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
36: Hey, goedemorgen, Jordi Graat.

0: Magnetic, de Bauza. 12 minuten over 9. En een kei goeiemorgen van harte welkom. Het is vandaag woensdag 19 augustus. Ja, qua weer kun je het een beetje vergelijken met de afgelopen 2 dagen. Hè. De dag die start bewolkt met veel regen. Uiteindelijk in de namiddag zijn er ook nog wel wat buien. En hopen we nog ergens een zonnetje te zien. Het wordt in ieder geval rond de 20 graden.
1: Als het dadelijk maar droog wordt, want ja. Ik ben dus op de fiets.
0: Oh, dan hoop ik voor jou dat het snel iets gaat veranderen. Want dit is...
1: Het is geen lekker fietsweer.
0: Okay.
1: Het is wel de dag van de aardappel ook. Ja. Het is de dag van het softijs en de dag van de fotografie.
0: Kijk, zo is maar net.
1: Ja, dat weer wel.
0: Wat zit er in de nieuws?
2: Ja, hallo. De Amerikaanse president Trump stelt nieuwe importheffingen in voor producten uit Canada. Maar daar doet hij wel 3 dagen later over. Hij wil die tijd gebruiken om met het buurland te onderhandelen over een overeenkomst die een einde moet maken aan wat Trump oneerlijke handelspraktijken noemt. En fans van Ajax die morgen het Europese potje tegen FC Sion willen kijken, moeten daarvoor betalen via kijk.nl. Dat is het videoplatform van Talpa. Omdat het nog niet om het hoofdtoernooi gaat van de Conference League, hoeft de wedstrijd niet op het open net uitgezonden te worden. Normaliter moeten Nederlandse clubs gratis te zien zijn. Talpa troeft erbij het bieden Ziggo af en kan er nu dus geld voor vragen.
3: Op Brabant.
0: Een kei. Goedemorgen. Zo. We hebben aan het ratje een slinger gegeven en we hebben zometeen dus de tijd om hopelijk jouw plaatje te draaien. Zeg het maar, Mark, wat is de categorie?
1: De categorie is dingen die in de tuin zitten in de zomer.
0: Dingen die in de tuin zitten in de zomer. En de letter?
1: De letter is de B van Barend.
0: De B van Barend. Oeh, dat is een... Ja,
1: en dit kan natuurlijk, ik bedoel, je kunt creatief zijn, hè, want de jury hoor, die is ook altijd weer zeer soepel.
0: Ja.
1: Dus dit kan een plantje zijn, dit kan een iets zijn, een iemand, het kan van alles zijn.
0: Ja, alle kanten op. Dingen in de tuin in de zomer met de B. Laat het weten via 06-573-282-03 en vraag meteen iets aan. Dus wat wil je horen? Dan moet je ons een klein beetje helpen. Dingen die in de tuin zitten in de zomer met de B. 06-573-282-03. Laat van je horen en dan vinden wij alles prima. Bastiaan zegt bijen.
1: Ja, zeker.
0: We zijn erbij.
1: Hey.
0: En dat is alleen maar goed. En die wil iets van Doe Maar horen. En dat vinden wij wel leuk om even mee af te trappen, toch? Ja. Laten we daar eens mee starten en dan is de rest helemaal in jullie handen. Dingen in de tuin in de zomer. Laat het weten. 06-573-282-03 met de letter B.

Amerika zegt bruinende mensen. En dat is inderdaad met de B. Dingen in de tuin, in de zomer met de B. En die wilde graag Katy Perry horen met Firework. Ik heb nog één plekje zometeen om misschien wel jouw plaat te draaien. Als je nou denkt, ik weet wel iets. Dingen in de tuin, in de zomer met de B. En je wil iets horen, dan mag je dat nu doorrappen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Dingen in de tuin, in de zomer met de B. Nou, er komt echt van alles binnen. Dus ik denk ook echt wel dat je iets kan verzinnen. En wie weet kan ik dan jouw plaat zometeen nog draaien. Adriaan, die kwam met bamboe. Vond ik goed verzonnen. En zeker met de afgelopen maanden, want het natuurlijk hartstikke warm was, dan staat de bamboe er het beste bij. En met Adriaan, en met jou, gaan we even terug naar de jaren 70. Naar de Police in een keigoeiemorgen.

0: La Bouche, Be My Lover. Speciaal voor Charlie. En ja, het is wel leuk waar jullie allemaal mee zijn gekomen vandaag. Ik had nog wel een half uurtje door kunnen draaien met allemaal leuke liedjes. Maar ja, morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen in ons ratje. En vrijdag ook nog. Dus hou dit plaatje, als je dat hebt aangevraagd en het is niet gedraaid, hou dat dan even in je achterhoofd. Dan wil ik echt wel met liefde eens kijken of we er morgen weer een paar kunnen draaien. Dat gaat sowieso goed komen. Maar ja, we hebben iedere keer maar een kwartiertje. En ja, dan is het in één keer 2:58 en dan komen we uit bij het nieuws. René, wat heb je zo meteen voor ons in het bulletin?
1: Nou, prikkelarm introfeesten voor studenten en steeds minder mensen wonen samen.
2: Smollekes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
3: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
4: Ah, wat een schatje.
5: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
6: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
7: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
0: Omroep Brabant. Vandaag start de dag bewolkt en regenachtig. In de middag komen er opnieuw buien tevoorschijn. De zon die schijnt uiteindelijk wel nog een beetje. En daardoor blijven we vandaag hangen op zo'n graadje of 20. Het is tijd voor het nieuws. Dat krijg je van René.
1: Bij brandweerkazernes in Brabant wordt steeds vaker ingebroken. Afgelopen nacht werden in Sint-Michielsgestel redgereedschappen en accu's gestolen. In Brabant-Noord waren er afgelopen half jaar al 7 inbraken. De brandweer zegt dat hulpverlening niet in gevaar is, maar neemt wel extra beveiligingsmaatregelen. De introductieweken zijn begonnen voor studenten. Dan denk je al gauw aan feesten, maar niet iedereen zit op zo'n feestweek te wachten. Daarom wordt in Eindhoven sinds vorig jaar ook een prikkelarme introweek georganiseerd. Speciaal voor studenten die liever niet in de kroeg staan.
8: Als wij dus rondvragen, dan zijn er ook best wel veel studenten die aangeven, ik wilde eigenlijk niet naar de intro komen, want ik ben niet zo van feestjes, ik hou niet van drukte, ik wil niet al die mensen om mij heen. Maar ik zag dat jullie ook een ander programma aanbieden en nu heb ik me toch maar opgegeven.
1: Deze studenten bezoeken met het prikkelarme programma musea, spelen bordspelletjes en doen sportactiviteiten. Drentse boeren voeren vandaag actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze organiseren een zogeheten stikstofmars, legt deze verslaggever uit.
9: Op verschillende plekken gaan ze zich verzamelen en trekken dan langs gemeentehuizen. Dat zal dan gebeuren met trekkers, met daarop protestdoeken, zoals we die van de eerdere jaren ook kennen. Aan alle 12 gemeenten wordt vervolgens gevraagd of zij openlijk hun steun willen uitspreken aan de boeren. En als dat klaar is, gaan ze naar het provinciehuis in Assen.
1: De organisatie verwacht meer dan 1000 mensen in Assen en zegt dat boeren niet de snelweg op zullen rijden. Samenwonen met een partner is steeds minder de norm. Vorig jaar woonden 60% van de Nederlanders samen met de partner, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2013 was dit nog 65%. En dat heeft gevolgen voor de woningmarkt. Dit jaar was er een tekort aan bijna 390.000 huizen, volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken. Door meer te bouwen zou dit in 2041 dalen tot ruim 180.000 woningen.
0: Oh. Het is wat het is ook wel. Helaas. Ja. Meer kleine woningen bouwen dan
10: kleine
0: zou ik zeggen.
10: En dan flatjes.
1: Ja. Nou, je merkt het wel toch, dat best wel veel mensen vrijgezel zijn. Of op later leeftijd vrijgezel, dan moet je een woning hebben.
0: Ja, zeker. Dat is
1: wel woningcrisis.
0: Ja. Nee, maar vroeger was natuurlijk veel meer dan gewoon de norm, je blijft bij elkaar, punt.
10: Ja.
0: Wat er ook gebeurt, je blijft bij elkaar. Als je eenmaal getrouwd en tegenwoordig, iedereen scheidt er maar op los. En ik bedoel niet op de wc, maar gewoon in de advocaat. Ja, dat is gewoon.
10: En die blijven dan ook vaak alleen wonen.
0: Ja,
10: dus dat is ook nog vaak.
0: Ja, precies. Dus ja, ik vind het een logische ontwikkeling.
10: Ja, wij wachten het af. Ik ben benieuwd hoe dit gaat lopen. Maar en anders wordt het gewoon een heel leuk eensgezin woningetjes met leuke parkjes en alles op. En
0: ja, precies.
10: Dat kan ook helemaal goed zijn. Kijk, goedemorgen. 3:30. Ja, zometeen is even naar Nate Smit met zijn nieuwe plaat. Eerst Jennifer Lopez. Dit is Waiting for Today.

0: Nate Smith. Find me in the bar. Heren en kei, goedemorgen. En het is 10 minuten over 9:30. Dus even terugkijken naar de show van vandaag. Mocht je dingen gemist hebben, dan proberen we je altijd een beetje bij te praten. Want we hadden aan de lijn de dirigent van het nieuwe koor. En dat koor heet Geen Gehoor. Haar naam is Angela. En ja, koor Geen Gehoor doet zijn naam eer aan. Want dat is namelijk bedoeld voor mensen die totaal niet kunnen zingen. En Breda, dat is echt de ideale plek om te doen, zegt ze.
1: Nou ja, omdat Breda is een hartstikke muzikale stad. Het is een grote stad. Er zijn altijd mensen die graag willen zingen, maar niet helemaal bij een koor meteen durven gaan, omdat ze soms wel eens horen: misschien moet jij beter iets anders gaan doen qua hobby.
0: Ja, ja.
1: Dus nou ja, dan kunnen ze vanaf nu naar Koor Geen Gehoor.
0: Ja, precies. Mocht je daarbij willen zijn, dan kun je je aanmelden. valszingen.nl/aanmelden. En dan komen ze dus aan het eind van het jaar een keer hier langs. Dus dat wordt lachen. En we spraken ook met Roy. Dat is de organisator van het 24 uur Solex Festival. Laatste weekend van augustus. Dan is het weer een mooi feestje daar in Heeswijk Dinter. En ook zeker de donderdag, want die is namelijk nieuw en speciaal.
2: We gaan dit jaar voor het eerst 4 dagen.
0: Ja.
2: We gaan beginnen op donderdag voor de campingbezoekers en de deelnemers. Gaan we lekker van start met de WC Experience, Paard en Moeskoet en de Heino's en Fisherman's Friends.
0: Kijk, en daar mogen we voor deze hele week ook nog kaarten voor weggeven. Dus morgen weer nieuwe kansen om die donderdag erbij te zijn bij het 24 uur Solex Festival. En we spraken met Jan Dulles van de 3J's over hun nieuwe single. En ja, dat is er toch wel eentje die precies past bij deze dagen.
3: Het is ook een nazomerlied, hè? De tekst van het lied gaat over iemand die terug is van vakantie en eigenlijk weer terug is in Nederland en in de regen zit. En dan denkt aan die vakantieliefde waar hij of zij niet meer van weet waar hij op dit moment is.
0: Nee, precies. Dat en nog veel meer zat vandaag in een kei goeiemorgen. Deze man heeft zoveel hits op zijn naam staan dat als je dat een uurtje wil vullen met hits, dan kan je dat makkelijk doen. Dit is er eentje van. Daft Punk en Get Lucky.

0: Jim Carnes en Better Davies Eyes.
1: Top 1976, Dilemma.
0: Ja, top 1976, Dilemma komt er zo meteen aan bij Hubert. En wij willen sowieso tegen je zeggen, wij zijn dolblij met al jullie lijstjes. Ook deze ochtend druppelt er weer van alles binnen. Mensen die toch even weer hun muzikale geschiedenis induiken. Of misschien, wij zagen ook net lijstjes komen met allemaal liedjes van dit jaar. Bijvoorbeeld, ook heel grappig, hè? 10 liedjes van dit jaar.
2: Ja, zeker. Maar ook mensen die, want je mag niet op dezelfde artiest zo vaak per se stemmen. Volgens mij mag je 3 of 4 keer dezelfde artiest hebben. Maar dan komen er liedjes voorbij. Wel waarop gestemd wordt, waarvan ik dan denk, oh, daar had ik ook op moeten stemmen. Of, oh, wat leuk, daar had ik niet aan gedacht. Ik hoop dat hij het redt, weet je wel.
0: Dus wij zien al die lijstjes binnenkomen en dat vinden we superleuk, want vanaf 1 september dan gaan wij los om 9 uur met de top 1976. Mocht je nou jouw lijstje in willen leveren en jouw pareltjes selecteren voor die lijst, dan is dat van harte welkom. Ga naar omroepbrabant.nl/top1976 en lever jouw lijst in. En even voor de duidelijkheid, want het is altijd goed om er even bij te zeggen, normaal hadden wij de top 900, hè, ieder jaar. In september, ons muzikale feest. Alleen, Omroep Brabant bestaat dit jaar 50 jaar. Op 1 september bestaan we 50 jaar. En dus hebben wij gedacht, wat gaan we doen? Gaan wij gewoon weer een top 900 doen? Of gaan we een soort van XXXXXL-versie doen?
2: Ja, nou, het is dat laatste geworden.
0: En dat is alleen maar top. Dus,
2: want 1976 is het jaar waarin Omroep Brabant is opgericht.
0: Zeker.
2: Het is precies 50 jaar geleden, dus doen we de top 1976.
0: Ja, en dat wordt één groot feest. En bij
2: Hubert was het erbij, al bij de opening.
0: Ja, Hubert was al bij de opening. Die deed toen een kinderprogramma.
3: Ik was toen, denk ik, 30 al. Dat was leuk. We hebben echt genoten. Samen met Elske. Ja. Elske zaten op de radio.
0: Ja, leuk. Ja, jullie deden toen het kinderverzoekplaatprogramma tussen 8 en 9.
3: Ja, dat was een soort verzoekhoek waar je alleen maar kinderliedjes zong. En meezong zelf ook. En
0: ik was volgens mij, ik zit nou te denken, ik was 10, 11 bij de ERVO, de ziekenomroep. En dan mocht ik soms wel eens een uurtje mee presenteren. Alleen, dan werd er natuurlijk allemaal Bert en Ernie gedraaid en dat soort dingen. En ik kwam dan aan bijvoorbeeld met ABC When Smokey Sings. En die mensen die snapten er helemaal niks van.
3: Weet je, ik zat bij de ziekenomroep. En die hadden ook echt geen kaas van gegeten. Ik was ook, denk ik, heel vervelend.
0: Ik was
3: jaar of 15, 16. En die dachten van, oh, komt die aan, de manneke.
0: Ja.
3: Ik wil allemaal hits draaien.
0: Maar wij draaiden van alles. En natuurlijk die kinderen, dat snap ik, kinderen van nu, die luisteren ook gewoon naar Kinderen voor Kinderen en dat soort dingen allemaal. Dus ik snap dat wel.
3: Ja. Maar ook technisch en zo, wat ze allemaal deden. Weet je, het is allemaal
0: was mooi, hè?
3: Maar Omroep Brabant is ook niet geweldig, hè? Ik weet niet of je de uitzending ooit terug hebt gehoord in 1976.
0: Ja, dat was een tijd van toen.
3: Een soort berichtenservice was het, joh.
0: Ja, maar dat was toen heel normaal.
3: Is het allemaal berichtjes
0: dan had je dan een verzoekplaatprogramma. Ik heb hier een briefje van Hans en die vraagt iets aan voor Marie. En zo ging dat. Nou, zometeen hebben we het dilemma bij Hubert.
1: Top 1976.

0: Top 1976. Dilemma. Dilemma. 2.
1: Oh.
2: Strawberry feels forever.
3: Ja, ja, als je voor die ene kiest, ja, dan draai en hij heeft de meeste stemmen, dan wordt hij ook in de volledige lengte gedraaid. Hè?
1: Nee, ik ga voor één. Ja, dat vind ik dan wel vet.
3: 10 minuten.
1: Ja, één. Dan één. Ja.
3: Oké. Okay, nou,
1: nee, want dat haalt me wel over.
3: Ja, ja,
1: anders
3: precies.
1: Was ik voor twee gegaan. Ja, nee,
3: dat is een beetje gek natuurlijk.
1: Nee, want er is een radio-edit van.
3: Ja,
1: van 3 minuten of zo. Ja,
3: net als morgen.
1: Maar die gebeurt niet.
3: Dan gaat hij eruit. Ja. Hoe kun je het bedenken? Maar ik had dus ooit singeltje en dan zat ik bij diezelfde ziekenomroep en dan moest ik hem gauw omdraaien.
1: Ja,
3: dus dan ging ik wat zeggen.
1: Snel voor jou.
3: En dan moest ik het plaatje omdraaien, weer een naad erop zetten en dan, oh, we gaan weer door.
1: Oh, nou ja. Zometeen is het zover. Dan gaan we naar Brabants Bond met onze eigen Hubert Mol. En wij zijn er morgen weer vanaf 6 uur met de nieuwe ochtendshow. Maak er een mooie dag van. Houden.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
8: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
10: Hey bouwtopper. Op zoek naar bouwmaterialen, beton, mortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n €234 miljard aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wat is er een flauw manneke, die Trump eigenlijk, als je erover nadenkt. Goed, we laten het zitten. We gaan ons toch enigszins concentreren op de top 1976 die eraan zit te komen. Want je hulp is daarbij heel hard nodig. Samenstellen dus, lijstjes maken. Top 1976, dus omroepbrabant.nl/top1976. En zometeen, je hebt het dilemma al even gehoord. Dat dilemma nog even met je doornemen. Kiezen uit twee liedjes. Welke van de twee denk je dat het hoogst in die top 1976 komt?
14: Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
7: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
8: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
11: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
10: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: Brabants Bond en Bermol.

0: 78 liedjes, die kunnen altijd wel door de beugel. Het was namelijk Dr. Alban en dat is een tandarts. Nog steeds vond het leuk om wat liedjes te maken. En dit was Look Who's Talking Now, over tandartsen gesproken.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Hubert Mol op Omroep Brabant.
0: We hebben een probleem met de gezondheidszorg. We komen tandartsen tekort. Ik zou denken, dat gat moet toch gevuld kunnen worden?
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Hubert Mol.
2: Dit is Brabants Bond.
0: En we zijn als Omroep Brabant ook redelijk servicegericht. Jort en Serap zijn op weg naar Eindhoven. Die gaan lekker naar Spanje genieten van prachtig weer. Of ik dan even wil zeggen dat ik ze mis. Nou, natuurlijk ga ik ze missen. En bij deze zwaai ik ook even. En misschien meteen een lekker plaatje er tegenaan gooien, zodat ze in de stemming komen. En dat doen we voor jullie allemaal. Zodat jullie een beetje een fijne dag hebben, een beetje plezier beleven aan de muziek die we draaien en aan de gezelligheid die we brengen. Infotainment, amusement, kortom, alles krijg je.

om het fysieke deel ook nog een beetje in beweging te houden. Deze Another Featuring 54 Ultra, Talk to You. Hij is een lekker liedje, komt uit Amsterdam. Klinkt heel internationaal. Het zijn twee producers die de koppen bij elkaar hebben gestoken en de oren naar elkaar hebben gericht. En dit is het gevolg. Dries Nieuws, ZZ Top. Ken je de band? Natuurlijk ken je die band. De top 1976 komt eraan. Dat zou mij verbazen als ze daarin niet te vinden zijn. Dus die kom je zeker tegen. En stem daarop. Dat zou ook wel leuk zijn, hè? Twee grote hits hebben ze weten uit te brengen. Band bestond al sinds 1969. Twee grote hits. Sharp Dress Man en Gimme All Your Lovin'. Wat wil nou Frank Beard? Degene zonder baard, maar wel met de naam Beard. Frank Beard is overleden op 77-jarige leeftijd. En als je dan een echt muziekprogramma hebt bij Omroep Brabant, moeten we ook een mooie eerbetoon eraan brengen. Zullen we dan nog één keer even zo'n lekkere vette hit draaien uit de jaren 80?

0: platen, de ene plaat naar de andere. Ik denk dat ze wel leuk zijn. Ik ben er zelf tevreden over. Ja, je moet ergens beginnen natuurlijk. Dan hoop ik dat jij het ook bent. Het is een mooi liedje van Fleetwood Mac. Het is oud, maar het blijft. Het blijft. En het is een liedje wat echt nog steeds niet in staat van ontbinding verkeert. Dat is een goed teken. Dus daar word ik hartstikke blij van. Het is zo'n beetje tijd geworden voor het Brabantse nieuwsoverzicht, René. Oh, ik heb niet de juiste muziek erbij. Is dat erg?
1: Ik vond het nummer van net eigenlijk wel lekker.
0: Ja, dat is een goede plaat.
1: Ja, ook eronder kunnen zetten. Ja, maar ja, dan moet ik er doorheen praten. Dat is niet leuk.
0: Nee, don't stop. Dus we gaan door tot het bittere. Ben jij iemand die echt doorgaat, die niet van ophouden weet?
1: Ik kan wel doorzetten, ja.
0: Ja, ik denk altijd, ze hadden mijn commando moeten maken.
1: Oh ja?
0: Ja, ik denk dat ik ga voor de opdracht. En dat ik pas terugkom als de opdracht is voldaan.
1: En ben je nog steeds met die missie bezig?
0: Ja, nog steeds, ja.
1: Ja, dat
0: ik ook. Ik ga eindeloos door. Ik heb ook met die vechtsport van mij, de kickboxen en zo. En ik ben in staat om eindeloos door te gaan. Als ik denk van, nou, dan gaat het mis, dan ga ik toch weer door.
1: Ah, ja.
0: Dus dat don't stop vind ik ook wel een soort strijdlied dan.
1: Ik vind het echt zo'n nummer waarbij je lekker in de auto kan rijden.
0: Ja, oh, zeker.
1: Zo door kan rijden. Ah, heerlijk.
0: Beetje gas erop, hè?
1: Ja.
0: Gas erop, ja. René, wat zit er in het nieuws?
1: Nou, zorgen om een ASML-medewerker die onder slechte omstandigheden gevangen zit in het buitenland. En biggetje snoep is niet meer hetzelfde. Je hoort zo waarom.
2: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
3: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
4: Titanic.
5: Bonjour, ik ben Céline Dion.
4: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
5: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
4: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
6: Omroep Brabant.
0: Hoe staat het ervoor met het weer? Nou, het verkeer is trouwens rustig. Je kunt overal op je gemakje doorrijden. Er zijn geen files te vinden. Kijk even naar de radar die we hebben. Weet weten? Moet ik tegen zeggen het weerbericht?
1: Ja, doe maar.
0: Toch, echt waar? Oké, goed. Temperatuur 20 graden. Dat is niet zo verkeerd. Maar ja, het is af en toe een bui. Het gaat heen en weer zo'n beetje. Vanmiddag wordt het allemaal wel een beetje beter. Maar voorlopig zit er nog wel in de buien. Het nieuws, René Snippert.
1: Vijf Eindhovense raadsfracties maken zich grote zorgen om ASML-medewerker Omar Elshal. De Eindhovenaar van 33 zit al ruim 10 maanden vast in Egypte en zou daar onvoldoende medische en diplomatieke hulp krijgen. De Eindhovense partijen roepen buitenlandse zaken op om zich actiever in te zetten voor zijn vrijlating. De lange versie van de fietstocht van die keer, Valkenswaard, gaat zaterdag niet door vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen. De organisatie vindt het niet verantwoord en niet gepast om door het getroffen gebied te fietsen. De korte route van 150 kilometer vanuit Valkenswaard gaat wel gewoon door. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden eisen voor 12 uur toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. De vakbonden willen dat de werkdruk omlaag gaat. Wat de acties precies gaan inhouden, dat weet CNV nog niet.
7: Nou, als de deadline is verspreken, dan gaan wij ons voorbereiden op acties. Daar hebben we nog heel even de tijd voor nodig. Dus vanmiddag zal dat nog niet zijn. Maar dat zal wel de komende periode plaatsvinden.
1: In mei leidde dit conflict voor lange rijen en veel vertraging op Schiphol. Misschien had je het zelf al ontdekt en anders vertel ik het nu aan je. De bekende biggetje snoepjes van het merk Katja hebben na 33 jaar een nieuw uiterlijk gekregen. Ze krijgen onder meer een kleiner snuitje en twee plukjes haar. Aan de smaak en het gewicht verandert volgens Katja niets. Het bedrijf vond het na ruim 30 jaar simpelweg tijd voor een opfrisbeurt.
0: Hoe dan? Hoezo? Je stopt zo'n ding in je mond, je kauwt erop en er is niks meer van het biggetje over.
1: Ja, jij vindt dat het biggetje had moeten blijven.
0: Ja, ik snap ook niet waarom dat ze het hebben gedaan. Ik begrijp het toch gewoon niet. Nee, prima dat ze dat doen, maar ik begrijp het gewoon niet.
1: Nee, ik ook niet. Ja, dat zou even een Katja moeten vragen. Ik vind het niet minder lekker. Vind je het lekker, die biggen snoepjes?
0: Nee, ik hou niet van dat soort snoepjes. Ik hou niet zo van snoepjes.
1: Apenkoppen?
0: Nee,
1: ook niet.
0: Ik hou er niet van. Nee, tenzij dat je met een bossenbol komt, dan wil ik dan daar mijn tanden in zetten. Maar niet van dat soort dingen.
1: Nee, niet van die zoetigheid.
0: Nee, daar hou ik allemaal niet van. Nee, dus je hoeft me niet daarop te trakteren.
1: Nee. Oké, dan ga ik even een bossenbol halen zo.
0: Ja, heel goed. Dankjewel. Goed bezig nu al. Dankjewel, René. Tot straks weer.
6: Tot zo weer.
0: Zometeen toch nog eens even kijken. Het koffertje van Mol zit een bijzondere plaat in van iemand die een hele bijzondere award heeft gekregen. Een hele bijzondere. Daar hoor je zo meteen meer over na deze van Mika, Grace Kelly. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Soms sta je versteld van wonderlijke combinaties. Combinaties die je niet ziet aankomen. Ik heb het niet over BB van liefde. Nee. Oh, vreselijk. Ik zag gisteren ook weer... Oh, ik was zo dol op Iris. Ja, ik was zo dol op Iris, hè. Maar ja, ik heb het idee dat Iris me een beetje in de steek laat. Hoe ze, die jongen die barst in huilen uit. Van zo'n lief manneke. Hij is naar huis gestuurd, hè. Die gedichtjes had hij niet moeten doen. Dat vond ik net een beetje... Ja, ik hou niet van het zeikerige. Ja, daar kan ik niet goed tegen. Dus een gedichtje voorlezen. Nee, gewoon wees een beetje stoere vent. En weet Iris te overrompelen met al je liefde en charme. Doe dat nou, weet je. Sleur haar die tent in. Maar niet met gedichtjes komen. Hou nou op. Maar goed, dat even tezijde gelaten. Ik doelde net zojuist op een mooie combinatie. Agda de Munnik. Maan en Typhoon. Bij elkaar. Ik moest even nadenken wie het ook allemaal waren, wie er allemaal in zaten. Een bijzonder liedje uitgezocht vandaag in de kader van...
1: Het koffertje van Mol.
0: Ja, ik ben blij dat zij even in het nieuws is. Angelique Kidjo is de eerste zwarte Afrikaan die een ster heeft gekregen op de Hollywood Walk of Fame. En ik ben daar een beetje trots op. Ik ben eigenlijk de enige die haar steeds draait. Het komt een beetje uit mijn VARA-tijd. Dat is in het verre verleden. Een artiest die ik veel heb gedraaid. Een singeltje, veel op de radio gedraaid. Dat was samen met collega Jan Douwe-Kroeske. Ik denk dat wij de enige waren die haar een kans gaven op Radio 3. Dat is weer lang geleden, maar nu heeft ze dan toch... want ze is nog steeds actief, wel in een bepaald circuit. En ze wordt niet gedraaid op hitzendertjes... waar ze alleen maar die pret draaien die iedereen de hele dag draait. Dus dat vind ik wel bijzonder. Nou, ze heeft al een paar Grammys in de wacht gezeten te slepen. 5 Grammys heeft ze gekregen voor haar muziek. Ze komt uit Benin eigenlijk. En ze is internationaal toch doorgebroken, maar nogmaals bij een bepaald publiek. En nou komt het mooie, dat vind ik altijd heel bijzonder. Naast haar muziekcarrière zet ze zich ook in voor kinderen van en kwetsbare vrouwen in Afrika. Dat vind ik altijd goed. Als je ook een doel hebt in het leven om mensen beter te kunnen maken en mensen met ze te kunnen helpen. Vind ik altijd goed. Hoe klein het ook is. Hoe klein het ook is. Nou ja, ze krijgt nu als 2854ste beroemdheid... krijgt ze een ster op de Walk of Fame. Angelique Kidjo.

Ik zat vanmorgen hier een appeltje te eten. En we hebben van die zithoekjes. En ik zat daar in het zithoekje. Ik denk, gewoon even zitten. Appeltje eten en even nadenken. En toen dacht ik na over het leven. Even heel kort. Ja, ik dacht echt na over het leven. Ik denk, goh, wat moet ik hier nou, hè? Het regent buiten. Het is vandaag een dag dat je even... Ja, wat is het nut van het bestaan? Ja, dat weet je niet, hè? En toen kwam ik toch ineens op dit plaatje. Don't Wanna Die in an Air Disaster. Nee, maar hij zingt ook op een gegeven moment. Ik weet niet of je dat hebt gehoord. Wanna be desirable till my death. Dus dat je eigenlijk... Ja, je weet niet wanneer je doodgaat. Maar dat je wel het leven moet pakken. Dat is een beetje de boodschap. Dat je leuke dingen moet doen. En dat je niet straks de kist laat sluiten. En dat je zegt van... Nou, sorry, maar ik heb een paar dingen gemist. Want ik moet het doen in het leven. Nee, je moet dus dingen doen in het leven. En dat moet je nu doen, nu het kan. Want je weet nooit of er morgen is. Daar ga je wel vanuit. Maar je weet het niet, hè. Dus ik denk dan, als ik met die plaatjes bezig ben... Oh, laat ik dit plaatje nou maar draaien. Want je weet niet of het programma er morgen nog is. Daar ga ik wel vanuit dat ik morgen ook weer er ben. Maar snap je een beetje wat ik bedoel? Is dat gek wat ik zeg? Moet ik even een glaasje wijn pakken? Of zeg je van, nou, medicatie is niet nodig? We snappen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
2: Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
5: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
12: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september AquaBest. Ga voor tickets naar BrabantseVrienden.nl.
13: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
14: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n €234 miljard aan beleggingen, en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Oh. Dit was het NOS Journaal.
17: Het loopt allemaal niet over. Je wordt er allemaal niet zo blij van. Maar goed, we hebben ook hele fijne, warme dagen gehad, dus Ter compensatie is wel weer goed dat er een buitje valt. En mijn tuintje is er zo blij mee. Zo blij mee. Heb je ook een tuintje, Rijn, of niet?
18: Ik heb zeker een tuintje, ja, absoluut. Ja. Ja, dus die is ook erg blij.
17: Ja, het is wel weer hard werken, vind ik dan weer. Want dan gaat het, nu gaat het weer als een malle groeien. Dan krijgt het weer zo'n spurt, krijgt het dan.
18: Ja, dat is het nadeel, maar het ziet er dan weer wel leuk uit.
17: Ja,
18: toch?
17: Zeker. Over het nieuws wat minder leuk is. Als jij er bent, jij bent een fijne vent, maar er zijn er toch files.
18: Ja, dat klopt. En ik ben eigenlijk heel stil geweest vanochtend. Want dit zijn de eerste files eigenlijk van vandaag. De A2, Den Bosch richting Utrecht. Daar sta je in de file tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. 15 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. En de rechterrijstrook is er dicht. Op de A2 richting Maastricht rijdt het langzaam tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht. 5 minuten oponthoud. Dan nog de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Ook 5 minuten tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder. En dan nog een melding vanuit de NS. Want tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen op de hoge snelheidslijn.
17: Allemaal waarschuwingen, maar we houden het in de gaten. Dankjewel, Rijn.
18: Tot zo. Dag hoor.
17: Hoi.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Social Deal Wellness Deals, take 1 en...
21: Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
23: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
24: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
23: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
25: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE Trapliften. Maak bereikbaar.
26: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
25: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
26: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
27: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
28: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
29: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
28: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
30: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
31: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
30: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
31: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Brabants Bond en Bermol.

0: Bermel. Brabants Bond op Omroep Brabant.
1: Kingdom of Fear van Cameron Wetcombe. En daarvoor hoor je Rosella, Everybody's Free. Je mag je eigen keuzes maken. Ook voor de top 1976. Het zou leuk zijn en het zou goed zijn en het zou fijn zijn en het zou voor iedereen leuk zijn als je zou stemmen. Als je de stembus zou benaderen op omroepbrabant.nl/top1976 en een mooie lijst zou maken. En dat heeft een paar voordelen. Moet ik ze even uitleggen? Dat je een mooie lijst krijgt, 1976 plaatjes, liedjes op een rijtje gezet, door jullie zelf uitgekozen. Dat is heel mooi. En dat is democratie. En het fijne wil dat die plaatjes de eeuwigheid krijgen. Dat ze behouden blijven. En je mag er echt van alles inzetten. En hoe meer stemmen, hoe beter. Want hoe meer stemmen, hoe kritischer de lijst wordt. Dus hoe fijner die lijst wordt. En hoe meer bijzondere platen erin voorkomen. En de platen met de meeste stemmen, je weet hoe het werkt, die komen in de lijst.
0: Werken, lachen en gezelligheid. Ja! Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol.
1: En om je toch een paar muzikale push-ups te geven, straks het top 1976 dilemma met twee liedjes en je mag er één van kiezen.

van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Het was een verkorte versie. Er was heel wat over te doen over dit liedje. Het zou lijken op een liedje van Supertramp. Het zou lijken op de tune van The Band of Brothers. Het is rood van Marco Borsato, John Eubank. Het gaat alle kanten uit. Er zit ook dance in, trance. En dat vind ik wel heel goed gedaan. En John Eubank zit erachter. Dus het zit heel goed in elkaar. Maar toch is er iets wat er toch een beetje aan mij knaagt. Gek is dat, hè? Vanmorgen dacht ik, kan ik het nou draaien, kan ik het nou niet draaien? En ik weet dat het ene engeltje op mijn hoofd zegt van ja, maar hij is niet schuldig bevonden. Oké. Andere engeltje zegt maar, wacht even. Ja, niet schuldig bevonden is niet dat je bent vrijgesproken. Oké. Dus ja, een beetje gek is dat, ik zeg het eerlijk. Dus ik weet er nog steeds niet goed raad mee. En ik vind sommige liedjes echt heel mooi, ik vind het een prachtig liedje. En ik denk, dan mag ik het ook delen met jullie. En doe ermee wat je wil, want ik ben niet degene die daar iets van vindt. Maar toch zit er iets bij mij. Wat ik, ja, en ik vind ook dat je dat we sympathiek moeten zijn naar Marco Borsato. Want ik bedoel, zo werkt de rechtspraak. En die moeten we ook waarderen. Daar moeten we goed mee omgaan. En toch zit er iets bij mij wat ik niet goed onder woorden kan brengen. Ja, is dat stom? Ik weet niet zo goed. Ja. Oké. Het zal waarschijnlijk een beetje wegzakken, denk ik. Alle liefde moet zijn tijd hebben. Is dat het? Liefde voor de muziek ook moet zijn tijd hebben. Nee, oké.
1: Top 1976. Dilemma.
0: En nou eens even kijken naar twee liedjes die wellicht in de top 1976 komen. Ik hoop dat ze er allebei in komen. Maar welke van de twee zal het hoogst komen, denk je?
1: Top 1976.

welke van de twee zal misschien wel het hoogst komen in onze top 1976? Onze, daarmee bedoel ik jou en mij. Hè? Het is onze hitparade, onze lijst, omdat we 50 jaar bestaan. Dachten we, en we zijn zo'n beetje geboren in 1976... 50 jaar jubileum te vieren, dus dacht ik, nou ja, dan zet ik twee liedjes uit. En welke van deze twee zal het hoogst komen? Dat ze er allebei in komen, dat is wel een ding wat zeker is. Ga je me erover appen, 06-573-28203. 06-573-28203. Even nog een dingetje over Marco Borsato. Weet je al, ja, Lars vindt dan maar gezever. Ja, weet je, dat soort taalgebruik vind ik op zijn minst niet leuk. Dus dat moet je ook niet doen, Lars. Gewoon, weet je, we zijn gewoon luistervriendjes onder elkaar. En ik vind dat je dingen tegen elkaar moet kunnen zeggen. Maar, weet je, dat raakt me dan als je zoiets zegt. Dat moet je niet doen, dat moet je niet doen. Maar we gaan verder met de lijst. Dus welke zou het dan kunnen zijn? En komt er lekker hoog in. En de ene plaat is misschien een meer tip voor jou dan de andere. Want dit zou ook een tipje kunnen zijn. Jackson 5, I Want You Back.

Het was een nieuwe uitvoering. Ah, ja, ook alweer 50 jaar oud. Nee, 40 jaar oud trouwens. Deze van de Jackson 5. Het is een oud liedje. Het werd opnieuw uitgebracht in de jaren 80.

0: En door deze van Sophia Nazau en Zurb zijn we een klein beetje later uitgekomen. Maar het was dan ook de moeite van het wachten waard. Mwaki, tijd voor het nieuws. Reestrippert, wat zit erin zometeen?
1: Nou, brandweerkazernes die zijn geteisterd door een criminele bende en fake nieuws in het Witte Huis.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
0: Het verkeer in Brabant, hoe staat het ervoor, Rijn?
5: Ik heb één file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook tussen Rosmalen-West en Zaltbommel. 9 kilometer met 15 minuten oponthoud.
6: Omroep Brabant.
0: Vandaag bewolkt gestart deze dag. Het is een regenachtige dag. Maar in de middag is het wat vaker droog, is mij verteld. Enkel buitje blijft dan toch nog wel mogelijk. En dat zijn dan geen malse buitjes. Het is wel... Een beetje vies regen. Blijft over. Nou ja, het wordt niet meer dan 20 graden zo'n beetje. Tijd voor het nieuws, René Snippert.
1: De politie denkt dat een criminele bende achter de golf aan inbraken bij brandweerkazernes zit. Dit jaar is er landelijk al 62 keer ingebroken, waarvan meerdere keren in Brabant. Dieven hebben het vooral gemunt op zwaar redgereedschap. Bijvoorbeeld waar brandweers de auto's mee openknipt. Dat soort gereedschap kan later worden gebruikt weer bij andere inbraken. Een geparkeerde auto is vannacht uitgebrand aan de Anna Blamanstraat in Rosmalen. Van de wagen is vrijwel niets meer over. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Rosmalen waren de afgelopen tijd al meerdere verdachte auto-, berm- en bosbranden. Een belangrijke dag voor NEC Nijmegen. Vanavond speelt de ploeg in de play-offs van de Champions League tegen Bodø Glimt. Het is voor het eerst dat de Champions League-hymne in de Goffer te horen zal zijn. Echte Nijmegenaar Henny zit al 56 jaar op de tribune bij NEC en kan niet wachten.
7: Ik heb kippenvel tot achter de oren. Je gelooft het niet, maar het is waar. Hey, maar op het moment regent het hier. We zeggen in Nijmegen, het maaiend nou, maar vanavond schijnt de zon en we gaan winnen.
1: Nou, de wedstrijd begint om 9 uur vanavond. Oh, ja, dat was nog even te vroeg. Maar dat komt zo wel. Nou, dan even naar het Witte Huis in Washington om precies te zijn. Want daar kreeg president Trump het aan de stok met een journalist tijdens een persmoment. Trump vond dat de vrouw onbeschofte vragen stelde en sommeerde haar om stil te zijn.
8: Quiet. Who are you with?
9: I'm with CNN.
8: Fake news.
9: I just wanted to follow up on the South Korea question.
8: You're a loud, boisterous person. You're fake news.
9: I was trying to find out if you had been talking to Kim Jong-un, if he had asked you to scale back on those military exercises.
10: Mr. President.
1: Nou, fake news, we kennen die term inmiddels wel. Trump is openlijk kritisch op de media, met name CNN, en daar werkte deze journalisten voor.
0: Ja. Stom. Niet aardig, alles wat je erbij bedenken kunt, denk ik dan weer op mijn beurt. Ja. Yeah. Ik vond het wel grappig dat ze toch niet opgaf, die vrouw.
1: Ze bleef wel doorgaan. Het was wel...
0: Ze wilde wat vragen stellen. Ja. Nou, je weet als je president bent dat je vragen krijgt... dan dat je daarop niet antwoorden. Zo werkt de democratie, zo werkt het leven, toch?
1: Ja.
0: Okay. René, dankjewel. Tot zometeen weer.
1: Ik ga naar huis. Ik ga door de regen rijden.
0: Ja, ja. Succes. Nou, als je verwacht wordt, een beetje droog.
1: Ja, dat komt goed.
0: Succes. Dag. We zitten nog steeds met het dilemma. Twee liedjes, de Marco Clark Band, Worn Down the Piano... en de Beatles Strawberry Fields Forever. Welke zou wat jou betreft heel hoog mogen komen? Is dat 1 of is dat 2? Dat zou ik graag van je willen weten. En wil je dat ook aan mij laten weten via 06-573-28203? 06-573-28203 is mijn appnummer. En tijdens dit programma tussen 10 en 1 uur. Ja, daarnaast heb ik ook de andere nummer.

0: 10 jaar geleden werd het al uitgebracht. En nog steeds is het niet van gisteren. Nee, 10 jaar geleden dus. Maar het is wel een fijn dat. Deze van One Republic, Kids.
1: Top 1976, Dilemma.
0: Zal ik ze nog even een keer laten horen? Voor de sfeer, voor de zekerheid. Alles voor de sfeer. Het zijn de liedjes van de Marcus Clark Band, Worn Down Piano. En die andere is van de Beatles. Strawberry Fields Forever.
1: Top 1976.

0: Top 1976. Dilemma. Dilemma. 2.
1: Wie van 2 is er vandaag de baas? Sowieso vandaag. Welke zou misschien wel, als het aan jou ligt, heel hoog mogen komen in de top 1976? De eerste, Wanda Piano. Of de tweede, The Beatles. Strawberries, Fields Forever. Wie is hier de boss? Who was the boss? 06-573-28203. Dat is het appnummer. Vergeet het nou niet en schrijf het ergens op. Zet het in je telefoon onder je vriendjes, je radiovriendjes. Omroep Brabant 06-573-28203.

0: wazige typjes. Deze Braxton's. Diana Ross was het al. En zij hebben het gewoon haar fan overgenomen. Dat is feminisme. De Bas van de Braxton's. Welke is het nou geworden? Welke heeft de meeste stemmen gekregen op basis van de gedachte dat jullie denken dat hij het hoogst in de top 1976 komt? Ik denk dat ze er allebei verschijnen, dat mag ik hopen. Strawberry's Fields Forever mag in de lijst, dus zet hem in je lijstje. Ook Worn Down the Piano mag in de lijst, zet hem in je lijstje, allebei als het even kan. Maar jullie denken, vermoeden, dat deze het hoogst komt in de top 1976. En daarom vandaag alvast een klein feestelijk plekje, een opwarmetje. En voluit gedraaid voor je 8 minuten lang.
1: He's

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf zaterdag rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
7: SVK Benelux.
6: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
8: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoegen door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
9: Mijn papa verkoopt stoelen.
6: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
9: Dit zit.
6: Voordelig en snel.
9: Dit zit.
6: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
10: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Rein van de ANWB, hoe staat ervoor?
14: Nou, eigenlijk wel goed. 1 file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. En dat is nog altijd de A2 richting Utrecht. Daar staat een kapotte vrachtauto en de berger is nu aanwezig, dus hij zal worden weggesleept. De rechterrijstrook blijft nog even dicht tussen Rosmalen-West en Zaltbommel. En je doet er 15 tot 20 minuten langer over.
13: Oké, dankjewel.
14: Alsjeblieft.

0: Librifluwerken.nl.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Snollekes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantse vrienden.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
10: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
11: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
9: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Brabants Bond en Bermol.

0: altijd fijn als je ergens eruit te kijken hebt. Manic Monday, afkomstig van de Bengals. En dit uur geopend met de Shapeshifters. Dat is een lolles team, zo heet het liedje.
1: Brabant Bond met Hubert Mol.
0: Ik ben blij dat ik geen kunstgebit heb. Ik gewoon mijn eigen tandjes heb. Ja, ja, die staan niet zo mooi als de tandjes die, hoe heet ze ook, Carolien van BB Vol Liefde wil zien. Nee, maar ze heeft er nu één gevonden, hè? Nee, prachtige tanden. De rest maakt niet uit. Maakt niet uit, prachtige tanden. Lolles team dus, Shapeshifters. En je hoorde de Bengals met Manic Monday. Goedemiddag, smakelijk eten. Dit is uur 3 van dit programma Brabants Bond. Je hebt het weten vol te houden. Dat is een mooi compliment. En dat wil ook zeggen dat je fijne oortjes hebt. Dat je geniet van de muziek.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is

Komt een heel aardig berichtje binnen van Janne Hoppenbrouwers. Oh, mooi, Joe Dolan. You're such a good-looking woman. Ik ken de hele tekst toch, van vroeger. Dat vind ik wel weer grappig. Ik zou het niet weten, maar ik vind het wel een leuk liedje. Ik ben altijd in de war met Tom Jones, als ik hem hoor. Maar vanmorgen dacht ik, nou, vaak is het Tom Jones die ik dan kies, maar vandaag Joe Dolan, alsjeblieft. En dank dat je hebt gereageerd. Het is altijd leuk. Voordat het allemaal te messy wordt. Hier is Lola Young.

En dit is Messi van Lola Young. Doet me wel even denken aan BB Vol Liefde. Ja. Ik heb het al even over gehad. Hè. Sjaak is naar huis gestuurd door Iris. Ach, Sjaak met zijn poëzie, met zijn gedichten. Ja, ik weet ook niet wat ik daarvan vind als ik vrouw zou zijn. Ik zou ook niet weten wat ik ermee moet als een vrouw gedichten zou voorlezen bij mij. Zou ik ook denken van, hou op, joh. Nee, joh. Gewoon, we gaan barbecuen. Gewoon sperrips erop gooien. Maar geen gedichten, nee. Een beetje motorritjes maken. Ja, Jiri trouwens, die is weg, hè. Die belde naar zijn kinderen toe. Kreeg eigenlijk ook al een klein beetje de zak van Iris. Ook wel jammer natuurlijk dat het zo al mensen gelopen. Maar zo staat het ervoor. En dan is er die nieuwe vrouw met een kasteel. Die heeft die slager laten komen. Ja, hij was slager. En ze zat zich al te irriteren, te ergeren aan het feit dat hij sprak met zijn mond vol. Ja, was ook een gewoon stoere vent. Laat hem lekker met zijn mond vol praten. Die man moet eten. Die heeft eten nodig. Laat hem dat gewoon doen. Geef dat gewoon aan hem. Vierde, zo'n man. Die heeft dus een Bourgondier. En wij Brabanders, wij weten toch een beetje... Hij komt uit Limburg, geloof ik, maar wij Brabanders weten toch ook hoe dat is. Om gewoon lekker te kunnen eten en een wijntje te kunnen pakken... en te genieten van alles. Dus ik vind het zo jammer dat het zo loopt. Nou, dan heb je nog Thomas, die ene vrouw naar buiten heeft. Maar eigenlijk gebeurt er niks leuks, hè. Je zou toch willen dat die Iris... Het is mijn hartje, Iris, een beetje. Maar goed, ik heb er geen grip op. Maar het zou toch mooi zijn... Als er toch de tent zou zijn ingedoken met een van die mannen... dat er gewoon eens een keer iets gebeurt. Dan dat gezemel over tanden, over het gezemel over eten... over het gezemel... Arie, die zo'n beetje de klusjesman is van Carolien. Weet je, daar word je ook niet goed van. Het moet een keer stoppen. Er moet een keer wat gebeuren, hoop ik dat erbij blijft. Gaan we naar het weer kijken. Wij een beetje met hart en ziel ervoor willen gaan. Dat is eigenlijk datgene wat ik zou willen zeggen. Maar ze luisteren toch niet naar dit programma. Bovendien, het is allemaal gebeurd. Het is allemaal afgelopen. Dus bij de reunie zal misschien meer naar boven komen. Als ze dat zouden willen zeggen. Maar dat weten we niet. Met hart en ziel is het motto van vandaag.

0: Hij is een beetje Belg geworden. Omdat zij, vindt hij, daar toch wat meer hart en ziel hebben voor de taal. Wat taalgevoeliger zijn. En wij zijn Nederlanders een beetje rauwdouwers. En we houden niet echt van luisterliedjes. En dat stond hem tegen toen is hij vertrokken naar België. En daar gaat het heel goed met hem.
1: Let's

0: over Marvin Gaye. Het is op de kop af zo'n beetje half 1 en dat wordt Colin Beck voor... Je hebt veel talenten trouwens, Colin.
1: Oh ja?
0: Ja, je maakt ook foto's, hè?
1: Ja.
0: Wat vertikken me zeg. Multigetalenteerd. Ja.
1: Ja, je bent zo goed als dat je model is, hè?
0: Ja, nee. Oh, dankjewel. Ik was geen model helemaal.
1: Nee, ik heb je wel gevraagd. Ik denk, dat wordt echt een topfoto. Maar ja,
0: nee, want ik ga dan toch twijfelen. Ik denk, van, ziet hij het wel goed? Ja, ik twijfel aan mezelf. Ik denk van, nee, is het nog. Bovendien denk je van, ik ben niet zo fotogeniek. En dan heb ik één foto waarvan ik denk van, oh ja, dat komt goed uit de verf. Die moet ik gewoon tot in de eeuwigheid, tot op het bitprintje houden.
1: Tot op een bitprintje, dat is lang,
0: ja,
1: hoor.
0: Ik denk van wel, ja. Weet je, dat gewoon, ja, nee, dat denk ik dan. Ja.
1: Nou ja, je hoeft niet bang te zijn dat je grijzer bent geworden.
0: Nou, Bart, hè.
1: Ja,
0: Bart zo grijs.
1: Ja, en mode.
0: Er zitten andere plekken waar ik het niet over zal uitspreken.
1: Die fotografeer ik niet eens.
0: Nee, dat moet ook niet doen. Bovendien gaat dat niet om een blote bas staan daar. Zou toch wel een vette foto zijn? Voor Omroep Brabant, gewoon dat ik een blote bas sta. Goed.
1: Challenge accepted.
0: Nee, het is een grapje. Hey Colin, wat zit er in het nieuws?
1: Maarten van der Weijden is gestopt met zijn monstertocht en een zeer zeldzaam tekenboek uit de 17e eeuw.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SWK Benelux.
2: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
5: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
0: Is die vrachtwagen al weg, Rijn?
6: Nou, dat blijft een beetje een probleem inderdaad. Op de A2 richting Utrecht staat die vrachtwagen nog. Die wordt nu geborgen door de bergers die ter plaatse zijn. Maar de rechterrijstrook is nog steeds dicht. De vertraging loopt ook iets op tussen Rosmalen-West en Zaltbommel. Je bent 20 minuten langer onderweg.
0: Ja, maar waarom duurt dat? Hoe lang kan zoiets duren, denk ik dan toch? Ja, 2026.
6: Het is toch een behoorlijk gevaarte, denk ik. Dus ze zullen met man en macht eraan werken, denk ik.
0: Ja, we kunnen zelfs een Chinook laten komen, weet je wel. En zo'n ding krijg je niet weg.
6: Ja, dat klopt, ja.
0: Oké, goed. Kun je ook niks aan doen. Oké.
6: Nee.
0: Rijn, dankjewel. Hou ze op de hoogte. Dag.
6: Oké.
3: Omroep Brabant.
0: Het weer voor vandaag, het wordt al een klein beetje rustiger. Daarmee probeer ik te zeggen dat het al een beetje droger wordt. Een wat drogere periode vanmiddag, zometeen weer Plaza. En de temperatuur ligt op een graad of 20, 21. Maar hou er wel rekening mee dat er zo nu dan toch nog een buitje kan komen. Colin Beck voor nieuws.
1: Maarten van der Weijden gaat vandaag niet verder met zijn 22-stedentocht. De zwemmer is misselijk en heeft buikklachten. In overleg met zijn arts en coaches is besloten dat hij niet het water ingaat.
7: Maarten is vanochtend wakker geworden met misselijkheid en buikklachten. En in overleg met zijn arts is besloten om nu niet het water in te gaan. En we hopen later vandaag met een update te komen of hij de zwemtocht kan hervatten.
1: Ja, met de tocht haalt hij geld op voor het Prinses Maxima Centrum. Een vrouw van 76 uit Tilburg is opgelicht voor zo'n €2000. Een vrouw aan de deur bood aan haar waardevolle spullen veilig te bewaren en kreeg bankpassen, geld en gouden sieraden mee. Later werd met een van de passen geld opgenomen. De politie zoekt de verdachte. De Belgische Koningshuis heeft er een lid bij. Prins Laurens heeft bekend of erkend dat hij een buitenlijk echtelijk kind heeft met het Belgische model Wendy van Wanten. Een zoon Clement maakt nu aanspraak op de erfenis van Laurent en is officieel een prins, zegt deze royalty-deskundige.
8: Alleen buiten de symbolische betekenis daarvan hangt daar eigenlijk niet veel aan vast. Hij krijgt geen dotatie, zoals we in België zeggen, geen staatstoelage. Hij wordt ook niet opgenomen in de lijn van de troonopvolging, dus we gaan nooit koning Clement krijgen. Ook geen officiële taken, geen officiële functie binnen het koningshuis.
1: Ja, en daarin gaf al eerder toe dat hij een buitenlijk echtelijk kind had. Maar dat is dus nu ook officieel doorgegeven aan de burgerlijke stand. Iets anders dan het Rijksmuseum heeft een zeldzaam 17e-eeuws tekenboek van de Friese schilder Rombout Uilenburg gekregen. Het tekenboek is volledig intact gebleven, wat uitzonderlijk is voor werk uit die tijd. Het tekenboek was namelijk ruim 3 eeuwen in bezit van de Amsterdamse familie van Egen. Het boek bevat zo'n 30 pagina grote tekeningen. Rijksmuseumdirecteur Taco Dibbets noemt het tekenboek een hoogtepunt in de Nederlandse tekenkunst.
0: Hoe bijzonder is dat dan?
1: Ja, dat je iets in zo'n goede staat vindt.
0: Ja.
1: En dat dan ook nog eens 3 eeuwen bij dezelfde familie is gebleven. Ja. Dat is echt heel bijzonder.
0: Dat het zo geconserveerd is gebleven. Weet je? Want ik zat toevallig in mijn. Ik ben ooit getrouwd geweest. Toen zat ik op zolder, was ik bezig, ik moest het ding hebben. En toen zag ik mijn fotoalbum van de trouwerij. En die was ook helemaal aan het vergaan en zo. Weet je? Die foto's vielen een beetje. En zo'n tekenboek blijft dan wel heel.
1: Nou ja, als ik naar de eerste Suskes en Wiskes van mijn moeder kijk, die zou ik niet meer in topstaat willen klassificeren.
0: Het is toch een beetje mazzel hebben.
1: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Ja. Nou, ik hoop dat we zelf ook goed geconserveerd blijven, Colin. Dat we nog lang hier mogen zijn.
1: Precies. Kan ik je mooi weer op de foto zetten.
0: Zo is dat. Dank. Mag ik je een fijne middag te wensen?
1: Hetzelfde.
0: Oké, tot later. Hier. Hoi. Hoe staat het ervoor met het weer? Nou ja, ik heb wel gezegd dat ik weer Plaza ga contacten zometeen. Doe ik iedere dag. Dus zo gek is dat niet. Ga ik zo meteen ook doen. Na een liedje van Survivor.

0: Eye of the Tiger. Afkomstig van Survivor. Eigen Rocky van Weerplaza is toch Alfred, zo wordt hij genoemd. Heb ik me laten vertellen. Alfred.
1: Ja, ja.
0: De Rocky van het Weer. Alfred, ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe staat het ervoor vanmiddag?
1: Nou, ik ben bang dat we toch nog met wat regen te maken gaan krijgen. Het is nu op heel veel plekken in de provincie even droog geworden, nadat er de afgelopen uren toch af en toe wel wat regen is gevallen. Maar er ligt nog een gebied met regen klaar boven België en het kanaal. En dat schuift met de zuidwestenwind toch geleidelijk aan onze kant op. Dus de komende uren helaas toch weer de regenjas, de paraplu erbij pakken. Of eventjes het ommetje uitstellen tot misschien wel vanavond, wanneer het toch weer droog lijkt te gaan worden. Temperaturen zijn aan de magere kant door bewolking en door de regen. Want ja, ik denk dat we nu zo'n beetje ook al het maximum hebben bereikt. 20, 21 graden. Als het straks weer een beetje gaat regenen, zal die temperatuur zelfs weer een klein beetje moeten inleveren. Dus ja, wat dat betreft is het een wat sombere, regenachtige dag vandaag.
0: Ja, dat die regen er is, daar zal niemand over klagen, denk ik, in dit geval. Blijft dat zo een beetje doorgaan de komende dagen nog dan?
1: Ja, in een iets andere vorm. Want wat we morgen en ook vrijdag zien, in de ochtend, de vroege ochtend met name, is het op de meeste plaatsen droog. En breekt af en toe de zon door. In de middag lukt dat ook nog wel. Maar dan zijn er flink van die opbollende Hollandse stapelwolken te zien, die regelmatig een forse bui opleveren. Waarbij er echt, nou, soms maar in een paar minuten tijd, toch een behoorlijke plens regenwater in één keer naar beneden kan komen. En de buien kunnen zelfs gepaard gaan met wat hagel erbij. Dus ja, het ene moment dan zit je nog even lekker in het zonnetje. En even later dan komt er een forse plensbui over. Al met al, zowel morgen als overmorgen, moeten we ons tevreden stellen met hooguit 21 graden.
0: Oké, okay, ja. Ja, dat vind ik allemaal niet zo erg. Als maar een beetje, het zou, ja, het is, ja, het. Het zou mooi zijn als ze afwisselen, zo'n beetje, maar dat is dus niet.
1: Ja, ja, ja, het is wat je deze zomer ziet. Het is of heel erg warm, of het is zoals nu een stukje wisselvalliger en koeler. En die tussenoplossing die jij graag wil, ja, die zit er eigenlijk niet tussen, lijkt het.
0: Ja, nou, houdt het op, dan stopt het hier.
1: Ja, helaas.
0: Van mij gaat ik danken, vrouw.
1: Zeker.
0: Tot de volgende. Doei. Hoi.
2: Kijk gezellig. Je luistert naar

0: nooit meer gehoord. Dat vind ik zo jammer. Hallo, Donna, kom terug.
1: Niet meer te vinden. Weg in de catacomben van Omroep-Brabant. Diep in de iCloud verborgen. Maar dan toch nog eens even naar voren gehaald. Omdat het zo'n fijn liedje was. Het ging even mis met de mannen van de Simple Minds. Ze zaten in het slop. Maar deze moesten eruit trekken. New Gold Dream.

0: Dat is nou zo'n typisch liedje, dat zou je in de top 1976 kunnen zetten. En dat gaat vrij gemakkelijk, het is een kwestie van stemmen. En dat doe je via omroepbrabant.nl/top1976. En dan kun je er allerlei leuke liedjes in zetten. Dat is gezellig, dat is leuk. En zo komen we tot een hele mooie lijst. En je bent er zelf baas over, want je bepaalt het helemaal zelf. En dit liedje dan, hè, dat is een fijn liedje van The Simple Minds. Dat zou je er zo in kunnen zetten. Wat was je aan het doen?
1: Ja, ik was nog even...

0: wat in goud aan het veranderen, zoals ik dat zo vaak doe, Hubert. Vragen?
1: Ja, ik ga er toch eens een keer kijken dan.
0: Ja, dat zou ik ook eens een keer doen. Dat roep ik al maanden, maar dat maakt niet uit.
1: Meestal zijn de ramen beslagen. Ja. Niet of dat door het goud komt.
0: Dat heeft met mijn slechte adem te maken.
1: Ga je doen straks.
0: Nou, er is sowieso heel veel aandacht voor die top 1976. Er mag nog steeds, er moet nog steeds gestemd worden.
1: Zeker, ik heb het net uitgelegd.
0: Ik sta daar ook wel een beetje op. Ik weet niet hoe jij erin staat. Of jij van het makkelijke soort bent dat je zegt... oh ja, als je zin hebt, stem je. Of dat je gewoon zegt, stem!
1: Nee, maar ik vind het woord moet altijd een beetje lastig... omdat ik daar zelf ook moeite mee heb.
0: Ja, precies.
1: Ja, okay. Maar ik vind wel dat sommige dingen moet je doen in het leven.
0: Ja, nee, zeker waar, zeker waar. Hey, en er komen ook nog verhalen over spionnen voorbij. Er komen verhalen over de Fabeltjekrant voorbij. Kortom, het wordt een leuke uitzending.
1: Goed. Nou, dat is veelbelovend.
0: Dacht ik wel.
1: Maar we zijn niet paranormaal. We zullen het zien en horen.
0: Absoluut.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
11: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, de Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
12: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
13: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
14: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
12: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel. Daarvoor hoi Rijn bij de ANWB. Zicht op de files. Dag Koen. Ja, zeker zicht op de files. Gelukkig zijn het er niet heel veel. Op de A2 Eindhoven richting Den Bosch loopt het verkeer vertraging op tussen Bokstel en Vught. Er staat een kapotte auto op de rechterrijstrook en je doet er 5 minuten langer over. Ook nog 5 minuten vertraging op de A2 richting Utrecht. Daar stond tussen Rosmalen-West en Afrit Kerkdriel een vrachtauto met pech. Nou, die is inmiddels weggesleept, maar reken op 5 minuten vertraging dus. En tot slot nog de A58 Tilburg richting Breda. Er is maar 1 rijstrook open tussen knooppunt de Baars en Tilburg Centrum West. En ook dit geeft 5 minuten vertraging.
13: Wat doen jullie ook de waterwegen, Rijn?
17: Nee, voor zover ik kan inzien niet. Maar nee. Ik zal het eens vragen hier.
13: Ja,
17: waarom?
13: Want Maarten van der Weijden is vandaag niet vertrokken voor zijn zwemtocht. Dat betekent dat iedereen door kan zwemmen waarschijnlijk. En niet achter hem wordt opgehouden of zo.
17: Nou, ik denk dat met dit weer dat hij aardig door kan zwemmen.
13: Ja, hij zwemt dus vandaag niet. Dus even de vraag of het wel weer gaat lukken de komende dagen, of dat hij hem gaat hervatten volgens mij. Maar nu is het in ieder geval eventjes heel rustig. Dus weten we dat ook weer.
17: Dat blijft spannend.
13: Zo is dat. Hey, Rijn, dankjewel en tot later.
17: Later. Hoi.
18: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
19: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
20: Gelukt. Heb je hem al betaald?
19: Wat bedoel je?
20: Mijn betaalverzoek.
19: Zo, dat doe je snel.
20: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
21: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
22: Mensenrelatie, Radboud Visser.
23: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
22: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Leren mediteren? Zen.nl.
26: Hey Remo!
27: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
28: Leren mediteren? Zen.nl.
27: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
29: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
30: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
31: Titanic.
32: Bonjour, ik ben Céline Dion.
31: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
32: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
31: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
33: Bij Matra Bike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
34: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
35: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
36: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
35: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
36: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
35: Dit is Omroep Brabant. Met nu
36: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
37: Goeie

0: Wij zaten redelijk dicht bij elkaar, hè? Mark Anthony, I Need to Know, and This is the Life van Amy McDonald.
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Welkom, 14 over 1. Je zit aan boord, kaartjes gecontroleerd, dus je mag mee. En je blijft lekker 3 uur lang zitten in de coupé, luisteren naar heerlijke muziek, slapklets. Een nieuws natuurlijk dat voorbij komt. En je zal heel vaak van me horen dat je nog moet gaan stemmen op die top 1976. Als je dat nog niet gedaan hebt. En anders mag je die boodschap lekker voorbij laten gaan. Ik ben een dagje er tussenuit geweest. Ik had gisteren, dat is wel irritant. Het is gewoon een irritant verhaal. Ik heb kunststofkozijnen. Ik heb kunststofkozijnen. En die waren afgebladderd. Ja, dat was de plak die erop zit. Die waren afgebladderd. En je denkt, hoe kan dat? Het is toch een heel leven lang moet het goed zijn. Maar goed, zitten er al 15, 20 jaar op die dingen. Dus laten vervangen. Gisteren de hele dag een man bij ons geweest. Aardig vent, heeft zijn werk goed gedaan, niks tegen. Mijn vriendin die komt thuis, na een dag werken. Ik had vrijgenomen ervoor. En die zegt... Ja, dat is niet de goede kleur. Dus ik zeg eerst, het is ook niet de goede kleur. Het is gewoon groen, toch? Nee, maar ik had andere kleur groen besproken. Ander donkerder. Ik zeg, ja, blaast hem op. Ik zeg, dat kan niet. Dus ik in die offerte erbij kijken, stond niks over in. Ik heb dat bedrijf gebeld, belde vanochtend terug. En het klopt dus inderdaad, ze heeft het goed gezien. Dus er moet een andere kleur groen op. Maar deze man die dit heeft gedaan, die is millimeter voor millimeter bezig geweest. Met zo'n hittepistool, met een krabbertje, met alles om dat eraf te krijgen. En uiteindelijk weer vakwerk erop te leveren om het weer mooi te maken. En nou scheelt het één groen tint en moet er dus iets nieuws op. En nou zit ik me af te vragen, moet ik nou weer een dag vrij nemen? A, irritant. Kost gewoon geld. En B, voor dat kleine kleurverschil. Maar ja, ik heb al een beetje met moedste vrouw overlegd. En die zegt, ja, het moet gewoon goed gedaan worden. En daar heeft ze ook wel weer gelijk. Maar ja, wie gaat dat betalen? Weet ik.

hoorde je hier. En ik geloof dat Pharrell Williams en Katy Perry ooit ruzie kregen. Calvin Harris en Katy Perry. Calvin Harris zou bij Katy Perry komen optreden. Deed hij niet, kwam zijn belofte niet na. Kwam elkaar een keer tegen op een feestje. Nou, dan hing wat kou in de lucht, overduidelijk. En toen zeiden ze, weet je wat, wij moeten eens een keer samen de studio induiken. En daar kwam uiteindelijk Feels uit.

0: deze twee plaatjes. Maar dat zometeen pas. Want eerst, Colin, wat zit er zometeen in het nieuws?
1: Bodemonderzoek in Vught naar de vondst van een granaat. En een mislukte emigratie wordt een remigratie.
2: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
3: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
4: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
6: Titanic.
7: Bonjour, ik ben Céline Dion.
6: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
8: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
6: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
5: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
0: Rijn is er niet, dus dat zou moeten betekenen dat al het verkeer is verdwenen. Nou, op zich, ik kan er wel akkoord mee gaan, dus...
9: Omroep Brabant.
0: Dan gaan we maar eens kijken hoe het met het weer is gesteld. Vandaag blijft het bewolkt, ook valt nog regelmatig regenen. Veel warmer dan de 20 of 21 graden worden die. Ja, hallo, Rijn.
10: Ja, hallo. Ja, ja, ik was een beetje aan het twijfelen. Ja. Doe ik hem wel, doe ik hem niet?
0: Ja, ja, ja. Nou ja, dan doe hem maar.
10: Als het nog mag, Koen, van je. Top. Op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Bokstel en Vught. De rechterrijstrook is er dicht en dat kost je 5 minuten.
0: Oké, dankjewel.
10: Nou, tot zo.
0: Was je tevreden?
10: Ik was tevreden, en jij?
0: Hartstikke mooi. Ja, ik was wel tevreden.
10: Oké, okay, fijn. Hey, tot zo. Hoi.
0: Het nieuws krijg je van Colin.
1: Er werd opnieuw bodemonderzoek gedaan op het terrein van sportpark Prins Hendrik in Vught. Aanleiding is de vondst van een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd maandag gevonden door kinderen van een buitenschoolse opvang. 2 jaar geleden werden daar ook al explosieven gevonden. Het terrein wordt afgezet, maar volgens deskundigen is er geen acuut gevaar. De politie denkt dat een criminele bende achter de golf van inbraken bij brandweerkazernes zit. Dit jaar is er landelijk al 62 keer ingebroken, waarvan meerdere keren in Brabant. Dieven hebben het vooral gemunt op zwaar redgereedschap. Bijvoorbeeld van de brandweerauto's. Opengeknipt worden als een auto die in de pak zit moet openmaken. Dat soort gereedschap kan later worden gebruikt bij bijvoorbeeld inbraken. Schiphol en de beveiligingsbedrijven zijn niet ingegaan op de eisen van de vakbonden. Volgens CNV hebben de werkgevers geen concrete toezeggingen gedaan om de hoge werkdruk onder beveiligers te verlagen. Daarom volgen er nu acties, zegt vakbond CNV.
11: De eerste acties die wij gaan doen, dat zullen korte werkonderbrekingen zijn. En dat zal niet betekenen dat mensen gelijk massaal hun vlucht missen. En dat zal slechts leiden tot wat langere wachtrijen. En dan is het aan Schiphol en de beveiligingsbedrijven om ons een antwoord te geven waar we wat mee kunnen, zodat we niet in september hoeven op te schalen.
1: Ja, voorheen waren er 5 beveiligingsbedrijven actief op Schiphol. Nu zijn dat er nog 3. Volgens CNV is het gevolg dat de werkdruk hoger is geworden en er bijvoorbeeld niet meer voldoende pauze gehouden kan worden. De dochter van oud-wethouder Karin Walters uit Hilversum verlaat Rusland. 2 jaar nadat ze daar met haar man naartoe emigreerde. Stel wilde namelijk een zelfvoorzienende boerderij beginnen en ontsnappen aan de strenge Europese regels voor boeren. Maar de praktijk viel even tegen. De boerderij die ze wilde kopen bleek illegaal gebouwd. Internet was onbetrouwbaar en nieuwe Russische regels verplichten mannelijke immigranten eerst tot militaire dienst. Daarom zetten ze een punt achter hun Russische droom. Oud-wethouder Walters blijft voorlopig wel in Rusland wonen. Haar immigratie zorgde 2 jaar terug voor nogal wat ophef in de Hilversum.
0: Ja, dat snap ik inderdaad ergens wel. Nou ja, goed, ze zijn terug en niet teruggefloten. Ik dank je wel en tot later, Colin. Dan gaan we zo meteen richting die zwoele zomernachten. Als je daar tenminste al zin in hebt. Maar eerst The Wrong Direction.

0: Wat een hit, hè? De zomerhit van dit jaar.
1: 06573-28203.
0: Nou, samen met Cheerio mag je dat toch wel noemen, denk ik, hè? Beetje de vroege zomer en de late zomer. Ah, juist! Wat een

Nou, dat hoeft ook helemaal niet. Deze keer voor... nou ben ik het even kwijt of het nou Rinske of Renske is. Maar ik heb gelukkig nog 22 seconden om het op te zoeken.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Het is toch iets wonderlijks wat er dan gebeurt. Sorry, ik heb een klein hoesje. Maar wonderlijk wat er gebeurt met Raimi M van Sam Fender en Olivia Dean. Oorspronkelijk alleen een liedje van Sam Fender. En die stuurde het hele album op naar Olivia Dean. Eigenlijk met de uitnodiging, joh, kies maar een liedje uit. Het is altijd goed. Wat zou je samen met mij willen doen? Nou, zij koos Raimi M uit. We deden dat samen een paar keer live. En dat werd een gigantisch succes. Nou ja, tot zover eigenlijk nog niks geks. Maar het is natuurlijk een liedje van pas een jaar oud. En dat liedje duurt meer dan 5 minuten. Nou, dat zie je bijna nooit meer in deze tijd dat er liedjes uitgebracht worden die zo lang zijn. Omdat artiesten vaak weten, ja, wil ik op de radio komen, dan moet ik vaak een wat korter liedje maken. Dan zijn ze dol op bij de radio. In het algemeen of over het algemeen. En daarom worden er nooit meer zulke lange liedjes uitgebracht. Bijna nooit meer. En deze dus wel. Dus daarom ook een beetje atypisch. En erg mooi. En maar alles uit de liefde voor muziek. En dat is natuurlijk ook hetgene waarom je je stem kan uitbrengen op de top 1976. Dit jaar geen top 900. Nee, we bestaan 50 jaar, zijn dus opgericht in het jaar 1976. En daarom hebben we in alle wijsheid besloten, de hoge heren zoals ze dan zeggen, om dit jaar de top 900 meer dan te verdubbelen naar een top 1976. Het zou ook mooi zijn als we het aantal stemmen verdubbelen, want dan krijg je een even evenwichtige lijst als dat de top 900 altijd is. Dus zorg dat je je stem achterlaat. Waarop dan? Nou, er komen zat suggesties voorbij. Zojuist dus Sam Fender en Olivia Dean, Bring Me In. Dat is een heel populair liedje. Maar uiteindelijk, en ik heb het al laten vallen, doen we alles uit de liefde voor muziek.
1: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos gijskostuum komt.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
3: Reis weer met Golden eSIM.
1: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Reis weer met Golden eSIM.
4: Hey Remo!
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Het 24 uur Solex Race Festival. Vier dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
13: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. Vier mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel daarvoor. Rijn, ik tel even met je mee. Tel ik goed tot 3 of niet? Ja, dat tel je inderdaad goed. En de eerste staat op de A2, Eindhoven richting Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Bokstel en Vught. En daarom is de rechterrijstrook afgesloten. Je doet er 5 minuten langer over. En ook 5 minuten vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hoogt. En tot slot nog de A58, Eindhoven richting Breda. Want daar staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen Moergestel en Tilburg Centrum West. Hier is je vertraging 5 tot 10 minuten.
17: Dankjewel. Zometeen gaan we iedereen blij maken die een kleine hang heeft naar het

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
7: Ah, wat een schatje.
8: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
9: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
10: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
11: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
12: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
13: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
11: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
11: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Project, Sia en David Guetta.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: Ik heb iets leuks, ja, tenminste, ik las dat gisteren. En toen dacht ik, oh ja, dat moet ik iedereen gaan vertellen, want dat is hartstikke leuk. Tenminste, een hang naar vroeger, die kent iedereen wel. Veel mensen die roepen wel eens, vroeger was alles beter, ik ben er daar een van. Nee, ja, niet altijd hoor, maar ik weet, soms denk ik dat echt, weet je wel. Maar dat is niet zo. Volgens mij is dat ook jarenlang onderzoek en zo. Van, ja, is dat nou zo? Want heel veel mensen roepen dat. Nee, dat is niet zo. Maar je hebt nou eenmaal betere herinneringen die blijven over als het langer geleden is. En dit is zo'n herinnering. Want toen ik nog Koentje was, en echt nog heel klein, irritant en ik nog niet zinnelijk, toen keek ik natuurlijk wel eens de Fabeltjeskrant. En de kans is heel groot dat jij die serie ook hebt gekeken toen je nog jong was. Want die heeft heel lang gelopen. Ik geloof van 1968 tot 1989. Dus dat wil wel wat zeggen. En ja, die, kijk, afleveringen zijn altijd wel ergens te kijken. Maar dan krijg je ze op de kwaliteit van toen. Ergens wel leuk natuurlijk. Maar het is ook wel leuk als je het nu nog aan je kinderen kan laten zien, bij wijze van spreken. Nou, en dat is wat ik ga doen. Daar ben ik in ieder geval al uit. Want sinds vandaag zijn de originele afleveringen van de Fabeltjeskrant terug op YouTube. Maar ze zijn ingekleurd, dus er zijn betere kleuren. Wel gewoon nog de normale poppetjes en zo. Maar ze zijn ingekleurd en het geluid is stukken beter geworden. Dus je zit niet meer naar iets te kijken van 40 jaar geleden. Nee, je zit naar iets te kijken wat bij wijze van spreken ook een paar jaar geleden gemaakt had kunnen worden. En dus is dat extra leuk. Uiteindelijk komen alle afleveringen die komen online, maar de eerste 10 die zijn nu al op het YouTube-account van de Fabeltjeskrant gezet. En dus is dit weer actueel.
3: Hallo meneer de Uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland.
4: Ja, naar Fabeltjesland.
0: Ja, want dat is toch gewoon, dat is toch weer helemaal vroeger. Dus uiteindelijk,
4: kinderen, wat een opluchting. Alles is weer goed gekomen.

0: Jacqueline Govaert en How Would You Feel? Maar dan samen met Crescent.
1: Heel warm.
0: Een hele warme aanbeveling. Ja, een hele warme aanbeveling. Die ga je van mij krijgen voor de top 1976. Normaal gesproken zou je hier iets verwachten uit de jaren 90. En warempel, het komt ook nog eens uit de jaren 90. Maar dat is puur toeval. Waarom doe ik een warme aanbeveling? Omdat ik hoop dat dit liedje... Nou, moet ik dat goed zeggen? Ja, kijk, ik kan natuurlijk al een beetje kijken in de lijst. En hij mag wat mij betreft echt wel een beetje... Ja? Oké, dan snappen we elkaar, toch? Ja. Dit is een liedje dat ik vroeger eigenlijk heel anders inschatte dan dat ik dat nu inschat. Ik zong wel mee, het was op zijn Limburgs, maar daar hield het ook wel op. Maar op een gegeven moment kwam ik achter de betekenis. En kwam ik erachter dat het liedje Halt mich eens vast van Neto Lottem gaat over zelfmoord. En één zin in het liedje maakte mij duidelijk dat... Ik ga niet mee, ik wil liever alt, omdat ik van het leven haalt. Dat eigenlijk de boodschap is van de zanger aan degene die in de kist ligt. En daarom is het zo'n verschrikkelijk mooi liedje. En wil je daarom van mij aannemen als zeer warme aanbeveling? Halt mich eens vast. Neto Lottem.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Want dat is Adele en Set Fire to the Rain. Van de ene gigant naar de andere gigant. Colin, wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: ZLTO praat niet meer met de provincie. En een heel duur, maar ook heel bijzonder graf.
2: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij Scoot Me in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scoot Me, daar kom je mee thuis.
4: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, AquaWest. Ga voor tickets naar Brabantse vrienden.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
0: Even kijken. Wie heb ik bij de ANWB?
5: Ja, Edwin Gerritsen.
0: Edwin Gerritsen, dames en heren. Jazeker, ja, ik wist dat natuurlijk al lang. Maar even dat heel Brabant ook hoort wie daar aan de andere kant zit. Hè?
5: Precies.
0: Juist, Edwin, vertel.
5: Files in Brabant op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Bokstel en Vught, 10 minuten oponthoud na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht een kwartier. A59 Den Bosch richting Zierikzee. Voor Drunen 10 minuten vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech. En op de N279 Roermond richting Den Bosch. Voor Beek en Donk 10 minuten oponthoud.
0: Wat kan die dan goed? Dankjewel. Yep. En tot later. Houdoe.
6: Omroep Brabant.
0: Even kijken naar het weer. Ja, dat is niet om over naar huis te schrijven. Doen we ook niet. Vanmiddag blijft het bewolkt. Ook valt er nog regelmatig regen. Niet warmer dan een graad of 21. En het nieuws krijg je van Colin.
1: Boerenorganisatie ZLTO stapt uit de gesprekken met de provincie. De organisatie zegt het vertrouwen in het Brabantse provinciebestuur kwijt te zijn door de aanpak van stikstof- en landbouwdossiers. Volgens ZLTO worden zorgen en voorstellen van boeren onvoldoende meegenomen. De boerenorganisatie vindt overleg daarom voorlopig niet zinvol en trekt zich terug uit alle lopende gesprekken. Er worden tientallen banen geschrapt bij afvalverwerker Renewy uit Eindhoven. Het bedrijf zegt de organisatie eenvoudiger te willen maken. Zo kunnen besluiten sneller genomen worden en kan beter worden ingespeeld op veranderingen in de markt. Hoeveel arbeidsplaatsen precies verdwijnen is nog niet bekend. Eerder werd al duidelijk dat bij het Renewy in België 91 banen verdwijnen. Nederland stuurt een zogenaamde handcrew naar de Hoge Venen in de Belgische Ardennen. Dit specialistische brandweerteam is getraind om handmatig brandgangen te maken, grond en veen om te spitten, om dan zo de brand definitief uit te krijgen waar grote blusvoertuigen niet kunnen komen. En juist dat is een groot probleem op de Hoge Venen. Vandaag helpt ook weer een Chinook transportheli van vliegbasis Geelsrijen bij het blussen. De brand woedt al sinds vrijdag en 3000 hectare natuur is verloren gegaan. Ja, en dan een bijzonder verhaal, want de 63-jarige Trui uit Valkenswaard heeft haar eigen graf alvast laten bouwen. Een marmeren woonwagen van ruim 2 meter hoog. Niet omdat ze verwacht dood te gaan, maar gewoon omdat ze dat alvast geregeld wil hebben. Het monument kostte €31.000 en is compleet met lampen, een engel en een beeld van haar hondje.
7: Ja, ik vind niks raar. Ik zeg, we gaan allemaal een keer dood. Hè. Dat is niet zo moeilijk. Ja, ik vind het toch een raar idee, zeggen ze dan. Ik zeg, ja, nou, ik niet. Ik ben in een woonwagen geboren, dus vandaag. En dan ga ik ook, als ik sterf, ga ik ook in.
1: Ja, en elke dag gaat Trui er even een sigaretje roken.
8: En bent u dan ook vaak hier?
7: Elke dag, hè. Elke dag zijn we hier.
8: En wat doet u dan?
7: Kijken, dan die ouders van ons sowieso. En kijken of hier niks vernield is.
8: Is het niet hartstikke duur, zo'n woonwagen?
7: Dat kan een mooie auto verkopen.
1: Ja, je zou het haast kunst kunnen noemen. Want tot zover bekend is er geen ander woonwagengraf. Maar kijk die foto dan, Koen.
9: Ja, ik heb het gezien als ik wil kuchen, denk ik. Dus misschien ook geen overbodige luxe, maar... Ja, nee, maar het klinkt als ik... Ja, natuurlijk. Alleen, het is heel, dat is echt... In de kampwereld, zeg maar, dat is echt iets heel...
0: belangrijks, hè? Dat
10: zie zeker.
0: Hier in Eindhoven, waar mijn opa begraven ligt, daar liggen een paar mensen van de familie Pruimboom, een bekende Eindhovense familie. En die liggen daar, die hebben echt. Nou, dat ziet er fantastisch uit. Het is altijd verse bloemen, altijd mooi, altijd groot.
10: Zeker, dat is echt heel belangrijk in de.
0: Maar goed,
10: die
0: laten
10: cultuur.
0: We hopen dat trui er nog heel lang is. Dat is nooit zo goed.
10: Dat ze ook lang bij leven kan genieten.
0: Ja, precies.
10: Graf.
0: Dat zou het allermooiste zijn. Hey, dankjewel, Colin. Zometeen dus Miss Adele. We gaan trouwens ook nog even meezingen. Hè? Ja, dus bereid je vast voor. Vier het leven, zou ik zeggen. Maar eerst Rod Stewart.

0: eens naar buiten. Nou, ik heb het tegen jou, Adel. Gewoon, als je zit te luisteren, kijk eens naar buiten. Ik hoop namelijk dat je binnen ziet. Ik zie hier ook wel wat mensen over het industrieterrein scharrelen. En die hebben een jas aan. Dat heb ik lang niet gezien. Sommigen hebben een regencape om. Of zo'n poncho of iets dergelijks. Het is wat dat betreft gewoon scheidweer. Ja, laten we het maar gewoon benoemen zoals het is. Ergens is het wel fijn, want ik zie mijn gras langzaamaan weer een beetje groen kleuren. Dat is dan wel weer een voordeel. Ik gun het ook iedereen die het bijvoorbeeld voor zijn werk nodig heeft een beetje natheid. Maar het is wel opeens een overgang en het is echt weer wennen. En je krijgt er bijna zin van in erwtensoep. Maar dat ga ik nog niet eten. We gaan meezingen namelijk.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag

0: Omroep Brabant.
1: Of je nu online luistert
0: via DAB+,
1: met de app
0: of op FM. Omroep Brabant hoef je nergens te missen.
1: Het gevoel van hier.
0: Omroep Brabant.

0: Solidaire Delilah. How is life in New York City? Hij was er een eindje van verwelderd. En schreef dit liedje. The Plain White Tees en Hey There Delilah. Ik neem je even mee.
1: Ik moet er nou aan denken. Dat komt omdat er een appje binnenkomt van iemand. Die vroeg hoe het met onze Joep gaat. 2,5 jaar. Ik zeg, ja, even hartstikke leuk, weet je wel. Maar ik heb ook een mooi verhaal van afgelopen weekend. Hij vindt het altijd mooi om de kerk in te gaan. Want dan zegt hij al, papa, moet je stil zijn, hè? Ja, dan ben je prima stil zijn. Dus wij gingen de Heuvelskerk in Tilburg. Midden op de heuvel, grote kerk. En daar zaten wat mensen op bankjes. Dus wij zijn daar eventjes bij gaan zitten. En inderdaad, heel stil, heel stil. Maar dat was in de ene hoek. En in de andere hoek van de kerk, daar hing een levensecht beeld van Jezus Christus. En het was echt, het zag er heel echt uit. Hij had echte haren. Was ook echt besmeurd met bloed. En hing natuurlijk aan dat kruis. En ik zag het kopje van de 2,5 jaar oude Joep verschieten toen hij dat zag. Enge meneer, zei hij. En toen zei ik, ja, maar Joep, die meneer, die is helemaal niet echt. En toen heeft hij een paar keer nog naar die meneer gekeken. Er zaten wat gelovigen om hem heen. Maar die hoorden ons niet fluisteren. En toen riep Joep, alleen maar al acht, al wijzen naar die man. Die meneer is niet echt! Die meneer is niet echt! Nee hoor, die meneer is niet echt! Dus er zijn misschien wat mensen in Tilburg van hun geloof gevallen. Het zou kunnen. I don't know. Sorry dan. Sorry alle gelovigen in Tilburg.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
10: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend secondspecialist.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Titanic.
13: Bonjour, ik ben Céline Dion.
12: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
14: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
12: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
15: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel. Zal het Edwin Gerst weer zijn?
19: Ja hoor, zeker.
18: Hey, ja hoor.
19: Hallo.
18: Even vertel.
19: Er staan een stuk of 7 files in Brabant. De langste files die vind je op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en afrit Kerkdriel. Een half uur vertraging. Daar is 1 rijstrook dicht, daar staat een ambulance. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam voor knoop de Hellegatsplein een kwartier. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee. Tussen Verlijmen en Drunen een kwartier oponthoud, daar staat een vrachtwagen met pech.
18: We doen er helemaal niks aan, dus moeten we ons erbij neerleggen. Dat doen we dan maar wel. Hey, dankjewel. Precies. En tot over een half uurtje, denk ik, zomaar. maar. In dat half uurtje ga ik je zo meteen een spannend verhaal vertellen. Spannend, ja, echt spannend.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
20: Oma!
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
23: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
24: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
25: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
26: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Werken in een modern mediabedrijf? Ga naar werkenbijomroepbrabant.nl.
1: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
2: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
4: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
5: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
6: Het jaar waarin we zijn begonnen.
4: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
5: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Een kei vrolijk liedje, dat zou je denken. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Want die Lola, de dame waar het liedje mee begint, die was showdanseres in de club. En haar vriend die werkte daar achter de bar. Maar die moest op een dag ingrijpen toen een gast te ver ging met Lola. En toen opeens, bam, toen werd er geschoten. De vriend van Lola die werd dodelijk getroffen. En aan het einde van het liedje is die scène dat Lola in dezelfde jurk waarin ze toen danste, zich kapot zit te drinken in de bar.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Ja, het is eigenlijk heel treurig. Maar je staat er helemaal niet zo bij stil, toch? Dat het zo'n treurig liedje is, want het klinkt zo onwijs gezellig. Barry Manilow en de Copacabana. Hey, ik heb je een spannend verhaal beloofd. Ben je er klaar voor? Nou, komt-ie. Het is echt een beetje James Bond-achtig. Een Chinese vrouw, Christina Fang, beter bekend als Fang Fang, die wordt door Amerikaanse inlichtingdiensten gezien als een vermoedelijke spion die tussen 2011 en 2015 politieke contacten opbouwde in de US of A. Ja, ze richten vooral zich op jonge, ambitieuze politici in Californië die mogelijk later zouden doorstromen naar hogere functies in de politiek. Nou, volgens onderzoeken wisten ze via netwerken, fondsenwervingen, sociale contacten en mogelijk ook romantische relaties toegang te krijgen tot invloedrijke kringen. Een van de bekendste namen is die van democratisch congreslid Eric Swalwell. Die zou nauwe banden met haar hebben onderhouden en zelfs een keer het bed met haar gedeeld hebben. Vang die hielp bij het organiseren van inzamelingsacties en bracht ook stagiaires onder bij politieke kantoren. En Amerikaanse veiligheidsdienst die vermoedde dat ze werkte voor de Chinese geheime dienst. Ja, echt waar. En ze verzamelde dus op die manier politieke informatie. Nou, er is nooit bewijs gevonden dat betrokkenen politici staatsgeheimen hebben gedeeld met haar. Want toen de FBI haar activiteiten begon te onderzoeken, verliet zij plotseling de Verenigde Staten en hadden ze eigenlijk een carte blanche om uit te zoeken. Alleen, daar zijn ook heel veel mensen in Amerika boos. Van ja, waarom hebben we haar ooit laten gaan, weet je al? Haar hadden we gevangen moeten nemen en achter moeten komen door wie ze werd gestuurd, wat ze wilde achterhalen en ga zo maar door. Maar het is wel, ja, een van de zoveelste bewijzen dat er dus mensen zijn in ons dagelijks leven die van een heel ander deel van de aarde komen en die gewoon een beetje te willen infiltreren. Dus woon je in Veldhoven, krijg je een nieuwe buurman en zegt hij dat hij bij ASML werkt? Niet geloven. We'll

0: In de lente van 1986 een hit in Nederland. Van het debuutalbum van Madonna, Borderline.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Ja, die heb ik natuurlijk ook. En dat zijn van die klassiekertjes waar je af en toe je van af kan vragen. Goh, hoort die eigenlijk niet op een stemlijstje thuis? Bijvoorbeeld voor die top 1976. Hè? Ik doe maar een suggestie. Waarom eigenlijk ook niet? En dit is een plaatje van Kensington. Wel uit het Oude Testament. Dat moet ik er wel duidelijk bij zeggen. Want op een gegeven moment stopte namelijk de zanger, de frontman eigenlijk van Kensington, Eloy Youssef. Hij stopte er 4 jaar geleden mee. En hij maakte toen het liedje War. Tenminste, daarvoor al. Hè. En hij vocht heel wat oorlogen uit. Maar die oorlogen die zaten vooral tussen zijn oren, in zijn hoofd. Heeft er altijd heel open over gepraat. Nu is Kensington heel anders. Maar toen was Kensington dit. En? Verdient hij een plekje op je stemlijst? Nou, misschien wel. Misschien ben je er pas achter als het liedje af is gelopen. Nou, nog 2 minuten en 42 seconden. Je hoort hem nu op Omroep Brabant. Kensington, met War.

0: is het wat voor je? Nou, zet hem erin. Misschien ook wel hou je op je telefoon een lijstje bij. Dat kan natuurlijk. Waarvan je denkt, oh ja, die moet er dan in, die moet eruit. Hey, hoe gaat het bij jou eigenlijk, Colin? Hoe hou jij je stemlijstje bij voor de top 1976? Of is die al ingediend?
1: Oh, ik ben er nog mee bezig.
0: Ja, maar dit is dus elke keer iets erin, iets eruit. Of nou, juist opschrijven wat je tegenkomt.
1: Nee, ik begin zeg maar met een basisopstelling. Ja? En daarna ga ik tweaken.
0: Ja, precies. Ja, en achteraf altijd denken, kak. Hoor je weer een plaatje
1: op de radio? Nee. Als ik op verzenden heb gedrukt, dan laat ik het ook los.
0: Oké, dat krijg ik niet.
1: Weet je wat het is? Anders dan moet ik dan denk ik misschien wel de helft van die hele lijst invullen anders.
0: Ja.
1: En dat is ook bij concurrerende lijsten die lang niet zo leuk zijn natuurlijk. Maar als ik daar zo'n lijst invul, dan is hetzelfde verhaal. Dan is echt, laat het los.
0: Ja? Gewoon niet invullen bij die concurrerende dan.
2: Pitbull.
1: Dat is wel het makkelijkste, ja.
0: Hij is gewoon een advies, hè. Zometeen hoorde je deze twee platen. En Colin, ik zet het gewoon vast voor je op een rijtje. De top 480 invullen. De top 100 invullen.
1: Ik heb ze serieus in mijn agenda staan.
0: 1967. Nou, dat doe jij goed, joh.
1: Ja, want ik heb al een keer per ongeluk de deadline hier ergens gemist. En toen voelde ik me echt wel super schuldig.
0: Juist. Nee, dat heb jij dan goed gedaan. Wij zijn weer vriendjes. Wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Agent geramd op de A2 en een stukje nostalgie is opgefrist en weer voor iedereen te zien.
3: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
5: Smollekes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
4: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoe is het met de files?
6: Er staat nu ongeveer 60 kilometer in Brabant. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborgen en Bommel 20 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 10 minuten. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee. Tussen Vlijmen en Drunen 20 minuten extra reistijd. Er staat een vrachtwagen met pech.
0: We doen het ermee, dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Even kijken naar het weer. En ja, deze niet best. Er valt veel regen. Het is ook bewolkt, ja, dat moet er wel voor. Maximaal een graad of 21 in de provincie vandaag. Het nieuws, dat krijg je van Colin.
1: Een bestelbusje heeft een onopvallende politieauto geramd op de A2 tussen Vught en Best vanmiddag. De verdachte reed vanuit Eindhoven richting Vught in een blauwe bestelbus en kreeg een stopteken van de politie vanwege een verlopen APK. De man ging er na de aanrijding te voet vandoor. Het busje is onderzocht door de politie en in beslag genomen. Agenten zijn nog steeds op zoek naar de man. Er wordt opnieuw bodemonderzoek gedaan op het terrein van sportpark Prins Hendrik in Vught. Aanleiding is de vondst van een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd maandag gevonden door kinderen van een buitenschoolse opvang. 2 jaar geleden werden daar ook al explosieven gevonden. Het terrein wordt afgezet, maar volgens deskundigen is er geen acuut gevaar. Criminelen verdienen jaarlijks miljoenen euro's aan de illegale import van blikjes zonder statiegeld. Volgens onderzoek van 1Vandaag worden in Nederland ieder jaar 25 tot 50 miljoen van deze blikjes verkocht via websites, bezorgdiensten en bedrijven. En dat is lucratief, vertelt deze onderzoeker van 1Vandaag.
8: Het is lucratief omdat en die blikjes goedkoper zijn en omdat je dan dat statiegeld niet hoeft te regelen. Voor sommige mensen zal dat een voordeel zijn, want dat scheelt administratie, maar ook een hoop gedoe met inleveren. Je gooit het gewoon vervolgens weg in de prullenbak, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
1: De statiegeldregeling om blikjes geldt sinds 2023 om zwerfafval tegen te gaan.
0: Ja, en dit vind ik mooi en roept ook weer herinneringen op van toen ik nog een kleine Colin was. Wie zich wil onderdompelen in nostalgie kan nu op YouTube de afleveringen van dit kinderprogramma terugkijken.

0: Fabeltjeskrant.
1: Ja, fantastisch.
2: Nou, ik heb het toevallig anderhalf uur geleden zo heb ik het even over gehad. Fantastisch.
1: Ja,
2: ik weet waar je gaat vertellen.
1: De afleveringen van de Fabeltjeskrant die zijn gedigitaliseerd. En de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond online gezet. En ja, elke dag komt er een nieuwe bij. Wordt ook inmiddels driftig gekeken, heb ik al gezien op YouTube. Dat vinden mensen toch echt heel mooi. Dus ja, nog even omdat het zo lekker is. Gewoon.
3: En straks maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom. Oogjes dicht en snaveltjes toe.
2: Ja, mooi hè. Dat is echt inderdaad wel weer een beetje ouderwets. Ik heb net ook gezegd van joh, als je zit te luisteren en je hebt geen zin om het op te zoeken, ik stuur je met alle liefde even het linkje toe van het YouTube-kanaal van de Fabeltjeskrant, want daar staan ze op. Ja, gewoon briljant.
1: Mooi.
2: En, nou moet ik zeggen, want daar had ik het net ook even. Ik ben natuurlijk allebei kinderen in jonge leeftijd.
1: Mm-hmm.
2: Soms denk je, als je iets ouds laat zien van, nou ja, weet je wel, vinden ze het dan nog wel tof of vinden ze het niet tof? Maar dit is weer zo tijdloos eigenlijk gemaakt, doordat het is ingekleurd, goed geluid, dat soort dingen.
1: Ja.
2: Waardoor het gewoon heel leuk is om te kijken, denk ik.
1: Weet je wat het is? Kijken met je hoort wel eens dat kinderprogramma's van toen nu echt niet meer zouden kunnen, omdat we nu andere inzichten hebben.
2: Reckless voor je.

Hoor je dit? Een loopje. Bedacht door de man die vandaag jarig is. 75 jaar, ook nog eens een kroonjaar. Hij komt van 19 augustus 1951 en zijn naam is John Deacon. Juist, de man op de bas bij Queen.

0: komen ze weer hoog in die top 1976. Het zou zomaar kunnen, natuurlijk.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Van deze band verwacht ik ook veel. Nog niet van dit liedje, want dat is pas net uit. En daarom is het de tipplaat natuurlijk. Maar ze hebben al zoveel fijns en moois gemaakt. Tonight, Multicolor. Maar wat dacht je van deze? Part 2.

0: En Feels Part 2. Zometeen. En mag jij, Ronnie, een keuze maken? Tussen deze twee liedjes. Hoe voel je daarbij, is de vraag?
1: Tiffany en Linda.
0: Ja.
1: Dat is een beetje de keuze.
0: Ja, hoe voel je je erbij?
1: Prima.
0: Ja? Ja, ik vond het prima. Het lukken?
1: Ja, dat komt goed.
0: Mooi
1: ja.
0: Zo. Nou, dan hoort het zo meteen wel. Je hebt 3,5 minuut.
1: Nou, dat komt goed.
0: Ja?
1: Ja, goed zo.
0: Horen we eerst nog Cara Emerald en Riviera Live. Hier bij Omroep Brabant. En zometeen dus horend wat er bij Ronnie in afslag zit.

0: En dat is een heerlijk leven, lijkt me. Zo, Ronnie.
1: Hey,
0: zitten we dan?
1: Ja, Linda of Tiffany. Wat,
0: nee, ja, maar hoef ik zo. Okay, eerst sorry, eventjes afslag Zuid. Waar is jouw vaste compaan eigenlijk?
1: Die is met vakantie.
0: Oh, lekker.
1: Werd mij gisteren tot in de treuren toe ingevreven.
0: Echt waar?
1: 3 weken lang, hoppakee. Gewoon
0: 3 weken?
1: 3 weken op vakantie.
0: Niet durft.
1: Dus, nou, inderdaad. Ja, maar ze heeft gelijk,
0: lekker, toch? Ja, heel goed.
1: Dus Jasper
0: gaat
1: straks...
0: Gaat weg eigenlijk?
1: Nou, een festivaletje hier, een festivaletje
0: oh,
1: daar.
0: Oh, dus wel in Nederland.
1: Ja, nee. Maar je weet het bij Marjolein nooit, hè?
0: Nee, dat is waar.
1: Dus dat kan in één keer gewoon in het vliegtuig zitten. Hoppakee, weet ik wel. Naartoe.
0: Ja,
1: dat. Dus straks Jasper aan mijn zijde. We gaan er nog even hopelijk contact proberen te krijgen met Freek en Eva, die we gisteren natuurlijk spraken. En de eerste stappen zetten op hun eigen eilandje in Zweden daar. Ja, ze zouden er één nachtje blijven. Het barstelen van de rode mieren. Maar toch hoopten ze een hele romantische avond te gaan hebben daar. Met een lekker romantisch diner. Knakworsten, geloof ik. Benieuwd hoe ze de nacht hebben doorgebracht en hoe het geweest is. Dit gaan we straks even checken. En ik zag bij mij in Veldhoven zag ik een heel groot spandoek hangen. En daar stond op, ja, mensen gezocht voor de vrijwillige brandweer.
0: Ja.
1: Maar hoe vrijwillig is de vrijwillige brandweer eigenlijk?
0: Goeie vraag.
1: Ik hoop straks antwoord te krijgen op die vraag.
0: Ja, ik ben wel eens in Hezen geweest.
1: Ja?
0: En ik merkte dat daar in ieder geval ontzettend gedreven mensen rondliepen.
1: Moet ook wel. Moet
0: die
1: ook
0: hoef
1: wel.
0: Je, weet je wel, die hoeven maar te ruiken van volgens mij. En ze gaan dan naar de kazerne. Dat ja. Vind ik altijd wel.
1: Nou ja, toevallig afgelopen zondag. Ik lig wel eens op de bank thuis. Ik lag op de bank en ik zat gewoon even te scrollen op mijn telefoon. Ik zag op P2000, 1802 was het volgens mij. Brandmelding Veldhoven, bosbrand. Ik zeg tegen mijn vrouw, ik zeg binnen een paar minuten komt de brandweer voorbij. Hoe weet jij dat? Ik zeg, nou, ik zit vlak bij de brandweerkazerne. En echt serieus, 5 minuten later, vrijwillige brandweer. Die komt voorbij.
0: Klasse, hè?
1: Dat vind ik echt knap.
0: Vind ik heel netjes.
1: Op passie.
0: Hey, wat wil je horen?
1: Breakfast at Tiffany's.
0: Dacht ik al. Krijg je die van me zometeen heel veel plezier bij Afslag Zuid. Dat wordt ongetwijfeld weer een feestje.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: Hey, trotse Brabander. Ga naar ikbenenbrabander.nl.
13: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
14: Er waren eens 3 zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
15: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
13: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van de Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Dan eens even kijken hoe het met verkeer gesteld is. Edwin Gerritsen van de ANWB, goedemiddag.
18: Middag, Ronnie. Er zaten 100 kilometer file inmiddels in Brabant. De langste files die staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen Everdingen en Zaltbommel, 20 minuten oponthoud. De A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide, 10 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, 10 minuten. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee... tussen Den Bosch West en Drunen West, een half uur extra reistijd. Daar staat de vrachtwagen met pech.
5: Dankjewel. We gaan starten met een nieuwe afslag Zuid op deze regenachtige woensdagmiddag. Ja, je kreeg net de verkeersinformatie. Dan is het volgende liedje misschien toch wel een beetje pijnlijk als je in een van die files staat. Nou, heel veel sterkte. 5 komt eraan en keep on moving.
19: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
21: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
22: Rustig, adem in,
21: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
22: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl. Hey,
20: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
24: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
27: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
28: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
29: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
30: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
31: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
32: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
30: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
33: Goedemiddag.

0: Ja, dat gaat niet als je in de file staat. Hè. Keep on moving, maar dat gaat vanzelf weer gebeuren. 5 op de radio, als eerste in Afslag Zuid.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met
0: Rudy
1: Balk.
0: Het is bijna 4:10, woensdag. Een regenachtige woensdag. En het blijft voorlopig op de meeste plekken nog wel even een beetje druppelen. Maar desalniettemin, gewoon een hoop vrolijkheid op de radio. Tussen nu en 7:00, er is een nieuwe Afslag Zuid. Ja, Marjolein die heeft ons gisteren uitvoerig laten weten dat ze 3 weken vakantie heeft. Tot vervelend toe. En ja, wie bel je dan? Jasper!
3: Ja, ja, natuurlijk. Goedemiddag.
0: Fijn dat jij er ook weer gewoon lekker bij bent. Heb jij eigenlijk overeenkomsten met Marjolein, bedenk ik me nu?
3: Nou, dat ik over 1,5 week ook op vakantie ben.
0: Oh ja, ja, tuurlijk. Begint hij ook.
3: En dan ben ik ook 3 weken weg, inderdaad.
0: Oh, 3 weken, en, ja. En verder gemeenschappelijke interesses, raakvlakken?
3: Nou, we wonen bij elkaar in de buurt.
0: Nou, okay,
3: dus allebei niet in Brabant. Ja. En verder worden we allebei heel erg gelukkig van Afslag Zuid.
0: Okay, en van Taylor Swift, tenminste Marjolein. Jij?
3: Ja, kan ik wel waarderen. Maar het is niet zo hysterisch dat Marjolein ervan wordt, hoor.
0: Het is vandaag woensdag, dag waarop de teller voor de stemlijstjes voor de top 1976 lekker doortikt. Uit alle hoeken van onze provincie komen de lijstjes binnen. Voor die extra lange jubileumlijsten, want Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat dus op 1 september, als je een beetje meetelt, 50 jaar. En daarom dus dit jaar geen top 900, maar een top 1976 met alleen maar liedjes uit dik 60 jaar popmuziek. En dat gaat echt een waanzinnige lijst worden. Draag je steentje eraan bij, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen, want hoe meer stemlijstjes, hoe mooier de lijst uiteindelijk wordt. Stemmen kan via omroepbrabant.nl/top1976.
3: Is dit het moment om op te biechten dat ik er nog niet aan toe...
0: Nou, dat heb je nu gedaan. Oh. Maar dat gaat nog gebeuren, Jas. Zullen we afspreken dat dat voor 7:00 sowieso lijstje 1 dat die binnen is bij ons? Dus doe je best even testen.
3: Zo, dat is wel, ik vind het pittig uitdagen, maar het gaat goed komen.
0: Nou, we gaan straks sowieso nog even in de stemlijstjes duiken ook. En het is verder ook de dag waarop er goed nieuws is voor de mensen die van nostalgie en dus wellicht ook van dit houden. Want het is toch mooi dit, hè?
4: Hallo meneer de Uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland.
5: Ja, naar Fabeltjesland.
0: Nou precies, de Fabeltjeskrant. Wie heeft het niet gekeken vroeger? Alle originele afleveringen van het kinderprogramma worden met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit via YouTube opnieuw beschikbaar gemaakt. De eerste 10 afleveringen die zijn vanaf vandaag al te bekijken via het YouTube-kanaal van de serie. En vervolgens gaat er iedere dag een nieuwe aflevering verschijnen, totdat uiteindelijk alle 1600 originele afleveringen beschikbaar
3: zijn. Waren dat er zoveel?
0: Zoveel.
3: Oh.
0: Het is natuurlijk ook lange tijd uitgezonden. Het gebeurde tussen 1968 en 1989 op televisie. En ik denk dat meneer de Uil er blij mee is.
5: Kinderen, wat een opluchting.
0: Nou,
5: alles is weer goed gekomen.
0: Dat bedoel ik.
3: Ik zit te kijken op YouTube. Het ziet er hartstikke scherp uit.
0: Okay,
3: alsof het gisteren opgenomen is.
0: Maar willen we dat wel eigenlijk? Want het hoort eigenlijk toch niet bij de faal. Het moet een beetje onduidelijk ook.
3: Nee, maar ik wil wel dat als je het op tv bijvoorbeeld nu kijkt, dat het nog... Dat je het ook ziet.
0: Ja, dat klopt.
3: En niet 12 pixels.
0: Nou, vandaar dus een update op het YouTube-kanaal van de Fabeltjeskrant. En ook de dag waarop Maarten van der Weijden zijn zwemtocht door 22 steden tijdelijk heeft moeten staken. Van der Weijden die werd vanochtend wakker met misselijkheid en buikklachten. In overleg met zijn arts werd toen besloten om niet het water in te gaan. En hij heeft zojuist een update gegeven via zijn Instagram. Hij is nog een beetje ziekies, maar hij voelt zich wel wat beter, zegt hij. Hij heeft ook nogal wat koorts, maar hij hoopt en hij denkt... dat hij morgen de tocht kan hervatten vanuit Gorinchem in dit geval.
3: Oh, dat zou mooi zijn.
0: Hij zit er wel een beetje bij dat ik denk, man, het gaat niet lekker met je. Maar updates blijven volgen natuurlijk.
3: Weet je, het is een beetje een eigenwijze man, hè? Anders doe je dit ook niet.
0: Nou ja, een beetje gekkie misschien wel. Positief gestoord.
3: Wel echt een positieve, ja zeker.
0: Want hij doet niet voor niks, hij haalt geld op voor het onderzoek naar kanker, dus hij is goed bezig. Nou Jasper, onze AI opening song.
3: Die hebben we er weer eentje gemaakt?
0: Nou, ik niet. Onze AI muziekgenerator. En ik heb geen idee wat het geworden is.
3: Nou.
0: Laten we eens even luisteren.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: wel zin in die top 1976, omdat ik ja, echt wel denk dat deze man er heel vaak in te horen zal zijn. Bruce Springsteen en Hungry Heart.
1: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
0: Wilt een beetje vlotten met je lijstje, Jasper, of niet?
3: Ja, ik vind het altijd wel lastig. ik ben ook heel streng voor mezelf, dus ik mag dan per artiest eigenlijk maar één liedje.
0: Ja, heb ik ook wel.
3: Want dus dan denk ik, ja, anders heb ik zo meteen 20 liedjes van Michael Jackson.
0: Ja,
3: dus nou, dan moet ik er eentje uitkiezen.
0: Dat kan niet, hè? Je mag er maar 3 van 1 artiest in het lijstje hebben, dat dan wel weer. Minimaal 10, maximaal 25, maar je zit zo aan de 25.
3: Wie stemt er nou op 10 liedjes?
0: Die mensen heb je ook
3: niet. Oh, ja?
0: Die denken van tik, tik, tik, tik, huppakee, wegwezen weer.
3: Ja, ook bijvoorbeeld Gerard van Maasakkers, ja.
0: Allemaal mooi, hè?
3: Ja, dat wil ik dan ook eigenlijk 3, maar dan ben je er zo.
0: Ja, nou, kies de mooiste maar uit, Kill Your Darlings gevalletje. Want hij komt eraan, de mooiste lijst ever. Vanaf 1 september de top 1976. Ik zei het net al, onze jubileumlijst, omdat we 50 jaar bestaan. En die lijst is 11 dagen lang op de radio. Ontzettend veel zin in. Van 's ochtends 6 tot 's nachts 12. En in het weekend doen we dat van 9 in de ochtend tot 10 in de avond. Dus gewoon echt lekker de hele dag de radio aan. En genieten van de top 1976. Nou, ik zei het al, er wordt al volop gestemd. En de lijst die begint zich ook al een klein beetje te vormen. Alhoewel er natuurlijk nog heel veel kan veranderen. Want stemmen kan namelijk nog tot en met volgende week woensdag. Doe dat ook, hè. Net als Jasper nu aan het doen is. Via omroepbrabant.nl/top1976. Ja, en zeg nou zelf, wij als mensen zijn van huis uit toch nieuwsgierige wezens. Dus, tenminste, ik heb dat wel. Jij hebt dat ook, dat weet ik zeker, Jasper. Hoe leuk is het om te horen welk liedje er nu op een bepaalde notering staat?
3: Oh.
0: Gewoon een soort sneak preview in de lijst.
3: Ja, dat ik gewoon een nummer aan jou geven en zeggen, ja, dat is op dit moment is dat deze plaats.
0: Dit liedje, nogmaals, op dit moment, as we speak, want we kunnen nog een week stemmen, dus er kan nog veel veranderen. Maar gewoon even voor het gevoel. En één ding is zeker, dat is een tof liedje, want jullie hebben erop gestemd, anders komt hij ook niet in die lijst. Maar welk liedje en vooral ook welke notering? Wij dachten, nou, weet je wat? App nou gewoon eens even een random getal dat je nu te binnen schiet. Ergens van 11 tot 1976. Naar ons nummer 06-573-28203. Dan denk je, ja, waarom misschien vanaf nummer 11? Nou, de top 10 laten we even buiten beschouwing.
3: Ja, het is flauw als we nu al weten wat er op 1 staat.
0: Dat doen we ook niet. Dus een getal tussen de 11 of van 11 tot 1976 even appen. En dan gaan we er straks random even een uitpikken.
3: 1976 was spannend. Dan weet je welke zo op het randje hangt.
0: Nou, precies.
3: En misschien nog afvalt.
0: Wel of net niet misschien.
3: Ja.
0: Maar ja, goed. Hey, laat je gevoel spreken. Stuur gewoon even een random getal naar ons. Via 06-573-28203. Voor een hele kleine sneak preview in die lijst. Nogmaals, niets is in beton gegoten. Gaat nog veel veranderen. Maar gewoon voor dit moment. Voor het gevoel even. As we speak.

0: lekker keen op de radio hier in Afslag Zuid en Band and Break. Colin is aangeschoven. Dat betekent dat we zometeen het nieuws te horen krijgen. En ik de vraag ga stellen, wat zit er in het nieuws zo, Colin?
1: Ja, een boerenorganisatie praat voorlopig niet met de provincie en een toetje dat we allemaal kennen, maar wel aan het verdwijnen is.
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Smallekes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
3: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
0: Het is bijna 16:30. We gaan naar Edwin Gerritsen van de ANWB voor de stand van zaken qua files. Goedemiddag, Edwin.
5: Middag, Ordi. Het is druk in Brabant. Er staat ruim 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Knoopend Klaverpolder en Ridderkerk een kwartier. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Paalgraven en Bankhoef 10 minuten. En op de A58 Breda richting Tilburg tussen Knoopend Galder en Tilburg-Reeshof 10 minuten oponthoud.
0: Dank u.
6: Omroep Brabant.
0: Ja, bewolkt en ook regelmatig wat regen in onze provincie. Temperatuur graadje of 20, dus heel erg koud is het nou ook weer niet. Vannacht is het droog met wat opklaringen en dan koelt het af naar een graad of 14. En voor het nieuws gaan we naar Colin Bijk.
1: Boerenorganisatie ZLTO praat voorlopig niet meer met de provincie. De organisatie is het vertrouwen in het Brabantse provinciebestuur kwijt, komt door de aanpak van stikstof- en landbouwdossiers. Volgens ZLTO worden de zorgen en voorstellen van de boeren onvoldoende meegenomen. De boerenorganisatie vindt overleg daarom voorlopig niet zinvol en trekt zich terug uit de lopende gesprekken. De politie is al uren op zoek naar een man die een onopvallende politieauto geramd heeft op de A2 tussen Vught en Best. De verdachte reed vanmiddag vanuit Eindhoven richting Vught in een blauwe bestelbus en kreeg een stopteken van de politie vanwege een verlopen APK. De man ging er na de aanrijding te voet vandoor. Het busje is onderzocht en door de politie in beslag genomen. In Breda heeft een automobiliste vanmiddag een flinke ravage veroorzaakt aan de Sint-Ignatiusstraat. Ze raakte van de weg, reed door struiken, een parkeerterrein op en botste daar tegen meerdere auto's aan. De wagen kwam tegen een boom tot stilstand. De bestuurster bleef ongedeerd. 3 auto's moesten wel worden weggetakeld. De oorzaak is onduidelijk. Spanje brengt met spoed 500 minderjarige meisjes van de Noord-Afrikaanse exclave Huxeta naar het vasteland. De meisjes behoren tot de kwetsbare migranten die eind juli van Marokko de grens overstaken. Ceuta die kampt met grote opvangproblemen. Er zijn nog duizenden migranten, veelal minderjarigen, terwijl er plaats is voor slechts 90 kinderen. Ja, een stukje toetjesnostalgie verdwijnt in rap tempo uit de supermarkt. Vraag me af of jullie dit wel eens eten. Blanke vla.
0: Nee.
7: Heel vroeger.
8: Is het geen vanillevla dan, toch?
0: Nee,
7: het is een beetje doorzichtig.
0: Smaakloos, er zit eigenlijk helemaal geen smaak aan. Je moet er eigenlijk een kilo suiker in gooien, je wilt het een beetje lekker maken. Of kaneel overheen.
7: Kilo suiker.
0: Nee, maar dit smaakt nergens naar, toch?
1: Nou goed, je vindt het ook steeds minder in de schappen. Volgens deze zuivelkeurmeester, die heb je namelijk, Evert Schoenhagen, is daar een simpele uitleg voor, vertelt hij aan Editie NL.
9: Bolletjes vla met vanille, ja, chocolade, mooie balletjes erin. Lekker luchtig. Appelkaneel, ja, een mooi seizoensvla. Ja, daar moet je mee controleren. Ja. En dan is eigenlijk een blanke vla te eenvoudig.
10: Ik vind het gewoon een basic smaak, maar altijd gewoon lekker.
11: Vroeger wel, maar nu niet meer.
8: Heerlijk.
11: Met fruit of zo erin, dat is lekker. Of limonade.
10: Altijd lekker om gewoon het eten af te toppen.
8: Ja, limonade erin. Siroop bedoelt
0: je
8: dan?
0: Ja, siroop. Ja, limonade-siroop.
1: Ja. Nou, waar jongeren de blanke vla dus misschien links laten liggen, vinden ouderen het dus nog wel erg lekker. En daarom wordt het nog wel in onder meer ziekenhuizen geserveerd.
0: Ja, Vind jij het lekker dan of niet?
1: Nou, ik kan me wel herinneren dat wij er altijd wel iets van fruit of iets dergelijks in deden.
0: Of limonadesiroop inderdaad, ja.
1: We waren wel aan het opspicen, zeg maar.
0: Maar gewoon echt puur basic blanke vla. Die
1: nee, toch niks aan, maar toch? Ik ben ook echt wat dat betreft een verwend nest. Want ik presteer om zelfs nog chocoladehagelslag door mijn vanillevla heen te gooien.
8: Oh. Dus, is dat jouw favoriet ook?
1: Ja, dat vind ik wel heel erg lekker, ja.
0: Ja,
8: ik ben wel echt van de dubbelvla.
0: Dubbelvla?
1: Ja, die is ook wel heel lekker.
0: En die makkelijke pakken. Oh nee, dat was iets anders. Hey, dankjewel en tot over een uurtje weer voor een update. Zometeen, en dan gaan we even naar ons onderzoekje toe. Welk liedje staat op een bepaalde positie in de hitlijst? En dan heb ik het over de top 1976 natuurlijk. Hè. Nog even een getal appen. Je hebt nog heel even, wat mij betreft, een getal van 11 tot 1976.

0: Misschien heb je een beetje een vervelende dag gehad op het werk. Zit je in de auto, draai je de ruitenwissers op standje maximaal. Denk je... Bleh. Maar dan is dit op de radio en dan denk je... Mwah, is eigenlijk best een mooi einde van mijn dag gewoon. Jamie Lydell en Another Day.
1: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
0: Ja, wij zijn van nature natuurlijk ontzettend nieuwsgierige wezens. En dat is misschien ook wel een klein beetje de basis van dit idee. En daarnaast zijn we natuurlijk met z'n allen bezig om een hele mooie lijst samen te stellen. De top 1976. Die vanaf 1 september 11 dagen lang wordt uitgezonden. Omdat Omroep Brabant feest viert. Op 1 september bestaan we 50 jaar. En we begonnen ooit met de uitzending in 1976. En toen dachten wij, top 900, die gaat even overboord. We hebben een jubileumjaar, dus we pakken een extra lange lijst. De top 1976. En het grappige is dat we gewoon onder onze kont ook, Jasper, de stemlijstjes zien binnenkomen.
3: Ja, en dan verandert dus ook meteen wat in de lijst.
0: Continu is dat gewoon verandering natuurlijk. Omdat er op bepaalde liedjes gestemd wordt, op andere liedjes wordt weer minder gestemd. Op volgende liedje wordt weer meer gestemd. En dan krijg je dus uiteindelijk een lijst die te horen is vanaf 1 september.
3: Echt nou, onze lijst. Echt onze Brabantse lijst.
0: En met ook zeker heel veel Brabantse invloeden erin. Dat vind ik ook wel mooi. Dat maakt hem uiteindelijk ook gewoon echt serieus uniek. Dus nogmaals, dat gaat een feestje worden. Draag je steentje bij via omroepbrabant.nl/top1976. Ja, en ik vroeg je om een getal te appen. Ergens van 11 tot 1976. Want dan kun je dus, zou ik maar zeggen, even neus in de lijst. Jij hebt een beetje geneusd.
3: Ja, jij zei al, wij zijn nieuwsgierig. Sommige mensen zijn echt nieuwsgierig.
0: Heel nieuwsgierig.
3: We proberen toch nog een top 10 nummer in te krijgen.
0: Nee, doen we niet. Nee,
3: we zeggen dan toch 2 of 7, maar dat is de top 10, die houden we echt.
0: We hebben gezegd buiten de top 10 sowieso, want die houden we echt voor onszelf.
3: Ik moet smeken bij de mensen van de muziek of ik heel stiekem al mag kijken. Ja, die zijn er heel geheimzinnig over.
0: Maar heb je, wat voor getallen kwamen er? Gewoon random getallen die binnenkwamen?
3: Ja, en mensen gaan er toch nadenken, ja, wat zal ik eens doen? Ja? Veel geboortejaren.
0: Oké.
3: 1971, 1975, 1960 komt veel binnen. Sommige mensen denken toch, ja, ik wil het wat hoger zoeken. Ja. Nummertje 22 bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: Of ze zeggen dan, ja, mijn dochter is 17. Doe maar nummertje 17.
0: Ja, snap ik. Ja.
3: Anderen zeggen, ja, ik doe gewoon een rond getal. Ja. 100, 1000. Komt natuurlijk binnen.
0: Maar er wordt wel over nagedacht. Dus ja, niet zomaar, want, weet je, er zit wel een gedachte achter ook nog.
3: Ja, en er is dan gek genoeg wat de gedachte erachter is. Dat weet ik niet.
0: Nee.
3: Maar er is één getal, dat kwam opvallend vaak voor.
0: En welk getal is dat?
3: Onder andere Nicolien, Caroline, Marcel, die zeiden, ik ben heel benieuwd naar 1965.
0: Op dit moment dus, as we speak. Ja. Nogmaals, er kan heel veel veranderen, want we hebben nog een week om te stemmen. Maar wat staat er op dit moment op nummer 1965... In tussenstand de top 1976. Dat is dit liedje. Dat is er een van Prince. Raspberry Beret. Lekker. En ik had het beloofd, dus die ga ik ook gewoon even draaien op dit moment. Maar nogmaals, er kan nog een week gestemd worden. Dus echt, er kan nog van alles veranderen. Omroepbrabant.nl/top1976. Even stemmen. Ik ga

0: Ja, dat is dus het geinige. Hè? Er wordt zoveel gestemd. Net stond hij nog op 1965. Ja. Prince met Raspberry Beret.
1: Maar hij zal niet gezakt zijn, denk ik.
0: Hij is er vanaf. Ik kan niet zien waar hij heen is.
1: Oh.
0: Maar hij is even weg. Er staat een ander liedje op nu op dit moment.
1: Ja,
0: maar ik ga
1: precies
0: niet vertellen welk liedje. Maar zo snel kan dat dus gaan. Hij kan gestegen zijn, hij kan gezakt zijn. Alles is mogelijk. Maar jij kreeg even een kleine sneak preview in onze top 1976. Ja.
2: Voor een lekker muzikaal energy shot.
0: Ik kan eigenlijk niet wachten tot de lijst wordt uitgezonden. Want feit is dat het sowieso een hele gave lijst wordt als jij je stemlijstje invoert via omroepbrabant.nl/top1976. Even bellen met een bedrijf, ik zei het al, in Valkenswaard, voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. Het gaat een bedrijf worden dat aan de Leenderweg nummer 8 zit daar. Even kijken, een slagerij. Slagerij van den Berg is dat. Wat zouden ze daar willen horen?
3: Van den Berg, goedemiddag, ik spreek met Lilian.
0: Dag Lilian, met Ronnie van Omroep Brabant Radio.
3: Hallo.
0: Hoi, ik wil jou heel veel succes wensen nog met de rest van de werkdag.
3: Dankjewel.
0: Namens ons en de rest van Brabant, want ik denk dat er knijterhard gewerkt wordt in Valkenswaard daar.
3: Zeer zeker.
0: Ja, maar ja, wat gaat er als een...
3: Helemaal gelijk in.
0: Wat gaat er als een... Ja, broodjes verkopen jullie niet, maar wat gaat er als een warm broodje over de toonbank vandaag?
3: Vandaag gaat het met name het half om half gehakt.
0: Nou, waarom is het, hè?
3: Omdat het gehaktdag is, woensdag gehaktdag.
0: Dat zal het zijn, hè? Waarom heb ik daar nou zelf niet over nagedacht, hè? Hé, hey, waar kan ik jou muzikaal blij mee maken, zodat je nog een beetje energie krijgt voor de rest van de werkdag?
3: Oh, ja, het mag eigenlijk van alles zijn, maar we hebben hier geen radio aan staan. Dus...
0: Dat meende jij niet.
3: Ja, dat meen ik wel.
0: Hoe kan het nou gehaktdag zijn zonder een goede radio op de achtergrond?
3: Omdat wij veel te gezellig van onszelf zijn.
0: Oh. Dus jullie zingen de liedjes zelf daar dan?
3: Ja.
0: Hey, wat wordt er dan zoal gezongen? Geef eens één voorbeeld.
3: Echt van alles. Celine Dion.
0: Ah, wat?
3: Jawel.
0: Dat meende jij niet?
3: Dat meen ik wel.
0: Zit jij mij nou gewoon wat gek te houden? Celine, jullie zingen mee met Celine Dion?
3: Ja.
0: Zal ik een liedje van Celine Dion voor jullie draaien?
3: Is helemaal goed, dank
0: je wel. Ja, weet je, ik vind dat zo lastig. Ik vind het echt, het is niet my cup of tea. Maar als jij het leuk vindt, ga ik het draaien.
3: Helemaal goed, hartstikke fijn.
0: Hey, werk ze nog, hè?
3: Joe, doei.
2: De laatste loodjes van je werkdag.
4: Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: Maar ik heb toch even een keer over mijn hart gestreken en gewoon Celine Dion er even ingeknald met Ne partez pas sans moi. En wel voor hele gezellige mensen, de mensen van Slagerij van den Berg aan de Leenderweg in Valkenswaard. Hopelijk hebben ze toch nog voor elkaar gekregen om de radio ergens op een plekje aan te zetten en mee te zingen met Celine Dion. Straks na vijven gaan we eens even kijken of dat we wederom contact kunnen krijgen met Zweden. Want gisteren belden we natuurlijk met Freek en Eva, die dat eiland hadden gewonnen. En die gingen gisteren voet aan wal zetten op dat eiland.
1: Ja, we zijn redelijk vroeg uit een best wel luxe hotel vertrokken, dus het contrast is lekker groot. En toen zijn we eigenlijk naar de kust gereden in the middle of nowhere hier. Hebben we onze auto neergezet en daar lag al een supermooie kano op ons te wachten. En daar zijn we ingestapt en onder begeleiding van de Zweedse nieuwszender zijn we eigenlijk hier naartoe gepaddeld.
0: Ja, en dat was natuurlijk een ontzettend bijzonder moment, hè, op hun eigen eiland. Er waren gisteren wel wat

0: alarmerende berichten over rode mieren. Ik ben benieuwd of ze een beetje geslapen hebben en hoe ze de nacht zijn doorgekomen. We proberen ze zo na vijf even te bellen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof mij maar, dat fietsen een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
4: Titanic.
5: Bonjour, ik ben Céline Dion.
4: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
6: Maar Céline Dion doet het niet zelf op de Titanic?
4: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
3: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
7: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Door Alt Negens met het NOS Journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Dan voor de verkeersinformatie naar Edwin Gerritsen van de ANWB. Is druk in Brabant, Edwin?
11: Ja, zeker, Ronnie. Ondanks de vakantie bijna 200 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel een half uur op onthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Osterkloof en Bankhoef 20 minuten. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg is een spoedtransport onderweg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel 3 kwartier extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht.
10: Dankjewel.
12: Straks even kijken of we contact kunnen leggen met Freek en Eva, die de nacht hebben doorgebracht op hun eigen eiland in Zweden. En hoe is die nacht verlopen? Was het een beetje gezellig? Was het bijzonder? Ik hoop ze straks te spreken, maar eerst een paar goede liedjes. Onder meer The Counting Crows en Accidentally in Love zometeen.
13: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
14: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
15: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
16: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
17: Hey, Remon!
18: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
19: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
20: Ik mag graag tuinieren.
21: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
22: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
23: Ik niet.
19: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
24: Hey,
18: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
25: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
26: SVK Benelux.
25: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
27: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
28: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
29: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
30: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
29: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
30: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Afslag Zuid. Ronnie Bal.
31: Goedemiddag, Ronnie.

0: Accidentally in Love.
1: Omroep Brabant.
0: En van de Counting Crows zometeen richting Toto. Rosanna. Ja. Vinger bij de knop alvast, want hij kan zometeen een tandje harder. Alhoewel, luister ook even. Luister.
2: Wat?
3: Toto.
0: Oh, echt?
3: Ja, net mijn lijstje afgerond.
0: Je drukt net op verzenden.
3: Ja, net op verzenden. En
0: Sukkel.
3: Nu denk ik Toto. Tuurlijk, Toto.
0: Och. Rosanna, Africa, Mushanga, ja. Stop Loving You, Hold the Line, Jasper. Dus ja, goed. Heb je nog een e-mailadres?
3: Nog een tweede, ja.
0: Oké, goed. Hey, ja, praat ons even bij, hè?
3: Ja, ga je nog op vakantie en vlieg je vanaf Schiphol, hou dan maar weer rekening met lange wachtrijen. Volgens vakbonden CNV en FNV gaan bewakers binnenkort weer staken. Ze leggen kort het werk neer, omdat ze het niet eens zijn met de hoge werkdruk. Wanneer de staking precies is, dat blijft voorlopig geheim en wordt volgens de vakbonden pas een paar uur van tevoren bekendgemaakt. Kinderen die mogen in Eindhoven meeknutselen aan een speciale vlaggenlijn. Bibliotheken in de stad die bestaan dit jaar 110 jaar. Wordt op allerlei manieren gevierd. Morgen dan mogen kinderen 's middags met stiften, papier en stickers hun eigen vlag knutselen. Die worden dan allemaal aan elkaar geknoopt en opgehangen tijdens het jubileumfeest. En het moet daarmee een record worden, de langste vlaggenlijn van de regio. En wil jij zo oud mogelijk worden en dan ook het liefst zo fit als een hoentje? Nou, met een beetje bloed kan je straks waarschijnlijk precies weten waar je dan op moet letten om dit voor elkaar te krijgen. Oostenrijkse wetenschappers die onderzochten samen met kunstmatige intelligentie tienduizenden weefselmonsters van verschillende organen en ontdekten dat niet ieder orgaan even snel oud wordt. Je longen, nieren en je alvleesklier die kunnen al na je 20ste verouderen, terwijl bijvoorbeeld je lever veel langer fit blijft. Nou, volgens de wetenschappers is dit een belangrijke ontdekking, want hiermee kunnen ziektes of problemen veel makkelijker en vooral sneller ontdekt worden. En dan heb je maar een simpel bloedprikje nodig.
0: Maar hoe komt dat dan dat je longen en je nieren en je alvleesklier wat sneller kunnen verouderen dan? Heeft dat met levensstijl te maken? Oh, waarschijnlijk wel.
3: Waarschijnlijk. Maar mijn vraag is vooral, moet je dit willen?
0: Ja, dat je van tevoren weet hoe of wat.
3: Ja, moet je willen dat je bijvoorbeeld 58 bent, dan heb je een bloedprikje en dan zeggen ze, ja, nee, je nier, als je daar nu hard aan werkt, dan kan je 90 worden.
0: Ja, precies. Alles functioneert goed. Alleen die nieren, die blijven een beetje achter. Ja, weet je, ik denk altijd, maar zo sta ik er een beetje in. Zolang je geen problemen hebt, dan zou ik dat ook niet willen weten.
3: Nee, ja, en dan gewoon een beetje gezond leven, toch? We weten allemaal dat als je veel drinkt, dat het aan je lever is. Als je rookt, dat het je longen zijn. Ja. Veel zout, dat het met je nieren te maken heeft.
0: Maar je kunt ook echt tot het gaatje gaan. Wat vind jij van die pre-scans bijvoorbeeld? Dat mensen niks mankeren, maar daar wel in gaan liggen en dat dan blijkt misschien dat er ergens iets gesignaleerd wordt wat dan uiteindelijk ook wel weer mee blijkt te vallen of ik denk dat ik zou me helemaal gek maken in mijn hoofd.
3: Ik heb dat nu al met mijn horloge, weet je wat, dat is ook zo'n smartwatch en die zegt dan precies hoe ik geslapen heb. Die zei vannacht, je bent wel veel wakker geweest.
0: Ja.
3: En ik dacht meteen, ik ben wel moe. Ik had inderdaad niet best geslapen vannacht. Nee, ik ben hartstikke prima wakker.
0: Het zit eigenlijk gewoon tussen je oren dan.
3: Ja, joh. Dus,
0: ja, nou goed, oké. Okay. Nou, we zijn erbij. Dankjewel Jasper. Wij gaan zo meteen eens even kijken of dat we contact kunnen leggen. Gisteren lukte het, hè? Met Freek en Eva, die gisteren voet aan wal zetten op hun eigen eilandje in Zweden. Want dat hebben ze namelijk gewonnen. Hoe hebben ze de nacht

0: Ja, kan zo in je stemlijstje voor de top 1976. Wat een liedje, zegt Toto en Rosanna. Weet je nog, gisteren spraken we met Freek en Eva. Ze wonnen in mei hun eigen eiland in Zweden via een actie van Visit Zweden. Gisteren was de dag dat ze voet aan wal zetten op hun eigen eiland daar. En het eerste dat ze deden, de Brabantse vlag plaatsen. Dus goede werk. En natuurlijk ook hun tentje opzetten. Ja, hoe was de eerste en enige nacht op hun eigen eiland? Waar ze overigens met de kano naartoe moesten. Even kijken of dat er bereik is. En of dat we Freek en Eva misschien kunnen bellen nog. Dat gaan we wel even proberen in ieder geval. Nou, dat werkt in ieder geval.
1: Hey, met Freek.
0: Hey, Freek, met Ronnie van Omroep Brabant.
1: Hey, Ronnie. Goedemiddag.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, goed, goed. We leven nog.
0: Ja, want gisteren meldde je in onze uitzending dat het daar barst van de rode mier. Maar ik hoor jou nog gewoon ademhalen. Je hebt geen luchttekort. Je praat nog. Dus dat heb je overleefd, begrijp ik.
1: Ja, het scheelt niet veel. Maar ik ben meer rood dan dat ik brandje van de zon, zeg maar.
0: Ja, want qua weer daar, hoe was de nacht?
1: Ja, goed eigenlijk. We hebben helemaal geen regen of geen wind of niks gehad. En we werden zo wakker, openen de rit van de tent en een stralend zonnetje gewoon. We staan nou gewoon volle bak in de zon.
0: Ja, want je staat nog op je eilandje nu.
1: Ja, ja, we staan wel op het punt om Basecamp weer te ontmantelen.
0: Ja.
1: Maar nog even de laatste rondjes maken, nog even genieten en dan... Ja, gaan we toch echt er een eind aan maken, denk ik.
2: Maar
1: ja.
2: Je gaat me niet zeggen dat je 12 uur lang geslapen hebt, toch? Je hebt toch de hele nacht naar de sterren liggen kijken en dat eiland verkend. En...
1: Ja, nou, ik zou je iets moois vertellen. Gisteren kregen we dus vanuit locals de oproep dat het Noordlicht te zien zou zijn.
0: Wow.
1: Vanaf hier.
0: Ja.
1: Dus ja, wij natuurlijk opblijven en wachten tot Noordlicht. Alleen het was te bewolkt om het te zien.
0: Ah.
1: De sterren hebben we ook 0,0 gezien. Maar nee, vooral de binnenkant van de tent.
0: Ja, gisteren natuurlijk nog gewoon samen een ontzettend romantisch diner daar onder die sterrenhemel dan, of onder de wolkenlucht, net hoe je het bekijkt.
1: Ja, klopt. Ja, lekker aan de zee gezeten, lekker een broodje knak op heerlijk 5 sterren minuutje. Ja, romantisch was het zeker.
0: Ja, nou ja, ik zei het gisteren al eventjes, hè. Dit gaat een nacht worden, die gaat jullie nog heel lang bijblijven.
1: Ja, 100%. Ja, dit maken we niet vaak meer mee. Ja, misschien de huwelijksnacht dat iedereen kan tippen, maar... Dit is wel iets aparts.
0: Hey, hoe nu verder? Want ja, de eiland, dat is eigenlijk gewoon een jaar lang van jullie. Maar jullie blijven er maar één nacht. Waarom blijf je er eigenlijk maar één nacht?
1: Ja, Ronnie, ik zou jou vertellen, er is hier geen water, geen stroom, geen licht. We stinken een uur in de wind omdat we niet kunnen douchen. We moeten ook gewoon terug naar de beschaving, zeg maar.
2: Ja, maar het is een eiland, er is toch gewoon water omheen, dan douche je daar toch?
1: Ja, ja, maar ja, zout water drinken, dat weet ik ook niet.
0: Ja, joh, maar vroeger hadden we dat ook allemaal niet, hè, jongen?
1: Ja, maar dat was vroeger.
0: Hey, maar ga je ook echt niet meer terug? Want ja, ik kan me toch best voorstellen dat je denkt, ja, dit is toch wel tof. Of misschien dat je nog wat mensen even mee wil nemen voor een soort eilandparty daar of weet ik wat. Of ga je er nu echt een punt achter zetten?
1: Ja, dat zouden we super graag doen. En we horen ook van alle locals hier dat je eigenlijk in de winter ook nog eens terug moet gaan. Omdat het dan helemaal vol ligt met sneeuw. Het kan heel goed zijn dat dan het water om het eiland heen helemaal bevroren is. Dus dan kun je bij wijze van schaatsen naar je eiland toe.
0: Ja.
1: Dus dat zou super vet zijn. En dan is de kans ook wat groter dat je het Noordlicht echt kan zien.
0: Ja.
1: Of we het echt gaan doen, weet ik niet. Maar we denken er zeker over na of daar nog een mogelijkheid in zit.
0: Ja, ik voel toch een commercieel ding aankomen. Gewoon een soort tripje organiseren voor allerlei mensen die het Noorderlicht willen zien. Naar je eigen eiland daar zo.
1: Ja, niet gek toch? Of het Omroep Brabant personeelsfeestje. Dat
0: ja,
2: ik wilde net zeggen, als jij niet gaat, mogen Ronnie en ik dan misschien een keertje?
0: Ja,
1: ja, absoluut. Jullie zijn van harte welkom. De koffie die staat net klaar, dus ja. Dat komt helemaal goed.
0: Hé, hey, wat doet de toeristenbelasting daar eigenlijk?
1: Ja, hier op het eilandje 0,0. Dus
0: och, heerlijk. Mee. Zo goedkoop ook allemaal daar. Heerlijk, hè?
1: Ja, ja, maar we eisen wel wat tol dan.
0: Ja, dat snap ik,
1: Maar dat komt wel goed.
2: En wat is nou één ding van deze nacht die je nooit meer gaat vergeten?
1: Ja, sowieso die rode mieren. nou, wat gaan we nooit meer vergeten? Ja, ik denk dat gewoon, het is super chill om in je tentje te liggen. Het is helemaal donker en je hoort buiten die zee tegen de golven of tegen de rotsen aan kletsen. En het is gewoon helemaal stil. Het is buiten dat je die golfjes hoort, is het gewoon helemaal stil. En dat is wel heel bijzonder om mee te maken.
0: Ja, jullie hadden afgelopen nacht denk ik ook vast nog een geluksmomentje met z'n tweeën. Dat je elkaar in de ogen keek en dat je tegen elkaar zei...
1: Ja, gewoon constant zijn we bezig van, joh, het is toch super bijzonder dat wij hier met z'n tweetjes lopen. En hoe vaak maak je nou mee en wie maakt dit nou mee dat je met z'n tweeën op een eilandje, onbewoond eilandje bent. Wat ook nog eens op jouw naam staat voor een jaar lang. En we hebben stiekem, we zijn nog jong, we hebben stiekem al best veel dingen gedaan. Maar dit is toch wel echt weer iets heel unieks.
2: Ga je ook iets achterlaten? Net als Neil Armstrong op de maan de vlag achterliet?
1: Ja, nou, die vlag die zou ik heel graag mee naar huis nemen. Dus die gaat weer mooi in de tas in. Nee, we hebben een eigen sticker ontworpen. Die hebben we hier op een stuk plastic wat aangespoeld was, hebben we die achtergelaten. Dus die kunnen mensen checken als ze hier langskomen. En verder mogen we ook officieel niet heel veel achterlaten. Dus daar houden we ons netjes aan de regels van Zweden. We gaan geen rare dingen achterlaten, maar... vooral alle videomaterialen die we maken, dat is echt het souvenirtje wat we hier van meenemen.
0: Ja, geweldig. Nou, ervaring om nooit te vergeten. We vonden het leuk om jullie te volgen. Goeie reis naar huis, Freek. En ook voor Eva natuurlijk. Voorzichtig, zometeen met die kano-tocht ook weer. Want dat is natuurlijk wel weer een uitdaging. En ja, tot in Nederland, in Brabant.
1: Ja, komt goed. Over een paar weken zijn we weer terug.
0: Oké, houdoe!
1: Joe, houdoe.

0: precies. We gaan richting Colin, die is aangeschoven voor het nieuws. Wat zit erin zometeen, Colin?
1: Straks een update over Maarten van der Weijden, zijn zwemtocht voor het goede doel en zangtalent zonder talent opgelet.
2: Titanic.
3: Bonjour, ik ben Céline Dion.
2: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
4: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
2: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
5: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
6: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
5: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
6: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
7: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, AquaWest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
0: Half 6, Edwin Gerritsen, die is van de ANWB en die weet waar het druk is in Brabant. Goedemiddag, ja. Edwin.
8: Goedemiddag. Er is veel, ja, flink druk in Brabant vanmiddag. 200 kilometer file in totaal, ondanks de vakantie. De langste file staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Waardenburg, 20 minuten op onthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur extra reistijd. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, 20 minuten. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven voor Batendorp, 10 minuten op onthoud. Er staat een auto met weg.
0: Dankjewel weer voor de update, Edwin. Tot later.
8: Straks.
0: Hoi.
9: Omroep Brabant.
0: Bewolkt en regenachtig. Temperatuur nog zo'n 19 à 20 graden. Vannacht is het droog met wat opklaringen. En dan koelt het af naar zo'n 14 graden. En Colin Bijk heeft het nieuws voor je.
1: Maarten van der Weijden wil morgen weer verder met zijn 22 stedentocht. De zwemmer uit Vught kon vandaag niet meer verder zwemmen, werd namelijk misselijk wakker en moest overgeven. Overleg met een arts en zijn coaches besloot hij te stoppen, maar nu hoopt hij toch weer verder te gaan. Met zijn tocht haalt hij geld op voor het Prinses Maxima Centrum. De politie zoekt getuigen die mogelijk meer weten over de brand waarbij de bekende rijenaar Kees Embrechts in juni om het leven kwam. Het is nog altijd onduidelijk hoe de brand ontstond. Brandstichting wordt daarom ook niet uitgesloten. Agenten willen spreken met een voetganger, twee fietsers en 5 automobilisten die de nacht voor door die hoofdstraat reden. Er worden tientallen banen geschrapt bij afvalverwerker Renewy uit Eindhoven. Het bedrijf zegt de organisatie eenvoudiger te willen maken. Zo kunnen besluiten sneller genomen worden en kan er beter worden ingespeeld op veranderingen in de markt. Hoeveel arbeidsplaatsen precies verdwijnen is nog niet bekend. Eerder werd al wel duidelijk dat bij Renewy in België 91 banen verdwijnen. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport van het Belgian Wildfire Network waarschuwde ook voor het gebrek aan bluscapaciteit, vooral met vliegtuigen en helikopters. De minister van Binnenlandse Zaken in België heeft nu gereageerd op de kritiek en op het tekort aan heli's.
10: We hebben onze eigen middelen, bijvoorbeeld de helikopters van de federale politie. Er zijn ook helikopters van onze defensie, maar ze moeten nu een piloot opleiden. Maar dat is een principe van de Europese Unie en van de solidariteit van de Europese Unie. Zoals wij ook steun aan onze buren hebben geleverd.
1: Ja, verschillende Europese landen helpen nu bij het blussen van de enorme natuurbrand in de Hoge Veen in de Belgische Ardennen. Vanaf vliegbasis Schilzerijen werden al meerdere dagen Chinook-blusheli's ingezet. Ja, wat nou als je heel graag wil zingen, maar dat niet kan?
0: Jasper, luister even mee.
1: Die maakt hem als eerste. Ja, dan zou je zeggen, hallo badkamer, houd lekker voor jezelf. Ja. Maar ga vooral niet optreden of zo. Nee. Nou, in Breda hebben ze daar een oplossing voor mensen met zangambities zonder talent. Koor geen gehoor. En je hoeft niet eens auditie te doen. Ze vertrouwden wel op dat je niet kan zingen. Zangdocent Angela uit Breda wil een veilige, gezellige en muzikale plek bieden.
11: Ieder jaar krijg ik wel een paar mensen die heel graag willen zingen, maar ja, het gewoon niet kunnen. En wel op zich een hele mooie stem hebben, maar kunnen niet die toon overnemen van een piano of van een andere stem. Maar die hebben wel heel veel plezier in zingen. Kunnen nergens naartoe. En ik heb er zo lang gedacht van, dat is toch eigenlijk hartstikke jammer. Want zingen is verbindt, het maakt je blij, het is goed voor je, het is goed voor je hersenen. En je bent altijd blij daarna.
12: Ja, zo waar. Ik word ook altijd heel blij van zingen.
0: Ik ook, en ja? Maar de omgeving niet, bij mij tenminste.
12: Nee, maar mijn auto is echt vet hoor.
0: Oh ja, maar je hebt ramen en deuren gesloten. En
12: ja,
0: dan,
12: nee, maar mijn binnenspiegel geniet daar enorm van als ik aan het zingen ben.
0: Ja, maar jij kunt ook geen toon houden, denk ik. Of wel? Wat wel?
12: Oké. Okay.
0: Ja, ik kan dus totaal niet zingen. Jij, Colin, ben jij een beetje vast van toon of niet? Ik zing
12: wel.
0: Weet
12: je het probleem is? Je denkt zelf dat je goed kan zingen, maar ik hoor niet of het vals is.
0: Nee, maar als je zelf maar een beetje plezier hebt in dat zingen, dat is toch belangrijk? Dat is volgens mij ook een beetje de boodschap van deze Angela, toch?
1: Nou, daar gaat het dus inderdaad om. Koor Geen Gehoor is ook al jaren in andere steden te horen, maar Breda heeft dus de primeur in Brabant.
0: Koor Geen Gehoor, ik vind het wel...
1: Ja, ik vind het echt een fantastische
0: geniaal,
1: naam.
0: Geniaal, geniaal. En ik denk dat echt... volgens mij kan de meerderheid zich hierbij gewoon aansluiten. Er zijn echt toch maar heel weinig mensen die echt mooi kunnen zingen, voor mijn gevoel.
12: Ja, maar ik vind er wel een verschil tussen kunnen zingen en mooi kunnen zingen.
0: Zou er nog een plekje zijn voor Celine Dion daar?
12: Sorry. Hoe zei dat dan top?
0: Ik zeg niks meer. Nee hoor, zometeen gaan we spelletjes spelen. Als je kans wil maken op de anti-stress Brabo Bolide, lekker blijven luisteren. En we spreken zometeen ook onze vrienden van de Weerplaza. Maar eerst naar Brian Ferry. Let's take

0: Mariah Carey en Let's Stick Together. Misschien wel een leuk liedje voor in je stemlijstje voor de top 1976. Het is per slotverrekening toch echt wel een klassieker, dus zou er zomaar in kunnen. Maar hey, het is volledig aan jou, hè. Minimaal 10 liedjes, maximaal 25 en maximaal 3 van dezelfde artiest. Doe het allemaal via omroepbrabant.nl/top1976. Dan gaan we met jouw bijdrage erbij helemaal genieten vanaf 1 september, 11 dagen lang. Donnie de Koning, die is van Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Als er nou één liedje in jouw stemlijstje zou moeten komen, Donnie, wat is dat dan absoluut? Als we teruggaan naar 60 jaar popmuziek, dat je een keuze zou moeten maken?
1: Purple Rain, ja. Een beetje het thema te blijven.
0: Ja. Het had iets met het weer moeten zijn. Ook.
1: Ja,
0: dat kan
1: moet
0: ja, maar het is een klassiekertje natuurlijk, Prince. En ja, die gaan we ook zeker tegenkomen. Hoe zit het met de regen hier? Houdt die nog op of niet? Want ik zie alleen maar druppels tegen de ramen.
1: Ja, klopt inderdaad. Dat gaat nog wel eventjes door, maar ik denk dat het er over een uurtje of twee vanuit het westen toch wel wat droger gaat worden. En misschien nog net voor zonsondergang dat de zon er ook nog eventjes bij gaat komen. Vannacht aan uiteindelijk temperaturen rond 14 of 15 graden. In eerste instantie droog, maar later vanuit het westen toch wel weer een toenemende buienkans. En daar hebben we dan morgen ook mee te maken. Het kunnen pittige exemplaren zijn. Ook lokaal met een klap onweer daarbij. En wie weet lokaal ook wel wat wateroverlast. Dus toch even die radar in de gaten houden. Tussendoor zijn er wel nog zonnige momenten. En dan kan het nog wel 21 of 22 graden worden.
0: Dat is lang geleden dat ik het woordje wateroverlast heb gehoord.
1: Ja, klopt inderdaad. Vandaag al lokaal aan de kust. Maar dat kan dus morgen ook wat verder landinwaarts. Dus dan ook in Noord-Brabant zou dat lokaal kunnen. Ja,
0: ja, en daarna?
1: Ja, vrijdag ook nog enkele buien die overtrekken. Vrij vergelijkbaar met de donderdag, maar dan zijn ze net eventjes wat minder intensief. Met dan temperaturen rond een graad of 20. Zaterdag starten we dan nog met enkele buien. Later op de dag wordt het droger met meer zonneschijn, met dan ook een graad of 20. En zondag wordt dan eigenlijk de mooiste dag. Dan wordt het gewoon de hele dag droog. Met temperaturen van 21 of 22 graden. En flink wat ruimte voor de zon dan.
0: Nou, lekker. Dankjewel, Donnie. Een mooie avond gewenst weer.
1: Fijne avond.
0: Hoi.
2: Hithapjes.
0: Ja, er valt weer wat te winnen. Wat dacht jij van een anti-stress Brabobolide? Ik kan die wel één gebruiken met dit weer. Ik ben zo snel zat, hè, regen. Hè? Jij?
3: En er stond ook een flinke file op de A58. Ik kan me voorstellen als je daarin staat dat je ook even denkt...
0: Want het is zo'n klein autootje. Je kon het bij wijze van spreken gewoon in je kastje in de auto leggen... Ja. Of op de bijrijdersstoel of weet ik waar. Als je dan echt een stressmomentje hebt na een dag hard werken. Je knijpt hem gewoon helemaal aan gort. En bovendien, het is ook een collector's item.
3: Ja,
0: toch?
3: Of je legt hem gewoon iedere keer bij het avondeten op tafel.
0: Kan ook.
3: Ja, en dan... Als dan de kinderen weer niet de vaatwasser in willen ruimen, kan je hem zo...
0: Of je steekt hem in je mond tijdens het avondeten en dan val je ook zo lekker af. Dus
3: dat vind ik
0: dan
3: weer bijzondere gedachte.
0: Ja, maar als je hem daarin bijt, dan kun je ook... Ja, goed, oké. Okay. Ja. Je kunt hem in ieder geval winnen. De anti-stress Brabobolide.
3: Ik kan er van alles mee.
0: Een hithapje gaan we doen. Ik heb een heel klein hapje uit een hele grote hit genomen. Misschien zelfs ook wel een klein beetje inspiratie voor je stemlijstje voor de top 1976. Want hij zou er wat mij betreft zo in kunnen, het liedje. Maar dat is natuurlijk volledig aan jou. De vraag is, herken jij het hapje uit de hit? Dan zou jij zomaar de winnaar kunnen worden van het hithapje... en dus die anti-stress Brabobolide. Het is echt maar een heel klein stukje, dus je moet echt heel goed luisteren. En ik moet eerlijk zeggen, ik zou het keiknap vinden... als je weet uit welk liedje dit fragmentje komt.
2: Een hit. Hapje.
3: Ook zo weer heel kort.
0: Kort, hè? Ja, ik weet het, sorry.
3: Oh.
0: Ja, misschien wel een klein beetje te kort. Dat zou ook zomaar kunnen. Ik laat hem nog een keer horen. Zet de radio even wat harder. Het is toch echt wel een iconisch liedje uit de jaren 80. Maar welk liedje is dit? Wat mij betreft vind ik het ook prima als je alleen de artiest roept. Ja, bij deze. Oké?
3: Oké.
0: Komt-ie aan.
3: Ja.
0: Ja, voor je het weet is die voorbij, hè?
3: Ja. Oké, ik zet de radio. Ik zet mijn koptelefoon nog iets harder.
0: Nog één keer?
3: Ja, kom maar.
0: 06-573-28203. Als jij de hit herkent waar dit hapje uitkomt. Ja, nou, meer laat ik niet horen. Jij wel, hopelijk via de app 06-573-28203. Uit welke hit komt dat hapje? Laat het even weten. En wie weet ben jij zometeen de eigenaar van de anti-stress Brabobolide. Ik wens je heel veel succes. En ik vind het knap als je het weet.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf zaterdag rijden we kriskras op de Brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: Het is er eentje van Wax op de radio en Building a Bridge to Your Heart.
1: Een hithapje.
0: Ja, dat is altijd lastig. Althans, ik vond het in dit geval best lastig. En heel knap als je het hithapje zou herkennen. Een minuscuul hapje uit een hele grote hit. Dat is een beetje het idee. En ik heb Albert aan de lijn. Dag Albert, goedemiddag.
2: Hoi,
0: Ronnie. Hoi, met de mond vol of niet?
2: Oh,
3: dat
2: mag
3: niet. Over
0: nou ja, want ik begreep bij jou dat het op woensdag standaard gewoon lekker frietdag is, Albert.
2: Ja, zeker.
0: Ja, wat schaft de pot dan? Ja, friet natuurlijk, maar zit er nog iets bij of niet?
2: Shawarma.
0: Shawarma! Hoppakee. En knoflooksausje eroverheen, denk ik, of
2: ja,
0: niet?
2: Ja, natuurlijk. En wat plaaien erbij.
0: En straks even tandjes poetsen, of niet?
2: Ja, dat
3: is wel tijd, hè? Het is goed dat er geen geur door de telefoon gaat.
0: Dat, maar ik snap je helemaal, Robert. Het is hartstikke lekker. Hey, ik liet jou een heel klein hapje uit een hit horen. Luister nog even mee, hè?
1: Een hit. Hapje.
0: Zo ontzettend kort. Ik zou het knap vinden als je het weet. Weet jij het, Albert?
2: 9 to 5, Dolly Parton.
0: Schud hij even uit zijn mouw. Zo! Met zijn mond half vol nog. Friet en shawarma, 9 to 5, Dolly Parton. Hé, hey, goed man. Jij wint de anti-stress Brabamolie. De kijker feliciteert ermee, Albert.
2: Dat is goed, jongen.
0: Hé, hey, heb jij al een stemlijstje ingevoerd voor de top 1976 of niet?
2: Daar nog niet.
0: Dan ga ik je toch even op je verantwoordelijkheid aanspreken. Doe het nog eventjes, Albert. Zouden we hartstikke leuk vinden als je dat doet.
2: Kom goed, jongen.
0: Oké, okay. Eet smakelijk nog verder. En de anti-stress Brabamolie, die komt naar je toe, hè?
2: Goed, jongen. Oh,

als je denkt, ja, ik wil er ook eentje winnen. Morgen gewoon weer lekker luisteren naar Afslag Zuid. Want ook dan gaat er weer een de deur uit. Dit is het liedje waar het over ging. Hè? Dolly Parton, Albert had het goed. 9 to 5.

Ja, wat een icoon deze Dolly Parton. Working 9 to 5 uit de jaren 80. En ook de oplossing van ons hithapje. Want ik liet je een heel klein stukje uit dat liedje horen. En het was Albert die het herkende. En nog heel veel andere mensen overigens. Maar Albert had geluk. Hij is de winnaar geworden van de anti-stress Brabo Bolide. En 9 to 5 gewoon eventjes gedraaid. Lekker man, woensdag, vrijdag gewoon bij Albert. Heeft hij goed voor elkaar. Straks na 6 nog een uurtje afslag uit. Ik zag bij mij in mijn gemeente een heel groot spandoek hangen. Vrijwilligers gezocht voor de vrijwillige brandweer. En er was meteen één vraag die bij mij naar boven kwam. Hoe vrijwillig is de vrijwillige brandweer eigenlijk?

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Dementie bij dagelijks leven.

0: leven, woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
11: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
12: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
13: SWK Benelux.
12: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
11: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
14: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Dorold Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dank u. Dan naar Edwin Gerritsen van de ANWB. Want wordt het al wat beter op de weg qua files, Edwin?
18: Ja, zeker hoor. De files nemen al af in Brabant. Er staan nog wel 90 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem voor Bankhoef 10 minuten. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp een kwartier extra reistijd. Ja,
17: dankjewel. En sterk als je in een van die files staat. Ik heb een paar lekkere liedjes voor je. Laat de radio vooral aanstaan. Dan weet ik zeker dat je binnen enkele ogenblikken hartstikke blij wordt gemaakt. Waarmee? Nou, laat dat gewoon even een keer een verrassing zijn.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alpin-collectie.
28: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
29: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
30: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
31: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
32: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
30: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
33: Nou, alweer.

0: er zijn mensen die hem in hun stemlijstje hebben staan voor de top 1976. Dit liedje uit de jaren 80. Mister, Mister. En Take These Broken Wings. Hè. Voer hem in je stemlijstje voor onze jubileumlijst. Die top 1976 via omroepbrabant.nl/top1976. Zijn we allemaal hartstikke blij.
1: Omroep Brabant. Omroep Brabant.
0: Zometeen meer muziek. Eerst richting Jasper, want die praat je even bij.
2: Ja, dan begin ik met Mona Keizer. Want die zou bezig zijn met het oprichten van een nieuwe politieke partij. De politicus was hiervoor lid van de BBB. Zit nu zonder partij in de Tweede Kamer. Volgens de Telegraaf zou ze in 2029 met een nieuwe eigen partij willen komen. En ze onderzoekt nu of zo'n partij tijdens de verkiezingen genoeg stemmen kan halen. Landbouworganisatie ZLTO die overlegt voorlopig niet meer met de provincie Brabant. De boerenclub heeft geen vertrouwen meer in de Brabantse politiek door het plan om de vergunningen van 5 kippenboeren in te trekken. Dit omdat ze te veel gevaarlijke stoffen zouden uitstoten, vlakbij kwetsbare natuur. Vorige week hebben de boeren nog geprotesteerd voor het provinciehuis, maar dit heeft niks opgeleverd. En ga je met het vliegtuig op vakantie, dan moet je telefoon op vliegtuigstand. Daarmee worden alle verbindingen van je telefoon uitgezet. Maar waarom eigenlijk? En hoe erg is het nou als je het per ongeluk vergeet? Nou, heeft de site uitgezocht. Het is niet zo dat een vliegtuig meteen in gevaar komt als jij vergeet je instellingen aan te passen. Wel blijft je smartphone zoeken naar een mobiel netwerk. Op grote hoogte lukt dat meestal niet, dus je batterij gaat dan sneller leeg. En soms probeert je telefoon contact te maken met verschillende zendmasten op de grond. Dat kost allemaal batterij. Waarom is die vliegtuigmodus dan toch belangrijk? Een telefoon zendt radiosignalen uit. In één enkel geval is het allemaal niet zo erg, maar zijn er meerdere toestellen in het vliegtuig die dat tegelijkertijd allemaal proberen, dan zorgt dat voor ruis op de apparatuur in het vliegtuig. Ja, en dan kan het weer wel gevaarlijk worden.
0: Ja, het is ook zo lullig als de piloot vraagt om toestemming om te landen. En de toren zegt, wacht.
2: Hallo.
0: I'm ready for takeoff. Ja. Nee, maar weet je,
2: ze kunnen ook moeilijk zo in het vliegtuig zeggen, jij mag wel, jij mag niet. Jij moet op vliegtuigstand, jij mag hem gewoon doen.
0: Ik vergeet het ook wel eens, zeg ik heel eerlijk.
2: Oh ja, nee, ik ben er altijd wel scherp op. Maar meer mijn eigen angst dat het dan bijvoorbeeld heel veel data kost of zo. Dat als een hele lange factuur krijgt.
0: Oh, zo op die manier, ja. Nou, het is gewoon best om te zetten, dat blijkt wel weer, toch?
2: Ja, en vaak mag je bijvoorbeeld wel Bluetooth dan weer wel aanzetten voor je oortjes nou op een gegeven moment. En steeds meer vliegtuigen hebben ook zelf wifi.
0: Wifi kunnen gewoon lekker WhatsAppen in het vliegtuig.
2: Ja, dat vind ik iets geks.
0: Hoog boven de wolken, ik ook, vind ik heel raar.
2: Hang ik boven de oceaan, ben ik in mijn vriendengroep aan het appen, hè jongens?
0: Ik hang hier boven Groenland op dit moment. En hoe is jullie uitzicht? Ja, geweldig deze moderne tijd. Nou Jasper, dankjewel, we zijn weer bij. Ja, hoe vrijwillig is de vrijwillige brandweer eigenlijk?

0: Ja, zo heet die oude tipplaat van Jim Gardner hier. En leuk om hem gewoon weer even terug te horen op de radio. Ja, ik reed de afgelopen week door mijn woonplaats langs de brandweerkazerne. En toen zag ik zo'n heel grote spandoek hangen. Mensen gezocht voor de vrijwillige brandweer of zoiets dergelijks stond erop. En ja, dat triggerde mij wel. Want ik dacht bij mezelf, wat houdt dat sowieso in? En vrijwillige brandweer, hoe vrijwillig is de vrijwillige brandweer eigenlijk?
1: Oh ja!
0: Want je kunt natuurlijk nu zeggen van, ik heb nu even, tenminste dat lijkt me.
1: Dat
0: ik heb
1: je oproep en je zegt zo, ja,
0: dus vrijwillig jongens, ik heb nou even geen tijd, hè. Maar gelukkig hebben we Paul Hooy aan de lijn. Hij zit bij de vrijwillige brandweer in Bladel. Paul, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Want hoe lang ben jij al bij de vrijwillige brandweer?
2: Nou ja, zo'n jaar of acht ben ik bij de vrijwillige brandweer in Bladel.
0: Ja, waarom heb je ooit aangemeld?
2: Nou, dat is een mooie vraag. De reden dat ik me aangemeld had is omdat ik vroeger altijd voetballer was. En heel fijn vond om onderdeel van een team te zijn. En ja, iedereen heeft op een gegeven moment op een leeftijd dat je fysiek niet meer kunt.
0: Uh-huh.
2: En ik miste het teamgevoel heel erg. En mijn tweede broer zat toevallig ook bij de brandweer. En die gaf aan, kunnen ze een keertje luisteren bij ons. Want dat teamgevoel wat je bij de voetbal nu mist, dat ga je dubbel en dwars terugkrijgen bij de brandweer. En zodoende ben ik op gesprek geweest.
0: Ja.
2: En heb ik de stap gezet.
0: Want teamgevoel en ook vooral teamwork is natuurlijk ontzettend belangrijk bij de brandweer.
2: Ja, absoluut. Het is, ik hoorde jou de vraag stellen, is het wel vrij, wat is vrijwillig en is het dan vrijblijvend? Maar dat is het niet, nee. Het is vergelijkbaar met wat je met een voetbalteam ook hebt. Er zit een verplichting aan. Dat betekent dat je opkomt op het moment dat het nodig is, dat je oefent, dat je bekwaam bent. En dat je voor elkaar klaar staat op het moment dat het echt nodig is.
0: Ja, want even praktisch gewoon. Hè. Je zegt zelf ook, het is natuurlijk niet geheel vrijwillig. De vrijwillige brandweer is een term, maar je hebt wel degelijk verplichtingen. Is het zo dat jij ten alle tijde opgeroepen kunt worden? Of ben jij in bepaalde periodes inzetbaar? Hoe werkt dat?
2: Ja, dat is bij vrijwillige posten is dat afhankelijk van de post. Maar wij in Bladel hebben 24 man in de post beschikbaar. En ik zelf werk in Eindhoven als docent. Dus dat betekent overdag ben ik niet in Bladel. Dus ben ik ook niet beschikbaar.
0: Nee.
2: Maar met die 24 moeten wij in ieder geval een TS, een brandweerauto, omhoog houden. En dat doen we met 6 collega's. En daarbij hebben we ook nog de hoogwerkers in Bladel. En doen we dat met 2. Dus we hebben er eigenlijk ieder moment van de dag 8 beschikbaar. Die als de pieper gaat binnen 4,5 minuten in die wagen kunnen zitten.
0: Ja, en er zitten 6 man in, hè, bij de eerste uitdruk volgens mij. Dan klopt dat of niet?
2: Ja, bij de normale brandweerauto, dat heet een TS bij ons, daar zitten 6 collega's in. Ja,
1: dat klinkt alsof je niet even een avondje spontaan uit eten kan.
2: Ja, kan wel, als het maar in de buurt is van de kazerne en dat de auto goed staat, dat je weg kunt als het nodig is.
0: Ja, maar dan laat jij dus ook gewoon de alcohol staan, neem ik aan, op het moment dat jij ergens gaat eten. Je moet er altijd rekening mee houden.
2: Ja, op het moment dat je beschikbaar bent, hè, want we hebben bijvoorbeeld komend weekend Bladel Kermis. En dan plannen wij van tevoren dat we in ieder geval voldoende mensen in dienst hebben. En degenen die in dienst zijn, die zitten niet aan de alcohol. En die houden daar de hele dag of het moment rekening mee, dat klopt.
1: En dan kan je wel zeggen, ja jongens, kermis, dat is helemaal mijn ding. Ik heb even zaterdagavond, heb ik even een avondje nodig. Dat rooster je dan in of zo?
2: Ja, dus dat kan zijn dat de collega zegt, ik ben eigenlijk gedurende het hele jaar ben ik heel vaak beschikbaar. En de kermis is echt mijn ding.
0: Ja.
2: En daar houden we dan rekening mee binnen het team, dat die dan niet in dienst hoeft te zijn en dat de anderen dat dan overnemen.
0: Ja, dat is heel bepalend voor je leven. Is je omgeving daar blij mee eigenlijk?
2: Goede vraag. Die luisteren beneden mee. Maar ik denk dat ze 9 van de 10 keer daar blij mee zijn, maar niet altijd.
0: Nee, dat kan me wel voorstellen. Want ja, nogmaals, het is niet vrijwillig, want je hebt wel degelijk verplichtingen natuurlijk. Ik vraag me ook altijd af, hè, want toevallig had ik het er straks met een collega over. Ongelooflijk hoe snel jullie reageren. Ik had de afgelopen week in Veldhoven, ik vertelde het verhaal, ik zat op zondag was het volgens mij, ik zat op de bank, een beetje te scrollen op mijn telefoon, kwam op P2000 uit, geen idee hoe dat kwam. Maar ik zag volgens mij, ik noem ook maar even een random tijdstip, 18:02 brandmelding, bosbrand ergens in de buurt van Veldhoven. Ik zeg tegen mijn vrouw, ik zeg nou over een paar minuten komt de brandweer voorbij, want ik woon niet zo heel ver van de brandweerkazerne op, let maar op, hoe weet jij dat? Ik zeg, nou, ik zit hier naar de telefoon te kijken. En inderdaad, 4 of 5 minuten later, vrijwillige brandweer ook, die stomen voorbij.
1: Oh,
0: ik denk, hoe doe je dat zo snel, Paul?
2: Ja, hoe doe je dat zo snel? We hebben eigenlijk 2 prio's. Prio 1 is binnen 4,5 minuten rijdt de brandweerauto weg, ongeacht wie er dan is. Maar dan moet de bezetting wel voldoende zijn. En hoe doe je dat? Dat betekent dat je, ja, als ik 's nachts bijvoorbeeld in mijn bed lig, dan ligt de pager naast mij op mijn nachtkastje. En ik heb kleding, sokken, schoenen klaarstaan, zodat ik meteen kan gaan als het nodig is. De autosleutel staat klaar, ligt klaar en de auto staat met zijn neus naar voren.
0: Daar waar andere mensen hun vuile onderbroek naast het bed hebben, heb jij gewoon een schoon peksgewag aan moeten trekken op het moment dat het alarm gaat.
2: Ja, precies. Ja.
1: En jij bent ook niet van het snoezen dan, denk ik.
2: Nee, die Peter die gaat zo hard dat zit iedereen recht in zijn huis. Ook mijn vrouw en mijn kinderen.
0: Maar dan slaap je dan niet heel onrustig? Dat je toch altijd een beetje ligt te luisteren van hoor ik nou iets of hoor ik nou niet? Of kun je wel gewoon de diepe rust pakken?
2: Nou, misschien in het begin, de eerste weken, maanden dat je bij de brandweer zit, is dat misschien nog spannend.
0: Ja.
2: En dan is de nachtrust misschien wat minder. Maar hoe meer dat je eraan gewend raakt, kun je die nachten gewoon doorslapen. Want het is ook sporadisch dat het echt in de nacht ook gebeurt.
0: Ja, snap ik. Hey, staan er ook nog vergoedingen tegenover eigenlijk, of niet?
2: Ja, iedereen, want in de volksmond heet het natuurlijk vrijwilliger. Maar je kunt het ook vergelijken met een nulurencontract. En dat betekent dat je betaald krijgt voor de momenten dat je met de brandweer bezig bent. En dat is zowel voor een oefenavond als voor een uitruk.
0: Ja.
2: En op het moment dat je opkomt, maar je bent bijvoorbeeld niet ingedeeld omdat er maar 6 mee kunnen, dan krijg je automatisch het eerste uur ook vergoed.
0: Ja, is dat nog een beetje hoeken zo richting je collega's van ik wil mee?
2: Dat heeft niet te maken met de financiële vergoeding, maar dat heeft meer te maken met dat je er gewoon in
0: moet zitten. Zo bedoel ik het ook. Weet je, dat je denkt, ja, hallo, ik ben er hier niet voor niks, maar er zitten er al 6 in de auto. Ik ben nummer 7, ga eruit, want ik wil mee. Dat kan ook, hè?
2: Ja, zeker, zeker. En vroeger was dat zeker zo, dat ging je tegen elkaar racen om te zorgen dat je erin zat. Maar tegenwoordig hebben wij een automatisch systeem die bepaalt wie er dan aan de beurt is. En dat doet hij op basis van hoe vaak dat je dan wel of niet mee bent geweest in die periode. Zodat iedereen gelijkmatig aan de beurt komt.
1: Okay. Ja, het is wel echt een passie als ik jou zo hoor.
0: Zeker.
2: Ja, absoluut. Zeker.
0: Ja, nou, ik denk dat Bladel en omgeving heel blij is met jullie. En ja, keep up the good work. Stel je nou voor dat mensen luisteren en denken, dit vind ik tof. Wat zou je die willen adviseren?
2: Nou, het eerste wat ik zou willen adviseren is, kom 19 september naar Bladel toe. Want dan organiseren wij als post zijn de landelijke finale brandweerwedstrijden. En dan komen de beste 8 brandweerkorpsen uit Nederland, die komen bij ons een scenario draaien.
0: Ja?
2: En ik denk dat je dan al heel veel kunt zien. En mocht er dan echt gaan kriebelen, dan hebben we altijd de site jouwbrandweer.nl. Daar staat ook op hoe dat je aan kunt melden wat het betekent. En we hebben 2 keer een instroommoment, of een aanmeldmoment. Dat is dus in het voorjaar en najaar.
0: Ja.
2: En dan kunnen mensen zich ook echt ook aanmelden.
0: Mooi verhaal. Dankjewel, Paul. De conclusie die we kunnen trekken, vrijwillige brandweer klinkt leuk, maar is niet heel vrijwillig, want je hebt wel degelijk verplichtingen. En jij vervult die verplichtingen op een fantastische manier, toch?
2: En met mij nog heel veel andere vrijwillige brandweerkollega's.
0: Precies, dat is teamwork waar we het over
1: hadden. Ja, wel vrijwillig, niet vrij blijven.
0: Nee, precies dat. Nou, dat is een goeie. Hey, dankjewel Paul en keep up the good work nogmaals.
2: Graag gedaan.
0: Ja, fijn, hoi.
3: Je luistert naar Omroep Brabant.
4: Overal in Brabant.
3: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
5: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Mooi verhaal van Paul, vrijwillige brandweerman in Bladel in dit geval. En jij zei terecht, Jasper, dat het wel een passie is als je bij de vrijwillige brandweer...
1: Ja, enorm.
0: Als je zijn verhaal ook hoort, weet
1: maar
0: je...
1: Maar ik raak ook wel dus geïnspireerd door Paul.
0: Ja, ik ook, want ik vind het petje af dat hij daar gewoon ook ontzettend rekening mee houdt. En dat doet hij ook, dat moet ook natuurlijk. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat hij andere mensen kan helpen.
1: En ook wel mooi dat zegt, ik vergelijk het met het voetbal van vroeger. Dan moest ik ook op donderdagavond trainen en op zaterdag voetballen, ja.
0: Teamwork vooral.
1: Ja, teamwork.
0: Oké, we gaan... Richting Colin, die heeft zich gemeld voor het nieuws. Wat zit erin zometeen, Colin?
2: Strenge veiligheidseisen rond de opvang in Engelen... en een pindakaasverbod op een school.
3: Vlammelkens presenteert Brabantse vrienden... met nog veel meer keigezellige artiesten... zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Titanic.
7: Bonjour, ik ben Céline Dion.
6: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion... komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
7: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
6: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
8: Mijn papa verkoopt stoelen.
9: Dit zit, al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel, binnen 3 dagen geleverd.
10: Dit zit.
9: Voordelig en snel.
10: Dit zit.
11: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
0: 6:30, hoe is het met de files? Edwin Gerritsen, goedenavond.
12: Goedenavond, Ronnie. Ja, die lossen snel op. Er staan er nog 2 in Brabant op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel een kwartier vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 10 minuten oponthoud.
0: Dankjewel weer.
13: Omroep Brabant.
0: Ja, het druppelt op veel plekken nog op dit moment. Vanavond en vannacht dan wordt het langzaam droog met wat opklaringen en koelt het af naar een graad of 14. Morgen dan komt de zon af en toe tevoorschijn, maar trekken er ook geregeld stevige buien over. En daarbij is ook wat onweer mogelijk. Het wordt morgen maximaal 21 graden. En voor nieuws naar Colin Bijk.
2: Er worden strenge veiligheidseisen gesteld aan de opvang van 50 minderjarige asielzoekers in Engelen. De gemeente Den Bosch kan bij overlast ingrijpen en de opvang zelfs sluiten. Ook komt er extra beveiliging, een buurtoverleg en een jaarlijks veiligheidsonderzoek. Het is al maanden onrustig rond de komst van de opvang. Zo werden huizen, auto's en verkeersborden in Engelen besmeurd met anti-AZC-teksten. Maarten van der Weijden wil morgen weer verder met zijn 22 stedentocht. De zwemmer uit Vught kon vandaag niet meer verder zwemmen... omdat hij misselijk wakker werd en moest overgeven. Volgens zijn arts en coaches kon hij beter stoppen.
14: Ik voel me inmiddels iets beter, maar mijn temperatuur stijgt wat. Ik hoop dat ik vandaag genoeg aansterk... en dat ik morgen de tocht kan hervatten.
2: Met de tocht heeft Van der Weijden al 2 ton opgehaald... voor het Prinses Maxima Centrum. De man die vanmiddag een onopvallende politieauto ramde op de A2... is nog steeds niet gevonden... De verdachte reed vanmiddag vanuit Eindhoven richting Vught... in een blauwe bestelbus en kreeg een stopteken van de politie... vanwege een verlopen APK. De man ging er na de aanrijding te voet vandoor. Het busje is onderzocht en door de politie in beslag genomen. Er wordt al uren gezocht naar de man in de buurt van Vught. Het is een belangrijke dag voor voetbalclub NEC uit Nijmegen. Vanavond speelt de ploeg in de play-offs van de Champions League... tegen het Noorse Bodo Glimt. Het is voor het eerst dat de Champions League-hymne in de Goffert te horen zal zijn. Echte Nijmegenaar Henny zit al 56 jaar op de tribune bij NEC en kan niet wachten.
15: Ik heb kippenvel tot achter de oren. Je gelooft het niet, maar het is waar. Hey, maar op het moment regent het hier. We zeggen in Nijmegen, het maaiend nou, maar vanavond schijnt de zon en we gaan winnen.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk.
2: Ja, de wedstrijd begint om 9 uur. En Nog even, onze collega nieuwslezer René Snippert is natuurlijk een echte Nijmegenaar.
0: Ja.
2: Ja, die hoef je morgen niet te bellen, hoor.
0: Nee, die zit in eerste rang daar.
2: Die is morgen wel bereikbaar.
0: Winst of geen winst, hij is er.
2: Ja, die, ja. Laat ik zo zeggen, die gaat op zijn Brabants feest vieren.
0: Oké, nou zo hoort het ook.
2: Ja, iets heel anders dan. Misschien niet echt een feestje waard. Dat is een basisschool in Heemskerk, want daar zijn de broodjes met pindakaas en andere notenproducten voortaan verboden.
1: Terecht.
2: Ja.
0: Nou, laten we eerst even afwachten waarom dan, Jasper. Hè?
2: Waarom dan, Jasper? Ja. Hè, waarom?
1: Nee, vertel maar.
2: Nou, de maatregel moet kinderen met een ernstige pinda- of notenallergie namelijk beschermen.
0: Ja, terecht.
2: Volgens de school kunnen zelfs kleine resten op tafels al gevaarlijke reacties veroorzaken. Door flexibel onderwijs wisselen leerlingen de hele tijd van plek. Waardoor het risico dus groter is. Het besluit zorgt wel voor veel discussie. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie daarvan vinden.
0: Ik snap het aan de ene kant wel. Ik denk alleen, weet je, we vreten al 50 jaar pindakaas.
1: Ja.
0: Waarom komt dat nu in één keer op tafel?
1: Denk ik ook, hoeveel duizenden, miljoenen kinderen zijn er wel niet opgevoed?
0: Ja.
1: Zonder deze regel? Volgens mij, naar mijn weten, eigenlijk altijd wel goed gegaan.
0: Ja, dacht ik ook.
1: Ik heb zelf bijvoorbeeld ook een pindanotragie. Ik roep heel hard terecht, want ik vind pindakaas zo stinken.
0: Ik vind het zo lekker.
1: Oh, als er een boterham met pindakaas, als dat zakje open gaat en je staat
0: heerlijk
1: 100 meter verder, dan ruik je die lucht
0: al. Ik snap je helemaal, Jasper. Je hebt ook helemaal gelijk. Maar ik vind het lekker ruik.
1: Ja.
0: Ik vind het nog heerlijker om een verse witte boterham te hebben en dikke laag dat je een beetje de olie er ook op ziet. Pindakaas, je tanden erin te zetten en dat je eigenlijk tussen alle kieren tussen je tanden die pindakaas voelt trekken. Dat je denkt, lekker.
1: En mijn eigen windjes ook lekker ruiken. En dan val ik je ook niet meer lastig.
0: Wat zei je?
1: Mijn eigen windjes vind ik ook lekker ruiken, maar dan val ik jou ook niet meer lastig.
0: Nee, gaat het? Gaat.
1: Toch is die boterham pindakaas.
0: Nee, er is er één ontsnapt. Hij heeft er één laten vliegen. Goed, tot zover de windjes van Jasper, de pindakaas. En Colin gaat aan de bademing. Dat mag duidelijk zijn. Zometeen duiken we in de stemlijstjes van de top 1976. Want die komen binnen en dat zijn mooie lijstjes.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf zaterdag rijden we kriskras op de Brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders. Dus het gevoel.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: Ja, misschien wel een tipje voor jouw stemlijstje. Erasure and Sometimes.
1: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
0: Ja, want er kan gestemd worden, hè, voor die top 1976... die vanaf 1 september 11 dagen lang op de radio is. Een extra lange lijst omdat Omroep Brabant dit jaar 50 jaar bestaat. We begonnen in 1976, dus we dachten geen top 900 dit jaar. We pakken er gewoon eventjes een top 1976 bij. Met daarin natuurlijk muziek uit de 60 jaar popmuziek. Keuze genoeg. Nou, Gorny, met Gorny zijn we sowieso al heel blij, want die heeft een lijstje ingevuld. Gorny, goeie avond.
3: Goedenavond.
0: Was dat een zware bevalling, Gorny, of schud je de liedjes zo uit je mouw?
3: Nee, het was heel makkelijk. Ik had zo nog wel een lijst van 25 kunnen maken.
0: Ja, want
4: dat is juist moeilijk, toch? Want dan moet je kiezen.
3: Ja, nou ja, dat moest ik nu ook al.
0: Ja, maar want je hebt wel het volledige palet gewoon gebruikt, hè? Want straks zei ik ook al, er zijn mensen die tikken 10 liedjes weg, want je moet er minimaal 10 en die denken, huppakee, we zenden weg ermee. Maar jij bent er echt voor gaan zitten, of hoe is dat gegaan?
3: Ja, een beetje wel, tussen mijn ritten door, die ik als taxichauffeur moet maken, dus wel beperkte tijd even.
0: Ja.
3: Maar ik ben gewoon begonnen met eerst een nummer uit te zoeken, dat ik dacht van, die wil ik toch wel horen.
0: Ja.
3: Nou, dat gaat dus lukken vanavond, heb ik begrepen. Maar daaromheen heb ik de lijst gezien waar allerlei artiesten bij stonden.
0: Ja.
3: Dus ik ben eigenlijk bij A begonnen te dachten van nee, laat ik eerst maar eens gaan zoeken of die erbij staat en of die erbij staat.
0: Ja, ja.
3: Dus ik ben helemaal onderaan begonnen. En toen weer langzaamaan naar boven afgewerkt en dan kom ik dus gewoon niet bij de eerste letter toe, want dan heb ik er al 25.
0: Ja, maar ja, weet je, je hebt inderdaad, ik noem ze maar een beetje alfabetstemmers. Mensen die inderdaad bij de A beginnen. En je kunt makkelijk 25 liedjes met de A pakken.
4: Ben je er eigenlijk
0: tot één. En dan mis je eigenlijk zoveel moois. Want het leukste is inderdaad om gewoon toch een beetje verder na te denken. En te gaan kijken wat er nog allemaal meer te halen is. Want als ik even jouw stemlijstje erbij pak. Veelzijdige tante bent u. Clouseau zie ik, daar gaat ze. Het regent zonder stralen, Akda en de Munnik. Maar ook bijvoorbeeld de Backstreet Boys, Everybody. Ja. Amy Winehouse staat erin. Prachtige Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel.
3: Ja.
0: We kijken de Vlieg met me mee van Paul de Leeuw. Maar dit vind ik ook zo mooi. Une Belle Histoire van Michel Fugain.
4: Ja, wel de maximale 3 keer Michael Jackson ook.
0: Ja, dat wel. Maximaal, hè?
3: Ja, ik ben fan van hem, dus dat moest.
0: Dus je hebt de Earth Song erin gezet, je hebt Ben erin gezet en Black or White. Verder staat Marco Borsato erin, Meatloaf. Wuthering Heights van Kate Bush. Julien Clerc met This Melody. Maar jij zei net al, ik ben begonnen met 1 liedje. Die wilde ik er sowieso in zetten. Waarom eigenlijk dat liedje?
3: Nou, dat liedje is een beetje speciaal voor mij. Dat is toevallig ook in 1976 uitgekomen. En dat was een politie-serie die zo heette. En ik was 14 jaar en ik ben die serie gaan kijken. Vond ik super gaaf, zat een kakatoe in.
0: Mm-hmm.
3: En toen had ik al zoiets van, daar wil ik later ook zo'n kakatoe. Heb ik inderdaad dus ook gehad, zo'n kakatoe.
0: Ja.
3: En ik kijk nog steeds naar politiedetectieve series. Dus het is een rode draad in mijn leven.
0: Ja.
3: En natuurlijk, van Sammy Davis Jr. is natuurlijk wel een hele goede artiest.
0: Ja, want het gaat over Beretta's Theme, hè, die tv-serie uit de jaren 70. Ja. Ook met de politie in aanraking gekomen in de tussentijd nog, of niet, Gorny?
3: Ik? Nee, nooit.
0: Ja, als je zo dol bent op de politie-series, dan kan het zomaar zijn dat natuurlijk ook ooit gebeurd is.
3: Nee, ze komen vaak zo langs voorbij als ik aan het rijden ben, maar niet voor mij.
0: Nee, goed zo. Gelukkig houden zo, zou ik zeggen. Hey, mag ik jou ontzettend hard bedanken voor je fantastisch mooie stemlijstje dat je hebt ingevoerd. Ik hoop dat jij ook lekker gaat genieten vanaf 1 september de top 1976.
3: Ga ik zeker doen.
0: En laten we inderdaad ook hopen dat Sammy Davis Jr. erin te vinden is met Beretta's Theme. 1 ding is zeker, ik ga hem nu alvast even voor je draaien. Ja,
3: helemaal top. Dankjewel.
0: Houdoe.
1: Einde werkdag.
5: Einde werkdag.
1: Dus slinger je benen omhoog, geniet en relax.
2: Dit is Afslag Zuid op Omroep Brabant.

0: Het is eindelijk afgelopen.
1: Oké, Ronnie, dankjewel. Hallo.
2: Ja, houdoe.
1: Houdoe.
2: Ja, houdoe.
0: Bedankt voor het luisteren.
1: Houdoe.
3: Die flauwekul heeft nou lang genoeg geduurd.
0: Allee.
1: Houdoe, bedankt.
4: Nou, dankjewel.
5: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis mee met Golden eSIM.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het van weer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
11: Nu bij Velderhof.

0: 650 euro inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
5: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
6: SVK Benelux.
5: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
7: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
8: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
11: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
10: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzo Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
12: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen, weet je?
10: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
14: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
15: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
14: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
15: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: non-stop de lekkerste muziek.

0: you're telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur voor mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
1: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
3: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
1: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
5: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
6: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
2: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
4: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. Ja. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
2: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. Dan wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven. Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
0: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
5: Het jaar waarin we zijn begonnen.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten je bij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopt het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
2: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf zaterdag rijden we kriskras op de Brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.
3: Omroep Brabant, van harte. And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knoxville.

0: County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De drie doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog, vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.
2: Hartstikke idee.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4
4: op Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media...

0: of het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pakkenbeet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je tof 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter.

0: turnout en woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer, en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
2: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van